0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. En verpleeghuis Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, ja, het wordt een goede morgen, want als je naar buiten stapt, ik vond het een beetje raar warm eigenlijk. Wel
1: nou,
4: lekker,
1: dat maar. Vond ik gisteravond al.
4: Ja, hè?
1: Ik was een hele tijd aan het wandelen. Nou, ik kwam ook heel veel mensen in t-shirtjes en korte broeken tegen. Ja. Maar het was echt heel warm, ja.
4: Kon je je warmte een beetje kwijt tijdens de wandeling?
1: Nou, ik heb daarna nog maar even lekker gedoucht.
4: Ah, oh, heel fijn, heel fijn. Voor een frisse start van deze dag.
1: Met van deze Prinsjesdag, hè?
4: Ja, ook dat
1: ja.
4: Ik kom, ja. Jij komt er zo op. Ik ga eerst wat anders vertellen wat we het nieuws hebben, want... Samenwerken in de zorg in Emmeloord gebeurt dat op het gebied van revalidatie, verpleegzorg en fysiotherapie. En je hoort straks een van de patiënten die daar baat bij heeft.
1: Nou ja, en de koning houdt later vandaag natuurlijk de troonrede. De ochtend van Prinsjesdag hoor je waaraan Flevolanders ons geld willen uitgeven. Die laten we zo meteen aan het woord.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen. 6:06 op dinsdag 15 september. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Verpleging, fysiotherapie en revalidatie. Je zou denken dat die in een zorgcentrum standaard met elkaar samenwerken. Toch zijn die behandelingen vaak ondergebracht bij verschillende organisaties en ook nog eens op verschillende plekken.
0: Nou, in Emmeloord proberen ze daar verandering in te brengen. Daar willen ze juist samenwerken, zegt Bram de Blois van zorggroep Oude en Nieuwe Land.
2: Dit is een wat oudere locatie, die is echt aan vervanging toe. En we gaan nu naar een nieuwe locatie, maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
3: Dus wonen, revalideren, fysiotherapie en andere behandelingen straks allemaal onder één dak. Voor mensen zoals Jannes betekent dat de zorg tijdens en na zijn verblijf beter op elkaar moet aansluiten.
4: In de loop der jaren begon ik moeilijker te lopen. En onderwijl zijn de zenuwen van het been afgestorven. En toen ging het snel hard achteruit.
3: Als hij straks naar huis gaat, blijft hij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met zijn prothese. Je hoort Caroline Snoek, revalidatieverpleegkundige.
5: Meneer heeft dus een amputatie. Het is heel fijn dat wij dus meneer kennen en dat Revalidatie Friesland of Fysiomotie ook al betrokken is bij meneer, zodat de overgang straks naar huis allemaal soepeler verloopt.
3: En al die verschillende zorgverleners en patiënten op één plek heeft nog een ander voordeel.
2: Wat er concreet is veranderd is dat er mensen gewoon veel meer contactmomenten met elkaar kunnen hebben. Dat kan hier zijn in het restaurant tijdens een activiteit, maar ook buiten op het terras waar ze elkaar kunnen treffen. In de oefenzaal waar er geoefend wordt, maar ook op de gang waar men elkaar tegenkomt.
3: Jannes draagt daar in ieder geval graag zijn steentje aan bij.

0: leven.
1: Heeft u nog een boodschap aan de mensen die hier werken?
0: Nou, ik geef ze allemaal Gods zegen toe. En dat het werk van hun nog lang mag blijven bestaan. Een grote kus van Jannes.
2: Van Jannes Mink.

0: Kingdom of Fear. 5:15 is het. Je hoorde Cameron Whitcomb bij Flevoland is wakker.
1: Op deze Prinsjesdag gaat het over geld, plannen en keuzes. Nou ja, bij dit kabinet.
0: Heel veel keuzes. Nou ja, keuzes genoeg. Maar ja, wat gebeurt er precies? Mm-hmm. Dat is even afwachten. Nou, maar waar moet het geld dan worden besteed? Nou, dat vroegen wij op straat in Emmeloord.
2: Ik hoop dat er ooit eens een keertje wat de zorgkosten een beetje omlaag gaan. Dat we minder hoeven te betalen. Dat we een beetje mogen overhouden. En dat de benzineprijzen en de dieselprijzen een beetje naar iets normaals gaan. In plaats van dat we nu bijna 3 euro moeten betalen. Ik gooi tegenwoordig ruwe diamanten in mijn auto, zeg ik. In plaats van dat ik gewoon benzine erin gooi.
3: Het is vandaag Prinsjesdag. Waar vinden jullie nou dat het geld naartoe moet gaan?
4: Een leuke dag voor de kinderen, springkussens op de deel, gewoon gezelligheid. Niet met de iPad en spelletjes, maar gewoon lekker buiten spelen. Maak er iets gezelligs van voor iedereen, voor alle leeftijden. Doe er een volwassenenbaan of niet. Gewoon zoiets. Iets waar iedereen beweging in krijgt en niet alleen stilstaat en of een markt alleen. Doe gewoon de hele deel volgooien met springkussens. Laat iedereen lekker buiten spelen.
5: De Lelylijn. De spoorlijn met een station in Emmeloord. Want maar het zal wel een wens blijven, maar ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
3: Ze geven ook vaak het geld aan de verkeerde dingen toe. Want ik snap dat door Defensie, daar is geld voor nodig natuurlijk, maar niet alles hoeft naar Defensie. En ook mensen die zorg nodig hebben. En dan met bijvoorbeeld medicatie. En dan moeten ze meer gaan betalen voor medicatie die hun in leven houdt bijvoorbeeld. En dat is niet oké.
6: Okay. Hebben jullie nog iets wat jullie de minister mee willen geven samen?
4: Jeugdzorg.
6: En waarom vind je dat?
4: Hoe het nu allemaal gaat, wordt niemand geholpen. En gaat iedereen eerder de grond in dan dat ze mensen omhoog helpen. En met de tijden en het geld wat ze nodig hebben, dat wordt niet meer geleverd. Alleen maar gezeik. Het moet veel makkelijker en veel beter voor de jongeren die niet de kans hebben om bij hun ouders te wonen of buiten.
0: Ja. Nou, dat zijn nogal heftige uitspraken. Ongelooflijk. Zeg zo meteen wat bericht uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: We hebben een concert. En dat was inhoudelijk niet bijzonder, maar voor je oren.
0: Is lekker voor je oren. Billy Joel, Uptown Girl.

0: Uptown Girl van Billy Joel. Het is bijna 20 minuten over 6. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Een bijzondere concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van de zanger Blauwtzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt initiatiefnemer Oormerk.
2: Het idee is ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten, doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
0: Klinkt eigenlijk heel logisch, hè?
1: Ja, we zijn steeds harder gegaan met z'n allen. En dan moeten we ook weer een keertje terug.
0: En dan door die oordoppen in. En dan, dat is eigenlijk wel
1: En natuurlijk heb je dan kwaliteitsverlies. Ja, de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat.
0: Dan naar wat nieuws uit de kranten van deze dinsdag. Mensen die televisie kijken via Ziggo kunnen niet langer om de reclameblokken heen zonder klanten daar vooraf duidelijk over te informeren. Zijn de mogelijkheden om reclames van commerciële zenders door te spoelen sinds 1 september veranderd, schrijft De Telegraaf. Zo is het bij RTL en bij Talpa-zenders niet meer mogelijk om al die verschrikkelijke reclames door te spoelen, tenminste zolang de uitzending loopt.
1: Oké. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens, zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon, blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Opmerkelijk genoeg geldt het ook voor de kiezers van vrijwel alle rechtse partijen, onder wie de VVD.
0: Want, dat is echt opmerkelijk, de VVD.
1: In de coalitie, dat weet je, blokkeert de VVD de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
0: Ja, daarom. Nou, nog maar eens goed praten met de achterban dan, VVD.
1: Doet me trouwens denken aan een plan van een belastingkundige of een wiskundige, dat weet ik niet, maar die zei, je kunt alle inkomstenbelasting afschaffen als we op alle vermogens 8,75% heffen. Dat zijn we er.
0: We gaan het zien. Nog even wat nieuws uit het Nederlands Dagblad. Als werkgevers denken dat je christen, moslim of atheïst bent, maak je minder kans op een sollicitatiegesprek. Oké, wacht even. Christen, moslim of atheïst, dan maakt niemand kans op een sollicitatiegesprek.
1: Ja, nee, ik vind het ook wel raar. Of je moet zeggen, ik ben ietsist.
0: Ja, maar er blijft toch niet veel over?
1: Nee, nou ja.
0: Nou ja, goed. Ik zou het wel niet snappen.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Hij sloeg meerdere keren toe op Schiphol. Bij zijn aanhouding werden in zijn koffer nieuwe telefoons, parfums en cosmetica gevonden. De man liep tegen de lamp toen hij probeerde een flesje appelsap te stelen. De Almere is sinds 2008 al meerdere keren veroordeeld voor diefstal. Het Almahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Naast verpleeghuiszorg wordt er ook fysiotherapie en revalidatie geboden. Dat wordt gecombineerd in het nieuw te bouwen pand aan de Urkerweg. Bram de Bloijs van zorggroep Oude en Nieuweland.
2: We gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
1: De figurenomloop van de Poldertoren in Emmeloord draait weer na jaren van stilstand. Meerdere pogingen om het mechaniek draaiende te houden mislukten. Duiven en dan vooral de poep tasten het kunstwerk aan. Een glazen stolp en schuifdeuren houden de duiven nu op afstand. En daar hoor je zo meteen veel meer over.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwzoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
5: En daar is de eerste file alweer, A28, Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst 4 minuten. Flitser op de A27, Hilversum Almere bij 108,5.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 10cc, the things we do for love. 7 minuten over 6:30 is het. Goedemorgen.
1: Kijk eens omhoog, Sammy. Er is een liedje van gemaakt. Naar de Poldertoren in Emmeloord.
0: Ja, daar valt wat bijzonders te zien, want de figurenomloop draait weer. Een verslag van Arie Meijer.
2: Sta je ver af, dan is het bijna niet te zien. Maar hoe dichterbij je komt, maar vooral ook kijk je op het juiste tijdstip, dan kun je de figurenomloop van de Poldertoren in Emmeloord zien draaien. Evert de Graaf is een echte Poldertorenkenner en hij vindt het geweldig dat de omloop weer werkt.
3: Ja, ik ben blij, absoluut. Als echte polderman gaat er wat door je heen. Heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is het er.
2: Toch is de figurenomloop en de Poldertoren nog geen fijn huwelijk geweest.
3: Al tijdens de bouw van deze Poldertoren, 1959, toen wilden ze graag zo'n figurenomloop hebben. Niet de architect, maar de bouwmeesters van de Noordoostpolder. Die wilden dat graag. Maar ze konden geen poppenmaker vinden, dus het ging niet door. De opening was er al in de muur, ze hebben er maar een schot voor getimmerd, klaar.
2: Pas in 1992 wordt een computergestuurde figurenomloop geplaatst. Daarop is een schouwspel zichtbaar van 6 onderdelen, met onder meer een mammoet en een oermens.
3: Het is een reis door de geschiedenis van de prehistorie tot nu. Ik bedoel, vanaf 1200 kwam hier de Zuiderzee en dobberde hier koggerschepen rond. Een beroemd schip hier op de Zuiderzee. Nu Noordoostpolder, vanaf 1942. De boer beheert het land met zijn combine en industrialisering natuurlijk. Dat stelt het voor. Het is een compleet plaatje van 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 6 bedrijven.
2: Toch zijn die 6 bedrijven niet lang zichtbaar voor de mensen op straat. Want de figurenomloop is al snel weer buiten bedrijf.
3: Er vliegen hier duiven. En die duiven die schijten erop. En het is mechaniek. Het zijn kettingen, het zijn motortjes. Het was zo gebeurd. En ook hier aan de binnenkant begonnen duiven te nestelen. Dus poppetje gezien, kastje dicht. Dichtschroeven maar weer.
2: In 2010 proberen ze het weer. Met de duiven opnieuw als winnaar.
3: Verloren wedstrijd. Van die duiven win je niet. Het was zo weer vastgescheten.
2: Nu de Poldertoren in het afgelopen jaar is gerestaureerd, is ook de figurenomloop aangepakt. En ze proberen de duiven dit keer te slim af te zijn.
3: Nou, dat zie je. Er zit nou een grote kast omheen hier aan de binnenkant. Hier kan er geen duif meer bij. En ook aan de buitenkant zit nu een glazen stolp. Als het goed is kunnen er aan de buitenkant nu ook geen duiven meer komen. De tijd zal het leren, maar ik heb er goede hoop voor.
1: En dat zei Poldertoren-liefhebber Evert de Graaf uit Emmeloord.

0: Everdream van Alex Warren. Zometeen. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Een mooie prijs voor een Nederlandse frietkar.

0: over de Russische droneaanval op de passagierstrein in Oekraïne. Het echte doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, oud-premier van Groot-Brittannië.
1: Oh ja, daar hadden we het gisteren ook al over natuurlijk.
0: Ja. De hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogsvoering sterk is veranderd sinds de oprichting van de NAVO.
2: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en, ja, en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
1: En langs de lijn en omstreken ging het over een Deens onderzoek naar fietshelmen. Breng je het aantal hoofdverwondingen terug als je die helm opzet? Nou, daar lijkt het wel op. Klinkt ook heel logisch natuurlijk. Maar uit dit onderzoek bleek dat 6 op de 10 patiënten geen helm droegen. Toch adviseert Kees Bakker van de Fietsersbond mensen niet per se om een helm te dragen. De focus zou meer op de veiligheid van de omgeving moeten liggen, zegt hij.
3: Je merkt dus dat als de overheid heel erg gaat focussen op de helm, dat ze andere maatregelen niet nemen. Je ziet in Denemarken dat ze eigenlijk die maatregelen gewoon niet hebben genomen die het veiliger maakt voor fietsers. En dus het totale systeem wordt onveiliger door heel erg te focussen op die helm.
0: Ja, ja.
1: En we blijven bij langs de lijn en omstreken.
0: Ja, dan ging het over de Nederlandse frietbakkers Frenkie van Hintum en Koen van Oosten. Ze krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. En dit groeide uit tot een heuse grote hulporganisatie. Frietbakken is niet het enige wat deze twee mannen in het gebied doen, vertelde van Hintum.
4: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Dieren, ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net dat op ons pad komt.
0: Om hulp te bieden komen Van Hintum en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
4: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkte dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen. Ja. En dus kunnen wij best wel veel mensen helpen en soms echt levens veranderen.
0: En wat fragmenten die je misschien hebt gemist?

0: Dit is Flevoland.
1: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
0: Dit is Flevoland.
4: Die turf vaart toch gebleven.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. En verpleeghuis Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing.
10: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
12: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
11: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
13: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
14: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
11: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik zit eens even te kijken op het kaartje van de Nederlandse spoorwegen. Zie je allemaal rode lijnen waar de treinen niet rijdt. En er zijn er best veel in het midden en het oosten en het noorden van het land. Alleen in Flevoland heb je geen rode lijnen. Maar ja, als je daarna nog verder wil, dan wordt het niet veel soep vandaag.
16: Als je naar Zwolle wilt, als je verder naar het noorden wilt, dan
15: Meppel,
16: moet je toch echt als een ander vervoermiddel gaan zoeken.
15: Ja. De auto dan maar aan de file staan hier, dan weet je dat alvast. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde, 10 minuten. En tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk 11. En 305 Dronten richting Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 6 minuten. De flitsers A27 Hilversum Almere bij 108,5. En A6 Lelystad Muiderberg 62,2. Zometeen in het nieuws gaan we het hebben over samenwerken in de zorg. In Emmeloord gebeurt dat op het gebied van revalidatie, verpleegzorg en fysiotherapie. Mijnzorg is ook een van de patiënten die daar baat bij heeft.
9: Ja, en de koning houdt natuurlijk later vandaag de troonrede. Nou, op de ochtend van Prinsjesdag hoor je waaraan Flevolanders het geld willen uitgeven. Dat laten we zometeen aan je horen.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Talk to me van Damiano David, Tyler en Nile Rodgers.
1: Wat denk je?
0: 8 minuten over 7. Goedemorgen.
1: Zou het een klassieke Tjorde deze? Dat hij nog jaren meegaat? Ik vind het best een goede plaat ook voor over 15 jaar eigenlijk.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Okay. Verpleging, fysiotherapie en revalidatie. Je zou denken dat het in een zorgcentrum standaard met elkaar samenwerkt. En toch zijn die behandelingen vaak ondergebracht bij verschillende organisaties. Ach, en rodigers op verschillende plekken.
0: Nou, in Emmeloord proberen ze daar verandering in te brengen. Daar willen ze juist samenwerken. Dat zegt Bram de Blois van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
2: Dit is een wat oudere locatie. Die is echt aan vervanging toe. En we gaan nu naar een nieuwe locatie. Maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
3: Dus wonen, revalideren, fysiotherapie en andere behandelingen straks allemaal onder één dak. Voor mensen zoals Jannes betekent dat dat de zorg tijdens en na zijn verblijf beter op elkaar moet aansluiten.
4: In de loop der jaren begon ik moeilijker te lopen. En onderwijl zijn de zenuwen van het been afgestorven. En toen ging het snel hard achteruit.
3: Als hij straks naar huis gaat, blijft hij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met zijn prothese. Je hoort Caroline Snoek, revalidatieverpleegkundige.
5: Meneer heeft dus een amputatie. Het is heel fijn dat wij dus meneer kennen en dat Revalidatie Friesland of Fysiomotion ook al betrokken is bij meneer, zodat de overgang straks naar huis allemaal soepeler verloopt.
3: En al die verschillende zorgverleners en patiënten op één plek heeft nog een ander voordeel.
2: Wat er concreet is veranderd, is dat er mensen gewoon veel meer contactmomenten met elkaar kunnen hebben. Dat kan hier zijn in het restaurant tijdens een activiteit, maar ook buiten op het terras waar ze elkaar kunnen treffen. In de oefenzaal waar er geoefend wordt, maar ook op de gang waar men elkaar tegenkomt.
3: Jannes draagt daar in ieder geval graag zijn steentje aan bij.

0: geven.
1: Heeft u nog een boodschap aan de mensen die hier werken?
0: Nou, ik geef ze allemaal Gods zegen toe. En dat het werk van hun nog lang mag blijven bestaan. Een grote kus van Jannes. Van

0: Ah, oh, wat is het toch een heerlijk nummer. Choose in Texas van Ella Langley. Het is bijna 7:15. En dan is het dus...
1: Tijd voor het weer met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, het is een warme start deze dinsdag. Nou, nou.
2: Zeker, ja. Er hangt wel wat mist nog her en der op dit moment. Maar de zon breekt snel door en dan gaat de temperatuur inderdaad flink oplopen. 23 tot lokaal wel 25 graden vanmiddag. En er staat ook maar weinig wind bij. Dus dat betekent met recht een echte nazomerdag.
0: Ja, heerlijk. Ook, gaan we lekker van genieten.
1: Ja, ook in Den Haag zo warm? Even met de hoedjes en de kleding daar?
2: Nou, ik denk dat de afkoeling daar wel wat eerder komt. Oh. Zo halverwege de middag zal het daar nog een graad of 22 zijn. Maar ook dat is denk ik prima.
1: Dat is een mooie dag. Ik zou zeggen, hou vol, Wouter. Hou vol.
2: Dat gaat niet gebeuren.
1: Oh, oh, oh.
2: Nee. Vanavond krijgen we met een enkele bui te maken vanuit het westen. Heel lokaal kan daar onweer bij voorkomen. Maar de zwaarste buien zijn voor het oosten van Nederland en Duitsland bestemd. Gaan dus aan onze neus voorbij. En komende nacht is het dan alweer droog met temperaturen die dalen naar een graad of 13. Ja, en dan de komende dagen zien dat toch wel heel anders uit. Te beginnen met morgen. Dan trekken er flink wat buien over onze provincie heen. En met een stevige westenwind wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 18. Mm-hmm. En ook de dagen daarna temperaturen rond 18 graden met elke dag wel een paar buien. Pas in de loop van het weekend of begin volgende week wordt het wat droger en zonniger. Mm. En dan gaat de temperatuur weer oplopen naar zo'n 20 graden. Maar dat echte warme weer, dat zijn we na vandaag voorlopig wel even kwijt.
1: Oké, Wouter, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Op deze Prinsjesdag gaat het natuurlijk over geld en over plannen en over keuzes maken.
0: Ja, nou, dat is niet altijd makkelijk. Waar moet dat geld aan worden besteed? We vroegen het op straat in Emmeloord.
3: Ik hoop dat er ooit eens een keertje wat de zorgkosten een beetje omlaag gaan. Dat we minder hoeven te betalen. Dat we een beetje mogen overhouden. En dat de benzineprijzen en de dieselprijzen een beetje naar iets normaals gaan. In plaats van dat we nu bijna 3 euro moeten betalen. Ik gooi tegenwoordig ruwe diamanten in mijn auto, zeg ik. In plaats van dat ik gewoon benzine erin gooi.
4: Het is vandaag Prinsjesdag. Waar vinden jullie nou dat het geld naartoe moet gaan?
5: Een leuke dag voor de kinderen, springkussens op de deel, gewoon gezelligheid. Niet met de iPad en spelletjes, maar gewoon lekker buiten spelen. Maak er iets gezelligs van voor iedereen, voor alle leeftijden. Doe er een volwassenenbaan of niet. Gewoon zoiets. Iets waar iedereen beweging in krijgt en niet alleen stilstaat en of een markt alleen. Doe gewoon de hele deel volgooien met springkussens. Laat iedereen lekker buiten spelen.
6: De Lelylijn. De spoorlijn met een station in Emmeloord. Want maar het zal wel een wens blijven, maar ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
4: Ze geven ook vaak het geld aan de verkeerde dingen toe. Want ik snap dat Defensie, daar is geld voor nodig natuurlijk. Maar niet alles hoeft naar Defensie. En ook mensen die zorg nodig hebben. En dan met bijvoorbeeld medicatie. En dan moeten ze meer gaan betalen voor medicatie die hun in leven houdt bijvoorbeeld. En dat is niet oké.
7: Hebben jullie nog iets wat jullie de minister mee willen geven samen?
5: Jeugdzorg.
7: En waarom vind je dat?
5: Hoe het nu allemaal gaat, wordt niemand geholpen en gaat iedereen eerder de grond in dan dat ze mensen omhoog helpen. En met de tijden en het geld wat ze nodig hebben, dat wordt niet meer geleverd, alleen maar gezeik. Het moet veel makkelijker en veel beter voor de jongeren die niet de kans hebben om bij hun ouders te wonen of buiten.
0: Dat is een korte samenvatting, ja. Alleen maar gezeik. Ja. Zeg zo meteen wat zaken van buiten deze provincie. Nou ja, dit treft ook wel Flevoland natuurlijk. Die treinstoring, hè?
1: Oh ja, grote.
0: Grote ellende.

0: Yeah, van Matt Bienco. Laten we eens even gaan naar wat berichten van buiten deze provincie. Nou ja, ook wel een bericht, ik zei het net al, dat ook Flevoland treft. Want ja, als je met de trein wilt...
1: Ja, in Flevoland gaan er nog wel, maar daarna een groot deel van het land rijden op dit moment weinig tot geen treinen. En dat komt door een grote storing. Volgens ProRail gaat het om een storing in het beveiligingssysteem.
2: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van, ja, rijdt er wel of geen trein? En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Ja, door de storing zijn ook meerdere overwegen gesloten. En daar heeft het autoverkeer dan weer last van.
0: Nou, of stapvoets. Een heel ouderwets boemeltje.
1: Ja.
0: Het is wel...
1: Pak dan de fiets maar, hoor.
0: Tegen alle haast in de maatschappij in. Nou ja, het heeft misschien wel wat. Maar ze weten nog niet waardoor het komt, hè, die storing.
1: Nee, dat is het vreemde.
0: Ja, nou ja. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 jaar uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
3: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
1: De man die zaterdag overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat heeft de politie bevestigd aan NRC. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten zich aan de geweldsinstructie hielden. Advocaat Roethof staat de nabestaanden bij.
4: De minister zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
1: Gisteravond was er in Rotterdam een stille tocht voor de man.
0: Zanger en gitarist Blauwtsoen heeft gisteravond in de Melkweg in Amsterdam een concert gegeven waar het volume 10 decibel lager stond. Nou, dan heb je geen oordopjes nodig. Maar ja, hoe werd dat dan beleefd door het publiek?
5: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
6: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: Oké, nou, het is de bedoeling dat er een keurmerk komt voor zalen waar die muziek dan inderdaad zachter staat. Ik heb nog nooit oordopjes in gehad bij een concert.
1: Ik ook niet.
0: Wat zei je?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Hij sloeg meerdere keren toe op Schiphol. Bij zijn aanhouding werden in zijn koffer nieuwe telefoons, parfums en cosmetica gevonden. De man liep tegen de lamp toen hij probeerde een flesje appelsap te stelen. De Almeerder is sinds 2008 al meerdere keren veroordeeld voor diefstal. Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Naast verpleeghuiszorg wordt er ook fysiotherapie en revalidatie geboden. En het wordt gecombineerd in het nieuw te bouwen pand aan de Urkerweg. Bram de Blois van zorggroep Oude en Nieuwe Land.
15: We gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
14: De onwelwording van een Zweedse atleet was een tragische gebeurtenis tijdens de Challenge Almere Amsterdam. Toch was het geen reden om het evenement stil te leggen, zegt de organisatie. De inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, viel uiteraard op, maar de hulpactie verliep gestroomlijnd en had weinig impact op de triathlon zelf. De atleet overleed later in het ziekenhuis. Volgens de organisatie is dat op verzoek van de familie een dag stilgehouden. En burgemeester Bart Jaspers-Faier van Urk is vereerd met de komst van koningin Maxima naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek en dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé en een zorginstelling. Jaspers-Faier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Meer nieuws op Web en App.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle.
17: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig nazomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
18: Verkeersinformatie, storing dus bij de trein. Ga goed voorbereid op pad als je denkt van nou, ik ga eens even mijn reis plannen. Maar ook de NS reisplanner, die heeft met vertraging te maken. Want iedereen zit onder de...
14: Ja, het ding is overbelast, hè? Ja.
18: Die is alweer overbelast.
14: Nou ja, misschien kun je thuis werken.
18: Ja, of anders met de auto. Heb je wel files op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Ermelo en Harderwijk-Zuid, 7 minuten. En verderop voor Vathorst, 11 minuten. De N50, Ermelo-Zwolle voor Hattemerbroek, 7 minuten. En de andere kant op voor Kampen, 8. En 305 Dronten Almere voor Zeewolde, 6 minuten. Flitsers A27, Hilversum Almere 108,5. A6, Lelystad Muiderberg 62,2. En bij Ens staat er ook weer een op de N50, 263. Dat is alles. En zometeen een veel mooiere pondertoren in Emmeloord.
19: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Ja, je moet wel een beetje geduld hebben. Hè. Dat is, soms is dat nodig. Het is niet altijd leuk.
1: Ja, het liedje is al 50 jaar oud, joh.
0: Ja, dat is wel, maar ja, dat is nog steeds een waarheid als een koe, toch? It will come in time. Het is 8:08.
1: Ja, we hebben een blij bericht voor inwoners van Emmeloord en de andere mensen in Noordoostpolder. Want dat gaat namelijk over de Poldertoren.
0: Ja, zeker. Er valt weer wat bijzonders te zien. Want de figurenomloop, die draait weer. Verslaggever Arie Meijer.
2: Sta je ver af, dan is het bijna niet te zien. Maar hoe dichterbij je komt, maar vooral ook kijk je op het juiste tijdstip, dan kun je de figurenomloop van de Poldertoren in Emmeloord zien draaien. Evert de Graaf is een echte Poldertorenkenner en hij vindt het geweldig dat de omloop weer werkt.
3: Ja, ik ben blij, absoluut. Als echte polderman gaat er wat door je heen. Heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is het er.
2: Toch is de figurenomloop en de Poldertoren nog geen fijn huwelijk geweest.
3: Al tijdens de bouw van deze Poldertoren, 1959, toen wilden ze graag zo'n figurenomloop hebben. Niet de architect, maar de bouwmeesters van de Noordoostpolder. Die wilden dat graag. Maar ze konden geen poppenmaker vinden, dus het ging niet door. De opening was er al in de muur, ze hebben er maar een schot voor getimmerd, klaar.
2: Pas in 1992 wordt een computergestuurde figurenomloop geplaatst. Daarop is een schouwspel zichtbaar van 6 onderdelen, met onder meer een mammoet en een oermens.
3: Het is een reis door de geschiedenis van de prehistorie tot nu. Ik bedoel, vanaf 1200 kwam hier de Zuiderzee en dobberde hier koggerschepen rond. Een beroemd schip, hier op de Zuiderzee. Nu Noordoostpolder, vanaf 1942. De boer beheert het land met zijn combine en industrialisering natuurlijk. Dat stelt het voor. Het is een compleet plaatje van 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 6 bedrijven.
2: Toch zijn die 6 bedrijven niet lang zichtbaar voor de mensen op straat. Want de figurenomloop is al snel weer buiten bedrijf.
3: Er vliegen hier duiven. En die duiven die schijten erop. En het is mechaniek. Het zijn kettingen, het zijn motortjes. Het was zo gebeurd. En ook hier aan de binnenkant begonnen duiven te nestelen. Dus poppetje gezien, kastje dicht. Dichtschroeven maar weer.
2: In 2010 proberen ze het weer. Met de duiven opnieuw als winnaar.
3: Verloren wedstrijd. Van die duiven win je niet. Het was zo weer vastgescheten.
2: Nu de Poldertoren in het afgelopen jaar is gerestaureerd, is ook de figurenomloop aangepakt. En ze proberen de duiven dit keer te slim af te zijn.
3: Nou, dat zie je. Er zit nou een grote kast omheen hier aan de binnenkant. Hier kan er geen duif meer bij. En ook aan de buitenkant zit nu een glazen stolp. Als het goed is kunnen er aan de buitenkant nu ook geen duiven meer komen. De tijd zal het leren, maar ik heb er goede hoop voor.
4: Zij Poldertoren-liefhebber Evert de Graaf uit Emmeloord.
0: Nou, kom ik toch geregeld in Emmeloord. Ja? Ik heb het echt nog nooit gezien. Ja, ik moet er toch eens even nu voor gaan staan.
4: Ja, en een poosje wachten.
0: Om dat te aanschouwen.
4: Of de tijd opzoeken wanneer het is dat je erop loopt.
0: Ik ga gewoon 3 uur stilstaan bij die Poldertoren. Dan moet het een keer lukken,
4: ja,
0: toch?
4: Ja.

0: kwart voor acht. De muziek van Sonmieu, heerlijk is dat toch? Zometeen staan we stil bij wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Radio, hè, vooral.
1: Ja, en daar was Jaap de Hoop Scheffer te horen, oud-NAVO-chef. En hij reageerde weer op die drone die op die trein terechtkwam vlak bij de Poolse grens. En hoe moet je daarop reageren als NAVO?
0: Je hoort er meer over na de muziek van Incognito. Don't you worry about a thing.

0: Die trein, hè, dat gaat nog wel eventjes duren. Maar wij gaan het over andere zaken hebben. Wat er gisteravond voorbij kwam op radio en tv.
1: Ja, radio en radio is het.
0: Radio en radio, hè? Daar houden we het even bij.
1: Overmorgen. Daar was de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. En hij liet zijn licht schijnen over die Russische droneaanval op de passagierstrein in Oekraïne. Ja, het echte doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, de Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, oud-premier van Groot-Brittannië. Nou, de Hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogsvoering sterk is veranderd sinds de oprichting van de NAVO.
2: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politiek discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het ook over de Nederlandse frietbakkers Frenkie van Hintem en Koen van Oosten. Zij krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. Nou, dat groeide uit tot een grote hulporganisatie. Frietbakken is niet het enige wat de twee mannen doen in het gebied, vertelde Van Hintem.
3: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net wat op ons pad komt.
0: Ja, en om die hulp te bieden komen Van Hintem en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
3: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En ja, voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkt dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen. Ja. En dus kunnen we best wel veel mensen helpen en soms echt levens veranderen.
0: En dat was gisteravond op de radio. 10 minuten voor 8 inmiddels, Sam Smith. I'm not the only one.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: Die turf vaart toch gebleven.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. En verpleeghuis Stalmenhof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Meer nieuws straks in het bulletin van 8:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
12: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
11: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
13: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
11: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Treinstoring dus op 13 plekken in midden, noorden en oosten van Nederland. Net niet in Flevoland, maar wil je een stukje verder, dan heb je er geheite mee te maken. En dan denk je, nou, ik ga het even checken op ns.nl. Maar die website loopt vast en de app is ook moeilijk bereikbaar, omdat iedereen wil kijken natuurlijk. Dan zou je denken, zet dan bussen in NS, maar dat zijn te veel storingen op hetzelfde moment. Daar zijn geen bussen tegen opgewassen. Nou, dan misschien maar met de auto. Hier zijn de files. A27 Almere-Utrecht voor Eemnes, 4 minuten voor Rijnsweerd 5. A28 Zolle-Amersfoort voor Strand Nulde, ruim een kwartier. En voor knooppunt Hoevelaken bijna 20 minuten. Den 50 en Emmeloord-Zolle voor Hattemerbroek 10 minuten. En de andere kant op voor Kampen 9. En N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 7 minuten. Nog een redelijk normaal lijstje voor de dinsdag. Flitsers op de A6, Lelystad-Muiderberg 62,3. En op de N50 bij Ens 262,4. Dan straks in het nieuws gaan we het hebben over samenwerken in de zorg. In Emmeloord gebeurt dat op het gebied van revalidatie, verpleegzorg en fysiotherapie. Je hoort straks ook een van de patiënten die daar baat bij heeft.
10: Ja, en het is natuurlijk de derde dinsdag in september, dus Prinsjesdag. En daar hoort ook een troonrede bij. Maar ja, waar zeggen nou de Flevolanders van, daar moet het geld naartoe? Nou, wij gingen de straat op in Emmeloord.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hey Remo!
23: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Hey Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: minuten over 8 is het. Man at Work, Down Under.
1: Ja, het laatste nieuws even over de storing op het spoor. ProRail meldt zojuist dat de storing op het spoor sabotage lijkt. Er zijn materialen gevonden die bewust zijn neergelegd. En dat is alles wat ik op dit moment weet van de storing.
0: Ja,
1: 13 plekken.
0: Vraag je natuurlijk wel af wat voor materialen dat dan zouden kunnen zijn.
1: En wie het heeft gedaan en waarom. Maar dat komt allemaal nog.
0: Dat komt toch weer in een later stadium, ja.
1: Ja, eerst naar de verpleging en de fysiotherapie en de revalidatie. Ja, je zou denken dat het in een zorgcentrum standaard met elkaar samenwerkt. Toch zijn die behandelingen vaak ondergebracht bij verschillende organisaties en dan ook nog eens op verschillende plekken.
0: Nou, in Emmeloord proberen ze daar in ieder geval verandering in te brengen. Daar willen ze juist samenwerken. Dat zegt Bram de Blois van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
2: Dit is een wat oudere locatie. Die is echt aan vervanging toe. En we gaan nu naar een nieuwe locatie. Maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
3: Dus wonen, revalideren, fysiotherapie en andere behandelingen straks allemaal onder één dak. Voor mensen zoals Jannes betekent dat dat de zorg tijdens en na zijn verblijf beter op elkaar moet aansluiten.
4: In de loop der jaren begon ik moeilijker te lopen. En onderwijl zijn de zenuwen van het been afgestorven. En toen ging het snel hard achteruit.
3: Als hij straks naar huis gaat, blijft hij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met zijn prothese. Je hoort Caroline Snoek, revalidatieverpleegkundige.
5: Meneer heeft dus een amputatie. Het is heel fijn dat wij dus meneer kennen en dat Revalidatie Friesland of Fysiomotion ook al betrokken is bij meneer, zodat de overgang straks naar huis allemaal soepeler verloopt.
3: En al die verschillende zorgverleners en patiënten op één plek heeft nog een ander voordeel.
2: Wat er concreet is veranderd is dat er mensen gewoon veel meer contactmomenten met elkaar kunnen hebben. Dat kan hier zijn in het restaurant tijdens een activiteit, maar ook buiten op het terras waar ze elkaar kunnen treffen. In de oefenzaal waar er geoefend wordt, maar ook op de gang waar men elkaar tegenkomt.
3: Jannes draagt daar in ieder geval graag zijn steentje aan bij.

0: Even.
1: Heeft u nog een boodschap aan de mensen die hier werken?
0: Nou, ik geef ze allemaal Gods zegen toe. En dat het werk van hun nog lang mag blijven bestaan. Een grote kus van Jannes.
2: Ja, van Jannes Mink.

0: Mr. Know-it-all van Terry Swims. Het is bijna 7:15. Tijd dus voor het weer.
1: Ja, is het al 20 graden, Wouter van Bennebeek van Weerplaza?
2: Nee, nog net niet.
1: Oh.
2: Nee.
1: Het scheelt niet veel, hè?
2: Nee, het scheelt niet veel. Het is 18,5 op dit moment in onze provincie. Niet overal is het al heel zonnig. Er trekken wat wolkenvelden nog over. Maar geleidelijk aan zullen die toch de komende uren wel gaan verdwijnen. En wordt het op de meeste plaatsen zonnig weer met snel oplopende temperaturen. En dan wordt het vanmiddag her en der zelfs zomers warm met 25 graden. Zeker in stedelijke gebieden. Langs de grote wateren iets minder hoge temperaturen, maar ook daar wordt het toch wel een graad of 23. En met weinig wind en veel zonneschijn, ja, is het dan eigenlijk gewoon een heerlijke nazomerdag.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Hoe loopt dat af vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond is het in eerste instantie nog droog. Later kan een enkele bui vallen, verspreid over de provincie, maar heel veel zal dat niet voorstellen. De zwaarste buien zijn echt bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland, dus die gaan aan onze neus voorbij. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Maar dan zitten we wel in veel koelere lucht. En dat gaan we ook merken, want het koelt vannacht af naar 12 of 13 graden. En morgen is het dan echt een stuk minder warm dan vandaag. Met temperaturen van 17 of 18 graden als maximum. Er vallen flink wat buien, vooral morgenmiddag. Daar kan lokaal ook onweer bij voorkomen. En tijdens zo'n bui koelt het ook zomaar even af naar 14 of 15 graden, ook midden op de dag. En in combinatie met die stevige wind zal het dan wel echt herfstachtig aandoen.
1: Ja, komt er veel regen uit uw buien morgen?
2: Nou, ze trekken vrij snel, denk ik. Dus dat zal over het algemeen wel meevallen. Maar het zijn wel kortdurende stevige buien. Dus het kan zo af en toe best even flink doorregenen.
1: Ja, zo'n herfstachtige woensdag. Wat betekent dat voor de rest van de week?
2: Nou, voorlopig blijft het wel wisselvallig. Met geregeld een enkele bui. Langzaamaan neemt de buiigheid wel af. Met name vanaf het weekend. En dan gaat de temperatuur ook weer een beetje omhoog. Naar zo'n 20 graden. En kijken we dan alvast even naar begin volgende week. Dan lijkt echt een hoge drukgebied boven onze omgeving te komen liggen. Met droger weer, meer zonneschijn en waarschijnlijk nog wat hogere temperaturen.
0: Oh, kijk, lekker.
1: Ja, wat snippendagen opnemen als dat kan.
0: Ja, je hebt er nog een stuk of 23, toch?
1: Daarom, zo gaan die dingen. Wouter van Bennebeek van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Hoi.
1: Op deze Prinsjesdag gaat het over geld, over plannen maken en keuzes maken.
0: Ja, waar moet dat geld aan worden besteed? Nou, dat vroegen we op straat in Emmeloord.
3: Ik hoop dat er ooit eens een keertje wat de zorgkosten een beetje omlaag gaan. Dat we minder hoeven te betalen. Dat we een beetje mogen overhouden. En dat de benzineprijzen en de dieselprijzen een beetje naar iets normaals gaan. In plaats van dat we nu bijna 3 euro moeten betalen. Ik gooi tegenwoordig ruwe diamanten in mijn auto, zeg ik. In plaats van dat ik gewoon benzine erin gooi.
4: Het is vandaag Prinsjesdag. Waar vinden jullie nou dat het geld naartoe moet gaan?
5: Een leuke dag voor de kinderen, springkussens op de deel, gewoon gezelligheid. Niet met de iPad en spelletjes, maar gewoon lekker buiten spelen. Maak er iets gezelligs van voor iedereen, voor alle leeftijden, door een volwassenenbaan of niet. Gewoon zoiets. Iets waar iedereen beweging in krijgt en niet alleen stilstaat en of een markt alleen. Doe gewoon de hele deel volgooien met springkussens, laat iedereen lekker buiten spelen.
6: De Lillielijn. De spoorlijn met een station in Emmeloord. Want ja, maar het zal wel een wens blijven, maar ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
4: Ze geven ook vaak het geld aan de verkeerde dingen toe. Want ik snap dat door Defensie, daar is geld voor nodig natuurlijk. Maar niet alles hoeft naar Defensie. En ook mensen die zorg nodig hebben. En dan met bijvoorbeeld medicatie. En dan moeten ze meer gaan betalen voor medicatie die hun in leven houdt bijvoorbeeld. En dat is niet oké.
7: Okay. Hebben jullie nog iets wat jullie de minister mee willen geven samen?
5: Jeugdzorg.
7: En waarom vind je dat?
5: Hoe het nu allemaal gaat, wordt niemand geholpen. En gaat iedereen eerder de grond in dan dat ze mensen omhoog helpen. En met de tijden en het geld wat ze nodig hebben, dat wordt niet meer geleverd. Alleen maar gezeik. Het moet veel makkelijker en veel beter voor de jongeren die niet de kans hebben om bij hun ouders te wonen of buiten.
0: Ja, je hoorde ook een mevrouw, die had het over tanken. Bijna 3 euro per liter. Nou, ik weet niet waar zij tankt. Ik heb even gecheckt.
1: Waar?
0: Er zijn toch verschillende plaatsen waar je nog wel €95 voor 2,25 de liter kunt tanken.
1: Oh, ja. Kijk, ja. Maar
0: dus
1: goed,
0: dat scheelt dan nog
1: weer. Hoorde bij de reacties die we ophaalden in Emmeloord.
0: Ja,
1: naar aanleiding
0: zeker.
1: Van Prinsjesdag. Even het spoorboekje met je doornemen. Nou, dat is een ongelukkig term, spoorboekje,
0: ja,
1: schema.
0: Dat zou ik nu even
1: het
0: niet
1: schema,
0: doen.
1: De glazen.
0: Voor vandaag ben je snel klaar met het spoorboekje.
1: Ja. De glazen koets met de koninklijke familie die vertrekt rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En sommige Oranje fans die willen vooraan staan en zijn nu al bij Paleis Noordeinde. Sterker nog, de eerste waren er al om 4:15. Ja, Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is nu ook de eerste.
8: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Het is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
0: De franje van Oranje. Ik moet dat hek vast hebben. Jij trekt er een gezicht bij.
1: Ja.
0: Daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen.
1: Ik ken dat hek. Ik vind niks bijzonders.
0: Nee, het gaat natuurlijk niet om het hek. Het gaat om de wuivende koningin.
1: Oh, die,
0: en de zwaaiende
1: koningin. Die komt
0: koning.
1: Vanzelf naar Urk.
0: Ja, maar deze man kwam niet van Urk, hè?

0: Why Do You Care van Rondé. Het is 7 minuten voor 8:30. We gaan naar wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: De storing die vanochtend is ontstaan op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. En door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En ook de Oranje-fans die vandaag in Den Haag zijn voor Prinsjesdag, die merken de gevolgen ook.
2: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
3: Hoeveel mensen mist u nou?
2: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn. Die komen richting uit de Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
0: Nou, ze houden het allemaal bij van elkaar. Ja, die is er niet, die is er niet.
1: De vaste club, hè, ja. Ook het wegverkeer kan last hebben van de spoorstaking. Als het veiligheidssysteem aangeeft dat er een trein aankomt, dan sluiten de spoorbomen en dat kan betekenen dat overwegen geblokkeerd blijven.
0: De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 jaar uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
4: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
0: Ja, dat vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
1: De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat heeft de politie bevestigd aan NRC. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten zich aan de geweldsinstructie hielden. Advocaat Roethoff staat de nabestaanden bij.
5: De minister zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans, mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
1: Gisteravond was er in Rotterdam een stille tocht voor de man.
0: Zanger en gitarist Blauwtsoen heeft gisteravond in de Melkweg in Amsterdam een concert gegeven waar het volume 10 decibel lager was. Oordopjes zijn dan niet nodig. Ja, wat vond het publiek ervan?
6: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: Ja, het is de bedoeling dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat. Post Malone en Morgan Wallen. I had some help.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Hij sloeg meerdere keren toe op Schiphol. Bij zijn aanhouding werden in zijn koffer nieuwe telefoons, parfums en cosmetica gevonden. De man liep tegen de lamp toen hij probeerde een flesje appelsap te stelen. De Almeerder is sinds 2008 al meerdere keren veroordeeld voor diefstal. Talma Hof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Naast verpleeghuiszorg wordt er ook fysiotherapie en revalidatie geboden. En dat wordt gecombineerd in het nieuw te bouwen pand aan de Urkerweg. Bram de Blois van zorggroep Oude en Nieuwe Land.
11: We gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
10: De onwelwording van een Zweedse atleet was een tragische gebeurtenis tijdens de Challenge Almere Amsterdam. Toch was het geen reden om het evenement stil te leggen, zegt de organisatie. De inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, viel uiteraard op. Maar de hulpactie verliep gestroomlijnd en had weinig impact op de triathlon zelf. De atleet overdeed later in het ziekenhuis. Volgens de organisatie is dat op verzoek van de familie een dag stilgehouden. En burgemeester Bart Jaspers-Vaaier van Urk is vereerd met de komst van koningin Maxima naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek en dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé en ook een zorginstelling. Jaspers-Vaaier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23.
13: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig na zomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
14: Dankjewel Wouter van Weerplaza. Ja, verkeersinformatie, je hebt het gehoord over de treinen. Op 13 plaatsen in Midden- en Noordoost-Nederland rijden geen treinen door een storing. En het is nog onbekend wanneer dat probleem is opgelost. Het is ook niet te doen om bussen in te zetten. En als je denkt, ik ga mijn reis toch even proberen te plannen, want in Flevoland zelf zijn er weinig problemen, dan kan het zijn dat het zo druk is op de NS-reisplanner dat je er niet op komt. Je komt ook moeilijk op de A1 Amersfoort, Amsterdam richting Amersfoort, tussen na de vesting en knooppunt Eemnes. Daar een file van 4 minuten. Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord 7 minuten. Daar is een afrit afgesloten. A27 Almere Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes 5 minuten. Verderop tussen Hilversum en Rijnsweerd nog eens 9. Dan de A28 Amersfoort Zwolle tussen Wezep en knooppunt Haltermerbroek 6 minuten. Langste file op dit moment in Flevoland en omgeving staat op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Vathorst bijna een half uur. En 50 Emmeloord Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Haltermerbroek 7 minuten. Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Haltermerbroek en Kampen 10. En 301 Barneveld Almere voor de afrit Nijkerkerveen. En de N305 Dronten Almere voor Zeewolde 8 minuten vertraging. En de flitsers staan op de vertrouwde plekken, behalve de N707, die is er nieuw bijgekomen bij Zeewolde. Hectometerpaal 4,8. Zometeen even terugblikken op het dicté van Almere.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Back to life van Soul to Soul. Het is 8:08.
1: Ik heb even wat moeilijke taal voor je. Komt-ie. Een polycentrisch opgezette polderstad. Het expliciete dédain. Gediversifieerde economie. Ja? Hoe schrijf je dat?
0: Ja, die woorden kwamen gisteravond voor in het Almeers dicté dat in de nieuwe bibliotheek van Almere werd gehouden. De stad bestaat 50 jaar en daarom was het tijd voor een jubileumeditie. Nou, daar praten we over met Stefan Lauwers, drievoudig winnaar van dat Almeers dicté. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt het dicté geschreven. Even een paar van die woorden, hè, die Leo net noemde. Expliciet dédain, gediversifieerde economie. Ja, hoe kom je op die woorden?
2: Ja, ik zocht natuurlijk wel een beetje een uitdaging. Want eerlijk gezegd vond ik het dicté vorig jaar. Ik had zelf 0 fouten toen. Vond ik een beetje aan de makkelijke kant. Dus ik dacht, laat ik er wel even iets meer uitdaging in doen. En kennelijk ben ik daarin geslaagd.
0: Er waren heel veel fouten?
2: Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Oh. Ik had me van tevoren voorgenomen van, nou, de winnaar die moet 94 fouten mee hebben. Maar de winnaar had er 4, dus wat dat betreft heb ik gefaald. Dat is wel leuk voor de winnaar natuurlijk.
1: Ja, wie was dat, die winnaar?
2: Dat was Bob van Dijk.
1: En is Bob van Dijk altijd jouw nummer 2 als je zelf meedoet?
2: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, want er is alleen aandacht voor de winnaar. En daaronder is het, dat hoor je nooit.
1: Oh,
2: dat was in het verleden ook zo.
1: Ja.
0: En de nummer laatst, weet je ook hoeveel fouten die had?
2: Zulke dingen worden nooit onthuld, dus dat weet ik echt niet.
0: Nee, misschien zat hij wel op die 94 fouten dan. Dat zou zomaar kunnen, toch? Ja.
1: Was druk gisteravond met deelnemers?
2: De zaal zat maximaal vol. Ik hoorde, want ik ben natuurlijk niet. Ik heb pas 3 keer meegedaan. Ik hoorde dat het vroeger veel kleiner was. En nu waren er 84 deelnemers. Dus de bibliotheek, die zaal, die was zo gevuld als dat maar kon.
1: Maar zat je er nou zelf niet bij, of wel?
0: Nee, als je hem hebt geschreven, kan je natuurlijk niet meedoen als deelnemer.
1: Je kunt toch wel gaan luisteren hoe het gaat en hoe Annemarie Jorisman het allemaal voordraagt?
2: Ik zat er niet bij als deelnemer, maar ik moest natuurlijk wel achteraf uitleggen waarom het goed was en het fout. Ja. Dus ik had wel een rol daar natuurlijk.
0: Want Stefan, het ging niet alleen om heel moeilijke woorden. Hè. Er staan bijvoorbeeld ook dingen in als klip en klaar. Dan moet je wel weten, daar moeten dan weer streepjes tussen. Zaken, dat kan ook een struikelblok zijn.
2: Dat zijn ook struikelblokken, precies. En de reden, hè, het is absoluut het Nederlands en de juiste spelling is absoluut niet rationeel. Hè. Het is dus niet logisch of zo. Helemaal niet. Je moet het gewoon weten. Vandaar dat ik er dit soort dingen ook in heb gedaan. Een ander voorbeeld is ad hoc oplossingen.
0: Ja.
2: Dat is ook echt een ongelooflijk lastige spelling.
0: Ja, want waarom is het zo lastig?
2: Omdat ad hoc zo, als je ad hoc zo zegt, is het met alleen een spatie tussen ad en hoc. En zeg je ad hoc oplossingen, dan moet er ineens een streepje tussen ad en hoc. En komt oplossingen er meteen achteraan.
0: Ja, en na hoc moet dan weer geen streepje, hè?
1: Oh, die had ik fout gehad.
2: Dat weet ik.
0: Ik ook. Ik had na hoc dat streepje gezet.
2: Ja, natuurlijk. Snap ik. Maar logica is ver te zoeken in de Nederlandse taal. Dat moet wel even gezegd worden.
1: Ach, die gebrek aan logica kom je ook tegen als je Frans gaat leren. Dus wat dat betreft zijn we geen uitzondering.
2: Ja, dat is merkwaardig dat je dat zegt. Want mijn leraar Frans zei vroeger, Frans is juist heel makkelijk. Het lijkt net wiskunde. Was ik niet met hem eens trouwens.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar Stefan, met een F trouwens, even serieus. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Die lage lettertijd, dat is toch ook een grote zorg.
2: Dat is absoluut. Ja, ik was echt wel geschokt toen ik ook las afgelopen week in de krant dat op de basisschool moest het woord reden worden uitgelegd, omdat kinderen niet wisten wat een reden is. En de juf moest dan zeggen van, er is sprake van een reden als er in de zin staat omdat. Ja, toen dacht ik toch wel even van, het is toch wel te ver afgezakt.
0: Juist.
2: En ik wil daar nog iets anders over opmerken trouwens. In de zaal viel mij op dat er veel mensen uit Iran waren.
0: Oh.
2: En dat die mensen, althans van degene die daar dan waren, die zijn blijkbaar zo gemotiveerd om goed Nederlands te leren, dat ze dus meedoen aan zo'n dicté. Dat vond ik echt heel opvallend. En voor Nederlanders, ja, die nemen dat dan voor hun eigen taal. Daar gaan ze vaak heel slordig mee om, vind ik.
1: Ja.
2: En dat vind ik echt wel jammer.
0: Zeg, en volgend jaar, ga je dan weer schrijven of ga je meedoen?
2: Nou, eerlijk gezegd vind ik dat mijn tijd nu wel even weer geweest is. Ik heb 3 keer gewonnen. Ik vind het een beetje flauw om dan weer mee te doen. Ja, de kans dat ik weer win is natuurlijk best wel groot. Laat ik gewoon eerlijk zeggen. Ja. En ik gun de eer ook wel eens een keer aan iemand anders. En er komt nog een andere overweging bij. Ik heb in het verleden heb ik vaak monumentendagen gegidst. En dat is ook altijd half september. En dat wil ik volgend jaar wil ik me daar weer op storten.
0: Gegidst.
2: Dat is ook heel leuk.
0: Dat is ook best lastig, ja, Stefan. Gegidst. Ja.
2: Ja, dat is ook hoe je dat spelt. Hè. Dat is ook een hobby van mij.
0: Kijk eens aan. Goed zo. Nou, ik, dat siertje dat je ook een andere de kans wilt geven om eens te winnen.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat, zeker.
0: Dankjewel voor je verhalen hierover, Stefan.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne dag.
2: Fijne dag.

0: All I Wanna Do van Sheryl Crow. En daarvoor hoorde je Douwe Bob met snor, Note to Self.
1: Ja.
0: Het is nu 8:08. Wat kijk je moeilijk?
1: Nou, ik vind Douwe Bob met snor er niet op vooruit gaan.
0: Oh, nou.
1: Vond jij het wel,
0: ja, vond het wel leuk.
1: Aanvaardbaar?
0: Ja, ja hoor, zeker. Okay. Meer dan dat. Ja.
1: meer dan dat zelfs.
0: Ja.
1: En met het oog op morgen, daar sprak oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, over de Russische droneaanval op de passagierstrein in Oekraïne. Het echte doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, oud-premier van Groot-Brittannië. De Hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogvoering sterk is veranderd sinds de oprichting van de NAVO.
2: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en, ja, en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ook in Langs de Lijn en Omstreken. De Nederlandse frietenbakkers Frenkie van Hintem en Koen van Oosten. Die krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. En dat groeide uit tot een grote hulporganisatie. Nou, frietbak is niet het enige wat de twee mannen doen in het gebied. Dat vertelde Van Hintem.

0: Hintem.
1: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net dat op ons pad komt.
0: Ja, en daarbij komen Van Hintem en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
1: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkte dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen. Ja. En dus kunnen wij best wel veel mensen helpen en soms echt levens veranderen.
0: En dat was gisteravond op de radio.
2: Dit was Flevoland is wakker.
0: 8:55. Flevoland is wakker zit erop voor deze Prinsjesdag.
2: Nou.
0: Ja, toch wel even de televisie aanzetten.
2: Als we tijd hebben.
0: Ja, tijd zat joh. De Doobie Brothers. Dag.

0: Nee, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: Die turfvaart toch gebleven.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Een verpleeghuis Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Meer nieuws straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
13: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
12: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
14: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
12: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De 3 mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de situatie op de weg. Nee, op het spoor. Dat heb je zojuist meegekregen. Grote problemen op het spoor. Grote storing. En dat betekent richting het noorden vooral amper treinen. Nou, eens even kijken hoe het op de weg is inmiddels. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Anders is de lijst flink lang hoor, op deze dinsdagochtend. Ik begin op de A27. Almere-Gorkum tussen Hilvers en het knooppunt Rijnsweerd. Ben je 10 minuten langer onderweg. Dan de A28. Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Een kleine 10 minuten en 50. Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan naar de A28 richting Amersfoort. Ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En een flitser is gemeld op de N351, de Urkerweg bij Tollebeek, in beide richtingen bij hectometerpaal 56,8. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ah, Michael Jackson, wat dacht je daarvan? Heerlijk.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

business. Flevoland Muziekland. Met Jolien Dalstra.

The American Girls van Harry Styles en daarvoor Michael Jackson met Bad. 12 minuten over 9, Flevoland Muziekland. Eerste uurtje van 2. Ja, misschien zit je al wel op je balkon of in je tuin. Oh, wat lekker zo'n nazomerdag. Hè? Heerlijk, kun je toch lekker van genieten. Nou, dat doen we dan ook. En misschien heb je het al meegekregen. Hè? Oasis treedt op 16 en 17 juli volgend jaar op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou, wanneer begint de kaartverkoop dan? Vraag je je misschien af. Heb ik opgezocht voor je? Nou, die komt er niet. Als je kans wil maken op een ticket, dan moet je je registreren. En dat doe je via de website van de Britse band. Dat kan tot komende donderdagmiddag 5 uur, Nederlandse tijd. Ja, daar moet je dan ook nog op letten natuurlijk. Ja, je weet het wel, hè? Oasis in de jaren 90, een van de populairste bands ter wereld. Miljoenen exemplaren werden er verkocht van albums als Definitely Maybe. En van Morning Glory natuurlijk. En op dat album staat dit nummer. Oh, wat is het mooi, wat geweldig. Wonderwall van Oasis. Je weet het, hè? Als je er naartoe wilt, juli volgend jaar, naar de website van de band. Ik ga eens even een kijkje nemen.

The Communion Arts, Don't Leave Me This Way. En daarvoor hoorde je Oasis met Wonderwall. Nou, als je wilt meespelen op deze Prinsjesdag, dan zou ik nu even goed opletten. Ik zet twee foto's voor je in beeld. Twee foto's van afval gemaakt beeld. Vrijheidsbeeld in Dronten. Bijzonder project met leerlingen van het Almere College. Ah, dat ziet er toch geweldig uit. Je ziet een fietswiel. En daarin is dan weer een duif verwerkt. Ja, het is echt een veelkleurig beeld. Groen, geel, blauw, paars armen, groen armen. Ja, ik vind het geweldig gemaakt. Maar wat is het verschil? Want er is hier nogal wat te ontdekken. Nou, ik kijk met je mee. Jij hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Stuur een appje en wie weet sleep je hem binnen. Een leuke prijs.

0: onzeker over zijn lichaam.
1: Control freak.
0: Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De onwelwording van een Zweedse atleet was een tragische gebeurtenis tijdens de challenge Almere Amsterdam. Toch was het geen reden om het evenement stil te leggen, zegt de organisatie. De inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, viel uiteraard op, maar de hulpactie verliep gestroomlijnd en had weinig impact op de triathlon zelf. De atleet overleed later in het ziekenhuis. Volgens de organisatie is dat op verzoek van de familie een dag stilgehouden. En burgemeester Bart Jasper Swaier van Urk is vereerd met de komst van koningin Maxima naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek. Dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé en een zorginstelling. Jasper Swaier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De grote treinstoring in het midden en noorden is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met daarna de troonrede. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak.
11: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig naar zomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
9: Dan de AWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Bij een kleine 10 minuten langer onderweg. Geldt ook voor de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Staan nog wat kleinere vertragingen. Je hebt die van mij gekregen vanaf 7 minuten. Anders is de lijst op deze dinsdagochtend nog aardig lang. Flitser is gemeld op de N351. Dat is de Urkerweg, hectometerpaal 56,8. En zometeen neem ik je mee terug, ja, naar een fantastisch jaar.
8: Goedemorgen.

0: 20 minuten voor 10. Spiks en Speks van de Bee Gees.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, beetje flauw. Beetje flauw wat ik zei. Een geweldig, fantastisch mooi jaar. 1971. Ja, het is mijn geboortejaar. Dus ja, het is misschien een beetje... Maar goed, ja... Denk ik, zeg dat toch maar eventjes. Ja, wat gebeurde er allemaal in het jaar? Nou, dat was het jaar waarin de allereerste e-mail werd verstuurd. Een Big Mac, mocht je ervan houden. Kostte nog geen kwartje. En ja, je hoort het al een beetje. The Doors, die kwamen echt met hun absolute meesterwerk. Riders on the Storm. Het was het allerlaatste nummer dat zanger Jim Morrison schreef. Voor zijn ja, toch wel mysterieuze dood. Dat was in Parijs. Van dat jaar. Ja, wat een nalatenschap, hè? Riders on the Storm van The Doors.

lekker hè. De Wouter Magnetic. Het is 10 minuten voor 10. Foei Joliene. Nou, dat hoor ik niet vaak meer dat iemand dat tegen mij zegt. Maar Nico, die wijst mij op iets. Ik had de foto's van Kiek natuurlijk in beeld gezet. Doe ik nu weer. En ik had dat omschreven. Een vrijheidsbeeld gemaakt van afval in Dronten. Met een fietswiel in beeld. En ik zei, nou ja, dat is een duif. Maar het is geen duif. Het is een kiekendief. Nou, Nico, dank voor je bericht. Bij deze rechtgezet. Maar ik zie het verschil nog steeds niet. Ik hoop jij thuis wel. En stuur hem dan door, hè. Je inzending via de app, dat is toch het handigste. En ik zei het al, dan maak je kans op leuke prijzen. Ik ga hier plaatsmaken voor Arnoud. Die gaat de rest van Flevoland Muziekland doen. Fijne dinsdag en geniet van die zon, hè. If you change your mind.

0: 20 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: Die turfvaart toch gebleven.
6: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: SVM Mark Nessen is op zoek naar ballen. Het gaat om Jeu de Boelballen, die thuis misschien al een tijdje ongebruikt liggen. Team NL-atleet Gideon Bante heeft volgende week sprintclinics voor kinderen op de atletiekbaan in Zeewolde.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Heerlijk, nog een extra dagje zomer in Flevoland. De verkeersinformatie, we krijgen door van de ANWB dat het langzaam rijdt op de A28. Zwolle Amersfoort voor Hoevelaken, 35 minuten, staat er helemaal vast over 7 kilometer. Als je weet wat er aan de hand is, geef het eventjes door aan ons. Frits Marsden meldt controle. De vaste controles natuurlijk, hè, er wordt gecontroleerd ook op tolkosten voor het vrachtverkeer. Dat zijn die kleine cameraatjes op die paaltjes. A27, Hilversum Almere bij 114,9. De A6, Lelystad Muidenberg bij 62,3. De N50. 60 in Enns bij 262,7. De N707 in Zeewolde bij 4,5. En er zou ook een snelheidscontrole staan op de Wessel-Ilkenstraat in Almere. Heb je ze ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Jolien voor een uurtje Flevoland Muziekland. En wij gaan zometeen gewoon lekker verder ook. Niet met een jarige zanger, maar wel met een jarig persoon die verantwoordelijk is voor heel veel hits.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Hey Remo!
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Goedemorgen.
23: Flevoland Muziekland.
24: Hallo allemaal, daar zijn we weer.
25: Zo, en dan is het nu tijd.

Bachata Bailando. Django Wagner, David Paul Simon en You Can Call Me Al. Oh, je mag me ook gewoon Al noemen of Arnoud of Arnie of hey, daar luister ik ook al naar tegenwoordig. Goedemorgen allemaal. Het is 15 september op deze zomerse dag in Flevoland. Wat een leuke doodje krijgen we nog eventjes, hè? Van het zonnetje erbij vandaag ook. Het is de enige zonnige dag deze week, geloof ik. Want voor de rest is het weer lekker herfstachtig. Zoals het in Nederland ook is. Maar ja, met een goede paar dagen, een goede week is het ook herfst natuurlijk. Ja, officieel. De meteorologische herfst is al begonnen. Vandaag is 15 september, misschien jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. We zeggen hoera tegen jou, maar we zeggen hip hip hooray tegen Prins Harry van Wales. Hij is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 42 jaar. Kiel Jalins, de Nederlandse voetballer, oud-voetballer ook alweer, die wordt 48. Annemarie Thomas, Nederlands schaatser, die is ook jarig, ze wordt 55 jaar. Ja, dan zou je zeggen, hij is jarig, hè? De bisschop van Myra vroeger. Stefan de Wallen. Nou, dan hoef ik niet helemaal uit te gaan leggen natuurlijk ook. Hè. 61 jaar is Stefan vandaag geworden. Dan Marino, een Amerikaans grote rugbyspeler hoor. In Amerika is de grootheid, wordt 65 jaar. Dan. Rick van Veldhuizen, de DJ. Waar is die tegenwoordig? Jongen? Dat is zo leuk om altijd op radio te horen. Het is een beetje druk, dat geef ik altijd toe. Maar ik vind het altijd heel erg leuk. Ricky van Veldhuizen wordt vandaag 65 jaar. Verder is ook jarig Oliver Stone, Amerikaanse regisseur. Kom ik zo meteen nog even op terug. En Tommy Lee Jones, de Amerikaanse acteur. Die wordt vandaag 80 jaar. Net als Oliver Stone, die is vandaag ook 80 jaar. Ja, en dan zul je zeggen, Oliver Stone, je draait altijd iets van mensen die zingen. Ja, Oliver Stone en Tommy Lee Jones, ze zingen allebei niet. Misschien wel onder de douche, maar het is niet om aan te horen. Maar die Oliver Stone is natuurlijk wel bekend van zijn meest bekende film Platoon. En daar komen een aantal grote hits uit, zoals deze. White Rabbit.

tientallen jaren nog tegen me zegt, I'm crazy for you. Het is een beetje jammer dat we er zo laat achter komen. Madonna was dat en daarvoor Jefferson Airplane uit Platoon. En de regisseur die was daarvoor verantwoordelijk dat deze platen erin kwamen. Het zorgde voor een soort van heropleving van de White Rabbits. Kijken naar de foto van de Jolien. Ik zal niet zeggen dat het een duif is. Krijg ik ook een tik op mijn vingers van de luisteraars, kijkers. En terecht ook hoor. Goed dat je oplet en goed dat je het ook eventjes zegt. Ja, we zijn ook maar mensen natuurlijk, hè. Dus we kunnen ook een foutje maken. In de eerste beleving zou ik misschien ook hebben gezegd dat het een duif is. Alleen als je dan zegt het staat in Flevoland, weet je. Het is een vrijheidsbeeld van Flevoland. Ja, dan kan je niet over een duif praten. Dan weet je natuurlijk dat je over de kiekendief praat. Die zien we erin. Maar ja, die is links en rechts hetzelfde. Wat is het dan wel? Ik zit ook even naar hele kleine details te zoeken. He, zoals, rechts zit iets met gaten. Het zijn er 6. En kijk eens dan, dan doe ik er rechts doe ik er lekker 5 of zo, weet je wel. Of net een kleurtje of een streepje anders. Die tegeltjes die daar rechts onderin liggen. Dat zou ook maar zoiets kunnen zijn. Maar dan moet je heel goed kijken of de tekst misschien anders is. Misschien is het dat helemaal niet en zit het meer op de achtergrond. Hoe dan ook, het is een leuke om weer eventjes lekker te gaan filosoferen en even lekker naar te gaan kijken met een kopje koffie. En te zien, misschien wel met z'n tweetjes, om te kijken wie het eerste weet. Heb je dan het antwoord, dan mag je het doorbellen naar 0320 28 50 50. Dit zijn Carol G en Bruno Mars.

0: online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is 11:01 geworden. Goedemorgen. De burgemeester van Urk is vereerd met de komst van onze koningin naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek. Dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé, een zorglocatie en een innovatief bedrijf in de vissector. Jasper Swaaier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Dat gaat om omzien naar elkaar, ondernemers die kansen creëren en jongeren die bouwen aan hun eigen toekomst. SVM Mark Nessen is op zoek naar ballen. Het gaat om Jeu de Boel-ballen die thuis misschien al een tijdje ongebruikt liggen. De vereniging roept mensen op ze in te leveren, zodat ze bij de club hun nieuw leven kunnen krijgen. En Team NL-atleet Gideon Bante geeft volgende week sprintclinics voor kinderen op de atletiekbaan in Zeewolde. De clinics zijn onderdeel van de Nationale Sportweek, die van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september in Zeewolde wordt gehouden. Tot zover het nieuws.
15: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig nazomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
14: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nu geen vertraging meer. Dus de problemen op onder andere de A28 zouden dus over zijn. Nog wel wordt er gecontroleerd op snelheid en op tolkosten voor het vrachtverkeer A27. Almere-Hilversum bij 107,8. Diezelfde A27 de andere kant op bij 114,9. En op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. Dat zijn de controles op het tolverkeer. Er zou ook op snelheid worden gecontroleerd in Almere op de Wessel Ilkenstraat. Heb je meer informatie over de snelheidscontroles? Geef ze altijd door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker ver terug in de tijd naar 1971.
13: Flevoland.
16: Goedemorgen.
13: Flevoland,
16: Muziekland. Arnoud Plekket.

0: Alex Warren is dat. En The Passenger. En daarvoor Survivor en The Eye of the Tiger. Het is 10 minuten over 11:30 geworden.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1971.

0: Het was een beetje twee keer 1971. We hoorden net Shocking Blue met The Blossom Lady uit 71. Roger Glover en Friends, dat was de bassist van Led Zeppelin. En die bracht in 1971 weer Stairway to Heaven uit. Willy Wonka en The Chocolate Factory, de verschillende bioscoop. En de eerste e-mail die werd verstuurd door Ray Tomlinson. Hij gebruikte daarbij het bekende A-plus teken, het apenstaartje, om gebruiker en computer van elkaar te scheiden. Formule 1 was nog volop in ontwikkeling en Jackie Stewart die werd wereldkampioen. En Starbucks werd opgericht in 1971 in Seattle, toen nog als gewoon een kleine koffiebonenwinkel. In Nederland was de Dolomina actief en groeide de tweede feministische golf heel erg sterk. Nou, dat was 1971. Weer eventjes verder naar 2026. Naar vandaag, 15 september. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is bezig geweest met het kunstwerk in Almere. Van vuilnis is dat gemaakt, van afval is dat gemaakt. Een vrijheidsbeeld. Met daarop een duif natuurlijk, hè. Nee, dit is de kiekendief. Die grap die hadden we er vandaag. Twee keer kiekendief trouwens, hè? Want in het midden van het hart zie je het ook. En in het wiel zie je het trouwens ook. Maar ik zit nu al de hele ochtend een beetje met je mee te kijken. En als ik dan zo praat en ik probeer het een beetje te verdragen, dan zit ik dus heel erg nauwlettend op te letten van wat is dan het verschil. Is het heel erg moeilijk vandaag? Is het zo'n klein detail dat je zegt van nou, dat je dat ziet? Nee, ik zie het ook niet. 0320 28 50 50, als jij het wel hebt gezien.
1: Dit is deze week de

Chef Special is dat een c'est la vie. En daarvoor de polderplaat van deze week is Fayenne. Ze komt uit Almere en ze doet aanstaande zaterdagavond mee aan de finale van het Eurovisie Junior Songfestival. En als zij wint, dan gaat zij dus voor Nederland naar dat Euro Junior Songfestival. En dat gaat ook binnenkort gehouden worden allemaal. Dus het leeft heel erg. Fayenne gaat ons dus vertegenwoordigen. Ze komt uit Almere. Ze is één van de twee acts uit Almere. Drie uit Almere, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind dit persoonlijk vond ik dit wel het beste liedje. Fayenne dus met Here I Am. Zometeen na 11 uur, Ben van Tilburg is er weer met het autonieuws. Nu eerst de Hollies.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
10: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
11: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De burgemeester van Urk is vereerd met de komst van Koningin Maxima over 2 weken. Dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé, een zorglocatie en een innovatief bedrijf in de vissector. SVM Mark Nessen is op zoek naar ballen. En Team NL-atleet Gideon Bante geeft volgende week sprintclinics voor kinderen op de atletiekbaan in Zeewolde.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30... Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. We werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Suzanne. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A27. Er wordt ook geflitst. Excuus. Op de A27 onder andere Almere Hilversum bij 112,2 en bij 114,9. En op de A6 Lelystad Muidenberg bij 62,3 staat ook een flitser.
12: Zometeen gaan we het weer hebben over het autonieuws. Wist je al dat er een knop in je dashboard zit die jouw dashboardkastje kan veranderen in een koelkast?
15: Zoekt een relatie.
16: Perfectionistisch.
15: Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: volgens mij wat koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanmiddag gaan roepen. Straks. Rechtdoor. Gewoon straight ahead met de koets.
1: Straight ahead.
0: Straight ahead. Okay.
1: Dan zijn we er snel mee klaar. En dan kunnen we ook gelijk aan een cognac of wat voor wat die allemaal drinkt.
0: Ik weet niet wat zij dan doen na zo'n dag of zo.
1: Oranje bitter.
0: Ja, of gewoon zo. Nou, een tijd voor een biertje.
1: Ik denk dat hij, ik denk dat
0: zegt Maxima dan, hè?
1: Oh, en
0: doe mij eens even zo'n kabelkletser.
1: En gaat hij dan aan een wijntje? Ja, of een lekker whisky?
0: Ja, vind jij dat lekker?
1: Nou, op zijn tijd.
0: Ik ben daar niet zo van ook.
1: Nee?
0: Nee, ik vind die smaak niet lekker.
1: Ja, maar ik vind wel dat het een beetje... Het moet wel het sfeertje ervoor zijn. Dus het is dan eigenlijk in de avond...
0: Ja, whisky met een sigaar of zo?
1: Nou, nee, dat niet. Nee. Nee, ik rook niet, papa en mama. Oh. Nee, gewoon meer een kampvuurtje. Zoiets.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Maar goed, dan ook niet?
0: We moeten geen alcohol propaganderen.
1: Oh ja, nee. Gewoon een Cola Zero.
0: Dat vind ik ook niet om te zuipen.
1: Nou, je vindt helemaal niks. Wat vind je lekker?
0: Ja,
1: water? Zeggen,
0: dan ook light is helemaal niet goed. Nee, water vind ik
1: maar,
0: ook
1: wat
0: niet
1: drink, wat drink jij als je...
0: Oh, als het me zoet is, vind ik het lekker.
1: Oh, oké. Okay. Je bent er zo een.
0: Ik ben ook van de gewone cola.
1: Oh ja.
0: Niet van de light, niet van de zero, niet van de huppel de puppen. Cherry vind ik wel lekker en citroen.
1: Ja. Dan raak jij in de war, want dat ene grote merk, dat heeft nu ook hetzelfde logo qua kleur met de zero als met de normale.
0: Dat is die van die grote vrachtwagen altijd met de kerst.
1: Ja, met die ho ho ho.
0: Neemt die niet meer.
1: Nee, dat ga ik niet.
0: Ga ik wat anders doen. Hey, zometeen over ho ho ho

0: Nou, mocht Mart het interessant vinden, dan stuur ik hem vast vooruit. Vroeger in de hemel zijn.
1: Dan kan hij vertellen hoe het daar is.
0: Ja, mocht hij nou even een tekentje geven of zoiets. Ik wacht nog heel even.
1: Garagist Ben van Tilburg is hier bij ons aangeschoven in de herberg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En we gaan het onder andere hebben over een onbekende knop die jouw dashboardkastje verandert in een koelkast.
2: Ja.
1: Ja, dan krijg ik allemaal futuristische dingen, zie ik voor me, maar dat valt wel mee. Hè?
2: Valt heel erg mee. Nou, ja, weet je, het is eigenlijk... Nou ja, voor ons als automannen is het eigenlijk een bekend verhaal. Hè? Nou, je ziet hem inderdaad voor de kijkers thuis, zie je hem in beeld. Hier moet je inderdaad, als je dus in je dashboardkastje gaat kijken van wat bedoelen ze nu. We hebben het heel vaak dat als wij een auto dus uitleggen aan iemand die na 5 jaar weer een andere auto koopt. Van nou, dashboardkastje even open als u dus een blikje drinken wil. Of zoals de afgelopen zomer was de heetste ooit in Nederland. En je hebt een pakje, weet ik veel, chocola bij je of... Een zakje Engelse drop, ja, ik weet niet wat.
0: Of zoiets.
2: Dan kunt u dit even... Huh? Ik zei, had u in de vorige auto ook? Oh ja, waar dan? Ik zei, nou, loop maar even mee.
0: Dus, ja. Maar niet alle auto's hebben
2: het. Niet alle auto's hebben het, nee. Je moet echt even bewust kijken. Bij heel veel merken is het, was het gewoon een optie die je dus even aan kon vinken. En als een verkoper een beetje met je meedacht, dan zei hij van, dat zou ik altijd doen, weet je wel. Is het niet voor u, dan is het voor de volgende. En ja, je praat meestal over €150 om als fabrieksoptie even aan te vinken. Maar het is wel heel fijn.
1: Want hoe werkt zoiets? Is het een koelelement? Is het, ja, het werkt prima. Maar hoe werkt dat? Is het met een koelelement? Gaat het via de airco? Ja,
2: via de airco. Het is eigenlijk een soort zijtak van je airco-systeem. Dus die eigenlijk zet je een soort schuifje open, waardoor de airco die normaal je interieur inblaast, in dit geval ook je dashboardkastje even meeneemt. Hetzelfde beetje als een stoelventilatie, ook in moderne auto's. Dan pakt ook een stuk van de airco, pakt dus je stoelventilatie mee. En dit is eigenlijk je dashboardkastje die gekoeld wordt.
0: Nou, hier staat nog een tekentje op van de airco. Bij sommige staat er, is er geen knop, maar is het een schuifje.
2: Ja.
0: Dan denk je van, waar is het schuifje om? Want er staat ook geen tekentje op. Nou, dus is daar onder antwoord.
2: Ja.
0: Oké, goed. Kan er ook warme lucht dan in?
2: Nee.
0: Nee, hè? Nee. Het is niet zo dat je zo'n sausijzenbroodje erin legt. Dat je zegt, van even 10 minuten wachten.
2: Ja. Mag naar het ronkastje. Ja,
0: een sausijzenbroodje warm.
2: Ja, wellicht een idee.
0: Ja, oké. Okay. Als je tegenwoordig een biljet van €50 onder je ruitenwisser hebt zitten, dat is niet een soort van stimulans van goed geparkeerd?
2: Nee, het is weer een nieuwe truc. Ja, de vakantie is natuurlijk een beetje voorbij, maar het is... Met name duikt het op in Italië. Dat je dus, daar hebben ze al heel veel van dit soort trucs. Hè, dat ze je een steen tegen je spiegel gooien en zeggen dat je tegen ze aan bent gereden. Om vervolgens het af te kunnen kopen en bla bla bla. Maar wat er nu gebeurt is op een parkeerterrein. Je hebt je auto geparkeerd. Met name in de omgeving van Rome is het een bekend fenomeen. Mm-hmm. En dan staat je auto daar. Je stapt in. Je wil wegrijden. Denk, hey, zit wat onder mijn ruitenwisser. Even kijken. Hey, het lijkt wel een briefje.
1: Ja, denk makkelijk verdiend.
2: En dat is dan veelal een vals biljet van €50. Mm-hmm. En op het moment dan heb je de auto al gestart. Je stapt uit. Waardoor en daar wachten ze gewoon op. Want ze verwachten inderdaad dat je uitstapt om toch even te gaan kijken. Op het moment dat jij uitstapt, in het slechtste geval hebben ze al lang gezien dat jij dus je tas op de rechtervoorstoel hebt gelegd. Of je portemonnee, of je boodschap, of wat dan ook. Wordt je rechterportier gelijk opengerukt en zijn je spullen verdwenen. En in het slechtste geval stapt er gelijk iemand achter stuur en rijdt met jouw auto weg. Dus het advies is, zie je dat wat onder die ruitenwissen zit.
0: Eerst wegrijden.
2: Nou dat. En laat het even zitten inderdaad. En stop dan op een rustige plek. Haal je sleutel eruit. Doe de auto dicht. En kijk dan even wat het is.
0: Ja.
2: Maar het zou niet de eerste zijn die op die manier of zijn spullen of zijn of haar auto kwijtraakt.
0: Maar wel eventjes goed kijken. Want het kan ook een briefje zijn van de wielklem. Hè? Want de buitenlandse toeristen in Nederland krijgen tegenwoordig nu gewoon direct een wielklem ook. Hè? En die moeten ze dan eerst betalen.
2: Klopt. Maar in dat geval ook. Pak eerst je sleutel eruit. Druk de auto op slot. En kijk dan even. En laat ze vooral niet de gelegenheid krijgen om je auto leeg te halen.
1: Ja. Dan een nieuw wapen van de politie.
2: Ja, wij zien jou wel, maar jij ziet ons niet. Nou ja, je kan het ook echt niet zien. Maar de politie zet op dit moment dus drones in. Om veel plegers eigenlijk aan te pakken. Bumper kleven, rechts inhalen. Rode kruisen negeren. Al dat soort zaken.
0: Dat moet ook veel harder aangepakt worden. Dat rode kruisen negeren. Echt.
2: Zeker. En weet je, je hebt... dus ze hebben op dit moment dus drones. En het is dus al goedgekeurd dat het dus als wapen ingezet mag worden. En dat wordt dus gepakt op kenteken. Dus ook al zit jij niet achter het stuur, het is wel jouw auto, krijg jij de bekeuring thuis. Met de foto van de drone erbij. Ja. Dus we blijven er maar op hameren. Hou je gewoon aan de regels. Hey, ik kom hier natuurlijk elke dinsdag heen gereden.
0: Nou, met name dat negeren van rode kruisen. Er zijn vaak mensen aan het werk ook gewoon. En die lopen levensgevaar dan ook. Hè? Als er dan weer een of andere sukkel doorrijdt. En denk van, dan kan ik nog net even voor die andere twee auto's.
2: Ja, of als er inderdaad een auto op de vlucht er ook staat met pech. Hè? Dat er zo'n signaleringswagen komt met een pijl en een rood kruis. En dan rijden ze rustig door.
1: En wat er dan nu gebeurt is dat ze dan misschien een drone daar neer gaan hangen. En die dat dan gaat controleren.
2: Ja, precies. Oh.
1: En dan ja, kun je dat dus thuis verwachten.
0: Oké. Er is een onbekende functie die levens kan redden in de auto.
2: Ik heb hem al een keer eerder behandeld. Maar ik zeg altijd, onlangs stond het weer in de krant. Hè, dat er een bestuurder onwel was geworden. En dat de bijrijder eigenlijk, in dit geval de bijrijder die dus de auto aan de kant heeft gekregen. Dus ze zeggen, ja, hoe werkt dat dan? Nou, heel veel mensen, en ik zou het echt een keer proberen. Ik heb het zelf ook al een keer gedaan. Als je een elektronische handrem in je auto hebt. Mm-hmm. Vroeger als je dus de handrem gewoon domweg aantrok, zeg maar. Ja, dan blokkeerde de achterwielen en dan kwam je in de slip, levensgevaarlijk. Yeah. Maar die elektronische handrem, die heeft ook als functie dat als je op snelheid bent en je bent inderdaad onwel, dat een bijrijder de mogelijkheid heeft om die handrem dus, die knop, omhoog te trekken. En dan gaat hij in combinatie met het ABS, gaat hij een soort van pompend remmen om de auto tot stilstand te brengen. Hmm. Want je kan nooit over die middenconsole heen stappen om het rempedaal over te nemen natuurlijk. Vroeger bij mijn oude eend die ik als hobby heb, kon dat wel. Dan kon je gewoon, er zat geen ruimte of geen obstakel tussen. Maar die handrem heeft dus ook een noodremfunctie. En heel veel mensen weten dat niet. Dus als je nou een keer denkt op zondag op een verlaten industrieterrein, ik ga dat gewoon eens proberen hoe dat werkt. Ja, dan zo leer je auto ook steeds beter kennen.
1: En dan zeg je dus gewoon alleen even dat knopje
2: ingedrukt houden.
1: Ingedrukt houden.
2: Ja.
1: Ingedrukt houden.
2: Yep.
1: Dat, okay.
2: Dat is het verhaal.
0: Oké. Dan is er Tomo Arai.
2: Tomo Arai. Ja, dat klinkt
0: goed uit.
2: Ja, super.
0: Ja, is het een nieuw gerecht?
2: Het klinkt als een soort vechtfilm of inderdaad een Japans gerecht. Maar het is een nieuwe hype en die is opgedoken in Japan. Als je olie ververs van een auto, daar heb jij met je elektrisch niet mee te maken. Maar,
0: nou is beter van niet.
2: Nee, precies. Maar er blijft altijd 10-15% van de oude olie blijft achter in het motorblok.
0: Ja.
2: En nu heeft een Japanse ingenieur heeft uitgevonden dat als je die olie gaat verversen, doe er dus weer nieuwe olie erin. Rijd er 15-20 kilometer mee. Verversen daarna opnieuw. Dat denk je ook zonder van de olie die erom zit. Ja, dat klopt. Ja. Maar die neemt dus de oude resten mee en doet het daarna nog een keer. En dan ben je echt alle oude olie kwijt wat voor het behoud is van je motor. Heeft dus niet zoveel zin meer bij een auto die al 180.000 kilometer heeft gereden. Maar als jij een nieuwe auto koopt, ja, het is heel plausibel om het zo te doen. Maar eigenlijk is het meer ik ga niet zeggen dat je elke keer 3 keer je olie moet verversen. Alleen bij heel veel hoge drukmotoren tegenwoordig, die 1 liter met turbo, ik noem maar wat, wordt heel veel vermogen van gevraagd. En dan is slechte olie of oude olie wel funest voor het blok.
0: Maar kunnen ze dan niet een soort van reinigingsolie maken die veel goedkoper is?
2: Die
0: maar gewoon 1000 kilometer meegaat of zo?
2: Die additieven die ze toevoegen inderdaad. Ja. Maar die zijn weer niet, ook niet heel wenselijk voor de motor, voor de schraapveren, voor de binnenkant van de.
0: Nou,
2: van,
0: dat is ook weer niks.
2: Nee, dus het is gewoon een nieuw fenomeen wat opgedoken is. Ja, maar eigenlijk is het gewoon het frequent olieverversen voor een auto. Ook nu de campers weer in de stalling gaan.
0: Ja.
2: Ga hem er volgend jaar weer uithalen. Ververs gewoon even de olie. Er komt vocht bij, al dat soort zaken. Is niet goed voor het blok. Gewoon op tijd olie verversen.
0: Ja, ik doe dat altijd. Als ik hem eruit haal, ververs ik even de olie.
1: Ja, de frituurolie.
0: Dankjewel.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. De gemeente Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. Dat staat in de begroting voor 2027 en de meerjarenraming tot 2030. Om dat te kunnen betalen moeten Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hoogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met 20 euro. SVM Marknessen is op zoek naar ballen. Het gaat om Jeu de Boelballen die thuis misschien al een tijdje ongebruikt liggen. De vereniging roept mensen op ze in te leveren, zodat ze bij de club een nieuw leven kunnen krijgen. En Team NL-atleet Gidon Bante die geeft volgende week sprintclinics voor kinderen op de atletiekbaan in Zeewolde. Die clinics zijn onderdeel van de Nationale Sportweek, die van zaterdag tot en met volgende week zondag 27 september in Zeewolde wordt gehouden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de app en de website omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig naar zomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
8: Dankjewel Wouter. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken doe je er 5 minuten langer over. Ook nog een flitser gemeld op de A27 Hilversum Almere bij hectometerpaal 114,9 en 112,2. En op de A6 Lelystad Muidenberg bij hectometerpaal 62,3.
6: Er zijn toch goede antwoorden binnengekomen. Heb jij misschien wel het goede antwoord gegeven? Blijf bij je telefoon, want misschien bellen we jou zo meteen wel.
9: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Wham, George Michael, Andrew Ritchie met Freedom uit de jaren 80. En er komt een nieuw album uit van Andrew Ritchie. Ja, die maakt natuurlijk ook wel gebruik van die hype die nog steeds rond George Michael is.
1: Tuurlijk, zou ik ook doen.
0: Hij heeft een boek geschreven over Me and George. En nu komt er dus ook een album uit. Zijn eerste soloalbum, dus eigenlijk een debuutalbum van hem.
2: Dat is wel leuk om dan even te horen, denk ik. Ja, wanneer komt hij uit?
0: Eén deze dagen. Vanochtend heb ik er iets over voorbij zien komen. Okay. En het was eigenlijk een beetje te laat. Dus ik kon niet helemaal goed zien wanneer de release datum is. Maar dat gaat één deze dagen gaat het uitkomen. Ja. Dan zien we ook weer overal voorbij.
2: Dan gaan we vast even wat draaien ook, denk ik.
0: Zeker gaan we dat draaien. We gaan hem uitnodigen hier.
2: Ja, maar dat is helemaal...
0: ja. Gaat het niet doen, denk ik ook.
2: Wie we nu wel uitnodigen, daar moeten we wel even de provinciegrenzen over. Dan moeten we naar Oude Haske.
0: Ja, oh, dat ligt vlak bij Heerenveen, hè?
2: Dat ligt vlak bij Heerenveen.
0: En ja, daar komen wij altijd.
2: Ja, klopt. Is dat zo? Is dat,
0: ja, dan gaan we zwemmen in het Nannewiet.
2: Oh.
0: Of schaatsen in de winter natuurlijk ook.
2: Ja, tuurlijk, ja. Dat doet Gerda Minnesma misschien ook wel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Gerda.
0: Hi Gerda. Heb je ook geschaatst op het Nannewiet?
3: Ja, hè? Tuurlijk. Als er ijs ligt, dan zijn we erbij.
0: Ja, kijk. Ja. En als er geen ijs ligt, kan je erin zwemmen.
3: Dan gaan we zwemmen of kanoën, suppen.
0: Ja. Je moet die boel niet door elkaar heen halen, want dan wordt het heel koud of heel raar.
3: Ja, klopt.
0: Maar ga je dan niet naar dat recreatiepark wat dan bij Tialf ligt? Want daar ligt echt zo'n recreatieplas, hè?
3: Ja, je bedoelt de heide?
0: Ja.
3: Ja, nee. Het Nannewiet is veel dichterbij.
0: Ja.
3: Dus daar kunnen we zo in de achtertuin kunnen we daarheen.
0: Ja.
2: Oh, echt letterlijk gewoon?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Heb je altijd in Oude Haske gewoond?
3: Ja, klopt.
2: Of ook in Nije Haske?
3: Nee, altijd in Oude Haske.
0: En ben je nog van de leeftijd dat het gewoon Haske was?
3: Nou, hoe oud denk je dat ik ben?
0: 26. Is altijd veilig.
3: Bijna.
0: Ja,
3: klopt.
2: Oh, dat heb je net niet meegemaakt.
3: Nee, net niet.
0: Ik vind dat altijd zo leuk. In Friesland hebben ze altijd dorpsfeesten. Ieder dorp heeft zijn eigen feesttent en feest ook. En dat is een soort van clubtour, zeg maar.
2: Ja.
0: Al die dorpjes achter elkaar hebben overal feesten. Dat is bij jullie ook, hè?
3: Ja, jij bent aardig op de hoogte.
0: Ja. Ik ben heel vaak bij die feesten geweest. Ik ben er nog wel eens wat verloren. Maar
2: echt?
0: Goed,
2: ja. Oh. Oh, daar was jij dus.
0: Zal inmiddels wel weg zijn, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Hey, je hebt meegedaan met ons spelletje. Hoe kwam je zo bij onze pagina terecht?
3: Nou, omdat mijn vriend in Flevoland woont. Dus ik volg niet alleen Omroep Friesland, maar ook Omroep Flevoland.
2: Ja. Oh. En is dat een beetje om alvast een beetje in te burgeren in Flevoland? Of is dat gewoon pure interesse van naar je vriendje toe?
3: Ja, dat laatste. Okay.
0: Ja,
2: oké. Okay.
0: En dan de lelijke vraag. Wie vind je leuker?
3: Daar zeg ik maar niks op.
0: Heel goed. Politiek correct geantwoord. Wat doe je zo overdag?
3: Ik ben procestechnoloog bij een drinkwaterbedrijf. Dus ik zorg dat kwaliteit en de kwantiteit van drinkwater in Friesland goed is.
2: Drink je dan alleen maar water of hoe controleer je dat?
0: Ja, er zit een heel proces achter, zeker.
3: Ja, gelukkig zijn er heel veel collega's waar ik het samen mee doe.
0: Ja.
3: Dus de data die krijg ik dan binnen. En aan de hand van die data kun je dan zien of het goed gaat of niet.
2: Het is niet inderdaad dat je gewoon een glaasje water neemt en dat je denkt, dat is een beetje gek smaak hier.
0: Dat je de hele familie even rondbelt en zegt van, doe vandaag maar even de kraan niet open.
2: Ja.
3: Nee, dat niet.
0: Heeft net een collega met zijn vingers in het reservoir van het drinkwater gezeten. Nou, ik zou het vandaag even over.
2: Had ze handen niet gewassen.
0: Nee, dat soort dingen. Ja. Dan krijg je bruin water van ook.
2: Ja, dat goed. Ja, dat is dus bruin water. Ja,
0: dat is bruin
2: weet
0: water.
2: Dat, maar Gerda weet het wel.
3: Nee, de regels zijn heel streng, dus dat gebeurt niet zomaar.
2: Snappen we.
0: En is het water beter in Friesland dan in Flevoland?
3: Ik vind natuurlijk dat het water in Friesland veel beter is. Omdat je daar bent natuurlijk.
0: Ja. Maar waar komt dat drinkwater vandaan? Want ik heb ook wel eens gehoord, weet je wel, in Nederland zijn er diverse plekken waar gewoon heel goed drinkwater gewoon uit de grond komt.
3: Ja, het is allemaal in Friesland komt dus allemaal uit de grond. En dat moet gewoon gezuiverd worden om alle stoffen, bijvoorbeeld het kleur, het ijzer, de ammonium, om dat er allemaal uit te halen. Dus er zit een heel zuiveringsproces erachter hoe dat eruit gehaald wordt.
0: Ja.
2: Maar het is maar goed dat je dan helemaal weet hoe dat werkt. Want ik zou het niet weten.
0: Daarom is
2: het
0: ook belangrijk natuurlijk dat er gewoon geld wordt betaald voor goed drinkwater. Wij gaan het even over iets heel anders hebben. Namelijk over ons bevrijdingsbeeld van afvalstoffen. Wat heb jij gezien aan verschil?
3: De reflector op het wiel.
0: De reflector op het wiel? Waar zie je die dan?
2: Die is verdwenen.
0: Nou, we hebben het zoveel over die duif gehad. wat eigenlijk de kiekendief is.
2: Maar het zit, ja, dat,
0: en niemand heeft gelet op die reflector die daar links van zit. Nee. Nou, Gerda in ieder geval wel.
2: Nou, zij heeft, zij heeft het goed.
0: Maar over de smaak is er ook nog niks mis met de ogen ook. Nou,
2: dat is zo.
0: Dat is mooi meegenomen vandaag, hè?
2: Nou, dan gaan we ook kijken of er niks is mis is met jouw keuze. Want ja, jij mag nu eigenlijk bepalen wat jouw lot gaat worden. Wat je gaat winnen, omdat je het goed had. Heb ik wel twee vragen voor je. Wil je een sweep naar links of naar rechts?
3: Naar rechts.
2: Ja, naar rechts. Ze gaan dus over het rad via rechts. En hard of zacht?
3: Zacht.
0: Zacht. Zacht naar rechts. Nou, nou dat is jouw toevertrouwd.
2: Ja, zeker.
0: De kracht zit er ook niet
2: in. Nee, dat klopt. Nee. Nou, daar gaat
0: goed,
2: het, hoor.
0: Nou, fijn. En waar woont jouw vriend trouwens, Gerda?
3: In Espel.
0: Oh, dat is een leuk dorp.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat wordt natuurlijk straks een dilemma, hè? Waar gaan we wonen?
3: Ja, klopt, ja.
0: Met z'n tweetjes.
3: Dus dat we nog kap of munt.
2: Maar ik heb zo het idee dat je niet, niet uit Friesland wil.
3: Ja, maar dat is met meer Friezen zo, denk ik.
0: Ja, ja. Ook omdat je hele leven al daar woont. Dan ga je niet zomaar weg.
3: Huh? Nee, klopt.
2: Maar we hebben hier ook wel water, hoor. Dus ja, op zich.
0: Nou, we hebben genoeg water. We hebben een heel meer vol.
2: Daarom. Huh? Nou, terug naar de orde van de dag. Ja. Wat win jij? Nou, eigenlijk weten we het nog niet, want je wint de prijs naar keuze. Dus jij mag eigenlijk gewoon kiezen wat je wil.
0: Ja, dat is uit een kiekspeaker volgens mij.
2: Ja.
0: De kiek sokken. Nou ja.
2: Is de koptelefoon er nog? Weet je?
0: Dat weet ik niet zeker meer. Nou, okay, niet zeggen.
2: Nee, oké, sorry. Geen koptelefoon.
0: Dus de kiekspeaker, die kan je wel. En
2: rugtas.
0: De rugtas, inderdaad. Het vogelhuisje kan ook.
2: Keukenschortje.
0: Maar ik heb zo'n flauw idee dat Gerda al wel weet wat ze wil.
2: Ja,
3: dat denk ik. Ja, doe maar de speaker, denk ik.
0: Ja, die is leuk. De Bluetooth speaker ook.
3: Ja. Nou,
2: de speaker.
0: Niks tegen je vriend zeggen, gewoon in één keer dat ding op tafel zetten. Dat hij denkt van, waar komt dat nou weer vandaan?
3: Ja, wel in Friesland op tafel.
0: Ja, ik hoor hier al...
2: Ik zou dan gelijk ook het Fries volkslied aandoen.
0: Ik hoor dat de keuze ook al beslist is gezet. Met het Friese volkslied erop. Hij kan geen kant meer op eigenlijk.
2: Maar wel met een kiekspeaker.
3: Helemaal super.
0: Ja, nou, ik wens je nog heel veel succes, Gerda. Over een uur bellen we jouw vriend eventjes.
3: Nee hoor. Helemaal goed.
0: Is goed, fijne dag verder nog.
3: Hey,
0: doei. Doei.

0: Swing Your Sister is dat en Am I the Same Girl? Corrie Koning zat ervoor met Hangt iets in de lucht en Guy Sebastian die zong Before I Go. Straks na 12 uur gaan we bellen met Sint-Jansdal.
1: Ja, want als je natuurlijk naar het ziekenhuis moet, dan kan het soms wel eens voorkomen dat je ingewikkelde taal ziet. Hè? Je begrijpt niet alles, want het overvalt je ook en zo. Ja. Nou, het Sint-Jansdal heeft er iets op bedacht. Die komen met een nieuwe toegankelijkere website. Dus dat je gewoon in makkelijke taal begrijpelijk dingen kan lezen en horen
0: dat
1: over
0: je gewoon, als je de website kijkt, dat je dan ook denkt van, nou, ik weet in ieder geval waar ik mijn informatie kan zoeken. Ja. En waar ik dan terecht moet of zo voor bepaalde dingen.
1: Ja, en niet allemaal die ingewikkelde taal en dat soort dingen.
0: Dan heb je wel eens een briefje van de dokter proberen te ontleden?
1: Nou, eerst moet je het handschrift nog eventjes
0: Dat is het. Volgens mij krijgen die op school als eerste de cursus moeilijk schrijven.
1: Dat denk onleesbaar
0: schrijven.
1: Ik heb echt nog nooit een dokter gehad die dat je dacht van, nou, ik kan het meteen lezen.
0: Ja. Was er niet meer bezig. Als je de hele dag hetzelfde moet schrijven. Maar
1: dat is het misschien.
0: Dan nog.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: We zien jou wel, maar jij ziet ons niet.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. SVM Marnesse is op zoek naar Jeu de Boelballen. En Team NL-atleet Gideon Bante geeft volgende week sprintclinics voor kinderen op de atletiekbaan in Zeewolde.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel dan de ANWB. Verkeersinformatie en vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Doe je er 5 minuten langer over. Nog wat flitsers gemeld op de A27, onder andere Hilversum Almere bij Almere hectometerpaal 114,9. De N302 de Larsenweg bij Lelystad hectometerpaal 91,8. En de laatste staat op de N50 bij Ens hectometerpaal 262,7.
10: Ja, medische informatie is op zich al lastige materie. En het is ook niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld als je op een website kijkt van een ziekenhuis. Maar het Sint-Jansdal in Lelystad in Harderwijk, die gaat daar iets aan doen. Zometeen meer daarover.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, de ene is gek over de ander. Denkt van, ach, jij niet weer, hè. The Weather Girls en It's Raining Men.
1: Medische informatie is niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen. Een ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk willen daar iets aan doen. Samen met patiënten en maatschappelijke organisaties werkt het ziekenhuis aan een nieuwe, toegankelijkere website. En die website die is vandaag officieel gelanceerd.
0: We gaan erover praten met Linda Heller van Sint Jansdal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was het een feestelijke start van de nieuwe website?
2: Ja, absoluut, absoluut. We hebben hier het laatste jaar iets langer hard aan gewerkt. En met meerdere organisaties, dus zeker een feestelijk moment.
1: Ja, en waarom was het nodig?
2: Omdat 1 op de 5 mensen in Nederland vanaf 18 tot 75 jaar, dus volwassenen, hebben moeite met rekenen, taal, lezen, schrijven en ook met digitale vaardigheden. En wij zijn er voor alle inwoners van onze regio. We willen graag dat iedereen meedoet. En hebben daardoor de website teksten herzien en in begrijpelijke taal geschreven.
0: Ja. Je zegt ook, digitaal problemen hebben die mensen. Kunnen ze dan überhaupt de website wel vinden?
2: Een deel zeker wel. Een deel vindt dat nog steeds lastig. Ik krijg bijvoorbeeld hulp van buren of van kinderen. Sommige mensen zoeken ook hulp. De bibliotheek kan daar heel goed bij helpen.
0: Ja, ja. En dan hebben ze de website gevonden en dan kunnen ze vervolgens niet surfen, zoals dat heet. Over de website zelf is die ook moeilijk ingedeeld.
2: Bijvoorbeeld. Dat kan daar hebben we ook met elkaar naar gekeken. Ja. We hebben meerdere organisaties daar ook bij betrokken. Zoals de leespanels van beide bibliotheken. Dus zowel de bibliotheek hier in Harderwijk als bij ons in Lelystad. Ja. De ouderenbond. En samen hebben we gekeken hoe zorgen we er nou voor dat de informatie die mensen echt nodig hebben, dat ook gewoon begrijpelijk is.
1: Ja, want wat hebben jullie dan allemaal begrijpelijker gemaakt als we kijken nu naar de nieuwe website?
2: Nou, een van de dingen die we aangepast hebben is bijvoorbeeld het woord identiteitsbewijs. Dat is best een moeilijk woord. En tijdens het testen van teksten kwam het leespanel er ook mee van, ja, wat houdt dat dan in? Er ontstonden vragen over. Kan ik dan bijvoorbeeld ook mijn rijbewijs meenemen? Is dat een geldig document? En door met hen in gesprek te gaan, kom je erachter dat we niet alleen maar begrijpelijke taal moeten hanteren, maar dat het ook heel erg belangrijk is om uitleg te geven.
1: Ja, je hebt eigenlijk allemaal testjes uitgevoerd met allerlei mensen, om die gewoon eigenlijk gaan surfen op jullie website. En alles wat ze dan tegenkwamen, daar gingen jullie iets mee doen.
2: Ja, en veelal vonden die gesprekken ook gewoon fysiek plaats. Zaten we met elkaar in een ruimte, hebben we inderdaad de teksten bekeken. Maar ook onze websiteleverancier is zeg maar nog veel breder. We willen graag dat iedereen mee kan doen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld op een andere manier een website navigeren. Die bijvoorbeeld dus niet de muis gebruiken, maar een toetsenbord. Dat die op onze website terecht kunnen en zichzelf kunnen redden. Dus ook qua techniek hebben we een heleboel weten aan te passen.
0: Ja, en er moest natuurlijk ook rekening gehouden worden met onze Nederlanders. Dus er moest ook iets vertaald worden.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat was al een langere wens. Zeker ook vanuit onze zorgverleners om informatie op een goede manier aan te bieden. Dus momenteel kun je gebruik maken van 6 voorkeurstalen op de website. En is de gehele website te vertalen. Ja. In die taal.
1: Nou is de website natuurlijk maar een paar uur online. Maar heeft u al reacties gehad?
2: Ja, de website is al iets langer online. Wij hebben ervoor gekozen om het feestelijk moment gisteren te doen. En afgelopen weken hebben we dus ook al de meerdere vormen van feedback ontvangen. En ook dingen weten aan te passen. Maar over het algemeen zien we terug positieve reacties. En ook de punten die ze aangeven ter verbetering, daar gaan we ook mee aan de slag. En hebben we ook al dingen weten aan te passen.
0: Ja. Nou ben ik zelf niet geheel een digibeter of zo, maar als ik een verwijsbrief krijg van de huisarts en ik moet iets doen met mijn zorgdomein, ZD-nummer, nou zie dat maar eens te vinden. Hoe is dat bij jullie geregeld?
2: Dat is een straat waar wij nog niet naar hebben gekeken. Dat zal misschien in de toekomst nog kunnen.
1: Ja, want jullie zijn eigenlijk nog wel verder ook met dit ontwikkelen. Om alle ook systemen aan de achterkant nog beter begrijpelijk te maken.
2: Ja, het gaat erom inderdaad dat iedereen mee kan doen. Want dat is ontzettend belangrijk. En daar hecht het ziekenhuis heel veel waarde aan. Want als je goede informatie hebt, dan kan je ook beter spreken met je dokter. Dan weet je waar het over gaat. Dan weet je hoe je je medicijnen moet innemen. En bijvoorbeeld hoe laat je verwacht wordt.
0: Ja. Het gaat over een medische website. Is het echt mensenwerk geweest, het verbeteren van de site? Of heeft AI een belangrijke rol gespeeld?
2: Wij hebben daar wel hulp gehad van AI, zeker. Het is ook bijna niet te doen om zoveel pagina's te herschrijven in teksten. En uiteraard geven wij strikte regels mee waar die teksten aan moeten voldoen. En is er altijd aan de achterkant iemand die dat de output zeg maar controleert, verfijnt, aanpast. En zegt, ja, zo is het goed, zo willen we het hebben zoals het ziekenhuis dat wil.
0: Nou, het staat nog steeds prominent op de site. Welkom in Sint-Jansdal, hè?
2: Ja. Klopt.
0: Linda Helle van Sint-Jansdal. Dankjewel voor de toelichting.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hier kan je Miles Smith en Niall horen. Drive safe.
1: Oh ja. Ik hoor wat je doet.
0: Het is wel een oude, maar hij is nog een keertje leuk om weer te doen.
1: Zeker. Wouter van Beunenbeek van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, het is lekker warm.
2: Ja, inderdaad. Opvallend warm voor september. Op dit moment ligt de temperatuur al rond 23 graden op veel plaatsen. En vanmiddag kan het zomers warm worden met ruim 25 graden in de stedelijke gebieden. Ja. Zo'n 23 à 24 graden elders in onze provincie. En daarbij is er veel zonneschijn. Het is overal droog. In ieder geval tot en met vanavond houdt dat aan. En er staat ook niet al te veel wind. Dus het is met recht een hele mooie nazomerdag.
1: Maar voelt het wel een beetje klam of valt dat ook wel? Want gisteren vond ik het echt wel klam.
2: Wordt het
0: vanavond ook weer zo'n zwoele zomernacht?
2: Vanavond nog wel, denk ik. In ieder geval tot halverwege de avond zal de temperatuur nog boven de 20 graden liggen. Maar komen de nacht draait de wind naar het westen, dan komt er veel koelere lucht onze kant op. Hmm. Er kan ook een enkele bui vallen, maar de meeste buien zijn denk ik toch bestemd voor de regio's ten oosten en zuidoosten van ons. Echt Oost-Nederland dus. Dus ik verwacht bij ons eigenlijk niet heel veel neerslag.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor komende nacht. Een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droge temperaturen. Uiteindelijk dalen naar een graad of 13.
0: Ja.
2: Ja, en dan zitten we morgen toch wel duidelijk in die koelere lucht.
0: Ja, dan kan de korte broek de kast in, hè?
2: Voorlopig wel eventjes.
1: Ja, wordt het wisselvallig?
2: Ja, toch wel een beetje. Want het wordt morgen niet veel warmer, meer dan 17 of 18 graden. De ochtend verloopt waarschijnlijk nog droog. Maar morgenmiddag dan gaan er toch behoorlijk wat buien ontstaan. Lokaal kan er ook onweer bij voorkomen. En bovendien gaat het stevig waaien uit een westelijke richting.
0: Oké, nou en dan gaan we richting de helft van de week.
2: Ja, nou ja, de rest van de week blijft het wisselvallig. In ieder geval tot en met zaterdag. Elke dag wel een aantal buien, soms ook wel wat zon. Eerst is het zo'n 18 graden, richting het weekend wordt het een graad of 20. Maar volgende week, dan staat er opnieuw een weersverbetering zit er aan te komen.
0: Zie je wel.
2: Jazeker.
1: Kan die korte broek weer uit de kast?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Met droog weer, meer zon.
0: Erbij.
2: En in de loop van volgende week ook hogere temperaturen.
0: Ja, want ik heb vorige week zei ik tegen mijn collega's Jordi en Odeke van, ik heb een aantal modellen heb ik gezien die zo richting eind september en denk je toch wel weer een soort hittekoepeltje geven. Zou het zomaar eens dik boven de 25 graden kunnen komen? Nou, ik ben bijna met pek en veren de studio uitgestuurd. Maar ik zie dat toch steeds vaker nou weer een beetje bijkomen. Die hoge drukgebieden zo die onze kant op komen. Ja, zie je dat ook? Of ben
2: dat
0: ik nog
2: hoge drukgebied wel. En dat ligt er een beetje aan waar die precies komt te liggen. Als het boven ons of net ten westen van ons is, ja, dan komt de wind toch vaak vanaf zee. En dan zal het niet heel warm worden, graad of 20.
0: Mm-hmm.
2: Maar schuift die door zoals vandaag bijvoorbeeld ook gebeurt. Alleen vandaag is het heel kortdurend, één dag maar. Maar stel hij schuift door richting Centraal-Europa, dan draait de wind bij ons naar het zuiden. En dan kan het nog wel behoorlijk warm worden hoor, eind september.
0: Ja.
2: Nou, dus je weet nooit.
0: Ja, zie je wel. Er heb ik toch iets gehaald aan die opleiding.
1: Ga ik je toch nog de studio uit kicken.
0: Oh, toch nog. Ja. Gaan we lekker naar buiten. Hey, Wouter, dankjewel en tot de volgende keer. Hè?
2: Graag gedaan, hè.
0: Doei. Doei.

0: Smokey Robinson is dat. En Being With You.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Traditiegetrouw vinden ook deze Prinsjesdag in Den Haag weer protestacties plaats langs de routes van de Glazen Koets en bij het Tweede Kamergebouw. Er zijn demonstraties aangekondigd van Republiek, het voormalige Republikeins Genootschap, Dieren in Nederland en het Burgerinitiatief Groningen. Ook de Algemene Onderwijsbond en de Hague Peace Project heeft een protest aangemeld. De burgemeester van Den Haag is overal op voorbereid.
2: Prinsjesdag is ook een dag van de democratie. En wij zijn zo'n geweldig land dat je van mening mag verschillen. En er mag dus ook gedemonstreerd worden. Niet geblokkeerd, daar zullen we tegen optreden. Maar er mag van mening worden verschild. Dat hoort bij de democratie.
1: Ook zijn er acties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet.
0: Ja, er zijn arrestaties geweest ook in Den Haag al, hè, van die actiegroepen. Die dus op de verkeerde plekken stonden. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat die sabotage van het spoor te maken heeft met het protest van de boeren. Want die hadden een groot protest aangekondigd.
1: Het zou kunnen, ja. Dat, ja. De politie
0: dat is wel
1: doet
0: gevaarlijk dat als je zo gaat protesteren. Dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat lijkt me niet.
0: Iets anders dan, je ziet er steeds minder in het straatbeeld. De geldautomaat of pinnen. Ja, je moet tegenwoordig goed zoeken om te pinnen. 50 jaar geleden werd de eerste geplaatst. Dat was er een van de gemeente Giro Amsterdam. Wat we nu doodnormaal vinden, kon toen nog niet bij de meeste banken, maar bij de gemeente Giro soms al wel, zegt de stichting Financieel Erfgoed.
3: Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was, het geld er ook vanaf halen op dat moment. En omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Hè. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bij geschreven. Dus het was echt een mooi ding.
0: Ja, een paar jaar na de invoering van die betaalautomaat werd de gemeente Giro overgenomen door de toenmalige PTT. Weet je nog wat
1: dat is? PTT ken ik nog wel.
0: Ja, dat ken ik wel. Nu KPN al. Ja. Nou, dat was zo'n pinautomaat. Ja, was echt iets fantastisch dan ook. Nu moet je echt gaan zoeken naar iets. En dan heb je er een gevonden bij de meeste bouwmarkten. En denk je, even pinnen. Ja. Ja, dan kan je alleen maar geld kwijt.
1: Dat klopt, inderdaad. Ja. Ja, ik zag nog recent nog een filmpje van het Polygoonjournaal over de Giro bankautomaat. Of zo, die dan kwam. Ja. En dan ging ze helemaal uitleggen hoe dat dan werkte. Ja. En dat het helemaal inventief was en zo.
0: Dat was nog met de oude stem van Philip Bloemendaal, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Historisch. Ja. En iconische stem ook. Nou.
1: Dan nog over die grote treinstoring. De politie doet nu op meerdere plekken onderzoek. Onder meer in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. En op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd. Van zeker 1,5 meter lang. Reizigers zullen nog een groot deel van de dag last hebben van die uitgevallen treinen.
4: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. Want we willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nee, dat zit er voorlopig niet in.
5: Maar de bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
6: Ja, maar gaat u dat nog halen?
5: Ja, dat is de vraag.
0: Nou, volgend jaar Prinsjesdag haalt hij wel.
1: Ja, dat denk ik ook wel. De NS die is alweer een beetje begonnen met de dienstregeling.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 1:04 is het geworden. Goedemiddag. Ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad in Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Sint-Jansdal werkt hiervoor samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en organisaties zoals Vluchtelingenwerk en ANBO-PCOB. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn beter uitgelegd. Ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. De gemeente Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. Staat in de begroting voor 2027 en de meerjarenraming tot 2030. Om dat te kunnen betalen moet Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met 20 euro.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion zijn. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League.
12: Goedemiddag, we hebben te maken met prachtig nazomerweer vandaag. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij is het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 22 graden langs de Grote Meren en in de Noordoostpolder tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van onze provincie. Nou, later vanmiddag en vanavond gaat de bewolking wel langzaam toenemen en dan kan er ook een enkele bui vallen, misschien met onweer, maar de zwaarste buien zijn bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland. Nou, vannacht komen we dan in veel koelere lucht terecht en koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het een stuk minder warm met maximaal 17 of 18 graden. En daarbij schijnt af en toe de zon. Maar er zijn ook buien die over onze provincie trekken. Met daarbij opnieuw een kleine kans op onweer.
13: Dankjewel Wouter. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 meldingen voor de A28. Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Strand-Nulde. Heb je 5 minuten vertraging. Komt door een bermbrand. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook tussen de andere kant op tussen Nijkerk en Knoop het Hoevelaken heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dan dicht vanwege technische problemen. Wat voor problemen, weet ik niet.
14: Dan, technische problemen.
13: Ja, precies. Ja. Ze zijn technisch. Ik ben niet zo technisch. Flitsers op de A27. Almere-Hilversum bij Almere Hek met 112,1. En ook bij 114,9.
14: Het is één dag warm en we hebben gelijk een bermbrand.
13: Ja, het is bizar, hè?
10: bijzonder.
13: Nou, ik denk dat dat gewoon toeval is. Of misschien had het te maken met die technische problemen.
10: Dat zou ook.
13: Maar ik ben niet zo technisch, dus ik heb geen idee wat
10: daar krijg je bermbranden van.
13: Als je niet technisch bent, ja, dat klopt, ja.
10: Laten ze jou thuis ook niks doen?
13: Nee.
10: Qua technische
13: dingen? Nee.
10: Misschien ook maar beter.
13: Ja.
10: Goed, zometeen Annick Adriaans bij ons in de studio. Krijg je weer gezondheidstips.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Kom op de gang, een paar mensen tegen die zeggen... Ah, oh, Dolly Dolls, hij heeft dus helemaal terug naar mijn jeugd. Ja, dat is toch 35 jaar geleden. Liepen gelijk door.
1: Hoe oud waren ze?
0: Nou, nee. Dat... Ja. Ja. Love it just a little bit more. Het is 11 minuten over 12:30 geworden. Oh, wacht eventjes. Deze moeten we helemaal nog niet hebben, joh. We moeten heel iets anders hebben. Goed, Annika Arians, die is er vandaag weer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi. Gezondheidstips. We gaan het hebben over slaap.
2: Yes.
0: Ja. En wat wil je vertellen over slaap?
2: Nou,
0: of slaap
2: het is
0: kan inhalen?
2: Eigenlijk meer over vermoeidheid.
0: Oh.
2: Dus er zijn tegenwoordig echt heel veel mensen altijd maar moe. En nou ja, het eerste waar je dan meestal naar kijkt is, slaap ik wel genoeg? Maar ja. Wat nou als je wel genoeg slaapt? Dus je komt elke dag aan die 7, 8, 9 uur, maar je blijft toch moe.
3: Ja.
2: En wat kan je dan doen?
3: Herkenbaar.
0: Is, ja. Is dat trouwens een vastgegeven? 8 uur slaap is voor iedereen eigenlijk een soort minimum? Of is dat een gemiddelde?
2: Het is natuurlijk een gemiddelde om van uit te gaan. Dat ligt altijd een beetje aan je persoon. En natuurlijk aan ook wat voor leven je leidt. Hoe actief je bent. Hè, hoeveel slaap je nodig hebt. Mm-hmm. Maar 7, 8, 9 uur, dat is een beetje de range waar je in wil zitten.
3: Nou, en stel je zit in die range. Je houdt je daar keurig aan, wekenlang. Ja. Maar toch blijft die moeheid gewoon bestaan.
2: Ja, wat is er dan aan de hand? Nee, we hebben het hier dan niet over eventuele medische oorzaken, zoals een ijzergebrek of een schildklier die wat.
3: Alles is gewoon op orde. Gebruiken. Alles is op orde, precies. Maar je bent nog steeds moe.
2: Dus laten we even kijken naar drie voeding- en leefstijloorzaken die echt een grote rol hierin kunnen spelen. En waar je zelf echt wel iets aan kunt doen. En het eerste is, het zou zomaar kunnen zijn dat je te weinig doet. En dat klinkt heel raar en heel tegenstrijdig, maar er zijn nu heel veel mensen die hebben een kantoorbaan bijvoorbeeld, en die gaan vanuit huis in de auto naar de kantoorbaan. Daar zitten ze in hun bureaustoel en dan aan het einde van de dag gaan ze in hun auto naar huis en die zijn kapot, die zijn moe. Maar je bent dan met je hoofd bezig geweest, maar niet met je lijf. En om echt goed energie te kunnen produceren, dan moet je dat systeem aanzwengelen. En daar spelen je spieren een hele belangrijke rol in. En in die spieren zitten je energiefabriekjes. Dus wil jij gewoon lekker in je energie zitten, dan heb je die beweging echt nodig. Dat zorgt er ook voor dat de bloedsomloop verbetert. Dus het brein...
3: Om even die energie kwijt te raken.
2: Ja, dus eigenlijk moet je dan gewoon soms eventjes van... uit je hoofd in je lijf gaan. En even die spieren weer aanzwengelen, zodat hij weer...
3: Maar dan zijn we natuurlijk allemaal druk. Hè? Dat is altijd natuurlijk de excuus. Ook best wel druk. Ik heb geen tijd. Ik moet voor de kinderen zorgen. Bla, bla, bla, bla. Wat zijn dan praktische tips die je kan gebruiken om wel die fabriekjes aan het werk te zetten?
2: Ja, dus dat kan je heel, heel klein maken. Dus wat je kunt doen is elk uur heel even die hartslag omhoog krijgen. Bijvoorbeeld even een trapje op en af. Of als niemand kijkt, doe even wat squats. Of zorg er eventjes voor dat de hartslag omhoog gaat. En dat kan ook binnen 2 minuten. Dus dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. En wat een hele mooie is na de lunch eventjes 10 minuten een rondje lopen. En je zult merken dat als je bijvoorbeeld een half uurtje gaat slapen, als je heel moe bent overdag, en of je doet 10 minuutjes wandelen na de lunch, dat je met die 10 minuutjes dat je veel energieker voelt dan als je ook nog weer even bent gaan slapen.
0: Het is eigenlijk tegengesteld dat als mensen zich heel erg moe of heel erg uitgeput voelen, dat je dan niet denkt van ik doe een powernap, maar ik doe even een powerloopje.
2: Ja, precies. Oh, en dat kan echt met 10 minuten kun je al effect ervaren. Dus het kan echt heel klein en heel simpel. Dus dat is eigenlijk het eerste waar je naar wil kijken. En vergeet niet, het kan ook mentaal zijn dat je onderprikkeld bent. Dus als jij een kantoorbaan hebt en er gebeurt heel weinig en de werkzaamheden zijn eigenlijk heel simpel, je bent niet helemaal uitgedaagd, ook dan kan je echt geratbraakt zijn. Dan kan je echt heel, heel moe zijn daarvan. Dus je moet je brein ook wel een beetje iets geven waar die zijn tanden
0: uitdagen,
2: in zetten.
0: Ja, beetje prikkelen ook. Ja,
2: dus kijk daar ook even naar.
3: Dat is dus 1.
2: Dat is 1. De tweede, dat is een hele voor de hand liggende, maar dat is de basis van je energie, van je brandstof, dat is je voeding. Dus er zijn heel veel mensen die ontbijten niet, of die ontbijten heel laat.
0: Of verkeerd ontbijten, hè, met de verkeerde spullen.
2: Ja, dus met hele lege calorieën en een crackertje met jam. En wat kunnen we dan verwachten van onze energie als onze voeding niet op orde is?
3: Die wordt laag.
2: Ja, dus dat gaat schommelen. Dus dan krijg je een piekje in de bloedsuiker als je van die een wit broodje met jam eet. En daarna crasht hij weer. Dus dan ben je echt aan het schommelen qua energie. En later op de dag dan krijg je van die inhaaltrek. En dan krijg je een middagdip. Dus dat doet ook heel veel op je energie. En het maakt niet alleen uit wat je eet, maar ook wanneer je eet. Dus wanneer jij er tegenaan loopt dat je echt veel moe bent, terwijl je wel genoeg slaapt, ga eerst eens even kijken van, hey, kan ik op gezette tijden? eten. Dus ontbijt, lunch, diner. Ja. Doe dat op vaste tijden en zorg ook voor dat het van goede kwaliteit is.
0: Want sommige mensen zeggen, ja, ik kan 's ochtends niet ontbijten. Ja. 10 uur komt eerst.
2: Ja,
0: ja, maar dan moet je dan maar niet echt op gang natuurlijk.
3: Dat moet je dan maar gewoon doen, denk ik dan. Of niet?
2: Ja, eigenlijk wil je het gewoon doen. En als dat echt niet lukt, zorg er in ieder geval voor dat om 10 uur dat je wel een goed ontbijt hebt. En niet een crackertje of een rijstwafeltje met een plakje in. Ja.
0: Oh, oké. Okay.
3: En dan nummer 3.
2: En de derde. De derde.
0: Er is geen derde. Dat waren ze vandaag.
2: Maar dat was het voor vandaag. De derde, dat is het zenuwstelsel wat altijd maar aanstaat.
3: Ja.
2: En we leven echt in een maatschappij waar je continu getriggerd wordt. Ja, dus we hebben een telefoon en daar komen berichtjes op binnen. Je hebt een horloge wat trilt, want daar komen ook weer berichtjes op binnen. Dus wij zijn de hele dag door bereikbaar. En dat is voor het zenuwstelsel eigenlijk helemaal niet zo goed. Want wij moeten naast die aantijd moet je ook uittijd hebben. En tijdens die uittijd, dan herstel je en dan laat je op. En dat is weer heel belangrijk voor je energie.
0: Ja. Maar wat is bijvoorbeeld uittijd? Is dat op de bank een boekje lezen of zo? Of,
2: bijvoorbeeld. Want wat? Voor veel mensen is het herkenbaar dat zo gauw ze een pauzemoment hebben of er is even niks.
0: Moment voor de telefoon.
2: Onrustig. He? En dan pak je die telefoon erbij en dan ga je maar even scrollen of nog even berichtjes checken.
0: Ik zat gisteren in de metro, echt, weet je wel. Dan denk je van, nou, dan kan je aan 10 minuten even van A naar B toe gaan. Die hele metro zat helemaal alleen maar op de telefoon te kijken zo.
2: Ja.
0: Dat is geen dus leuk, het beeld tegenwoordig.
3: Je hebt geen leuk gesprek meer in het OV eigenlijk.
0: Dat er zaten er ook een aantal in waar het niet hoeft. Maar het viel me zo op dat iedereen iedereen op die telefoon zit te kijken.
2: Dit is ook in kantines, op werk. Daar worden ook geen spelletjes meer gedaan. Er wordt niet meer gepraat. Iedereen zit maar op zijn telefoon.
0: Ja.
2: Dus het liefste gooi je de scherm even van je af. En laat je ook niet verleiden om daar toch nog ingezogen te raken. Maar zorg echt even voor geen beeldschermtijd. Dus een boekje lezen, een fijn gesprek, een spelletje doen. Of van die creatieve dingen die we met z'n allen nooit meer doen. Maar wel heel goed zijn.
0: Mensen erg je niet, hè?
2: Ja,
0: rustgevend. Naar bed gaan.
2: Schetsen, tekening maken, breien, punniken, ik noem maar wat. Maar dit soort dingen is
0: ook voor kinderen heel erg belangrijk. Ja. Hè? Na 7 uur 's avonds eigenlijk of 6 uur 's avonds geen schermen meer.
3: Nee.
0: Want het zorgt zoveel voor, zoveel hersenactiviteit. En daar moeten ze echt van bijkomen.
3: Maar als ik dus eigenlijk een beetje hoor, we hebben het natuurlijk over slapen. Hè? Hoe, je hebt vroeg veel geslapen en je bent daarna nog steeds moe. Dat zit hem eigenlijk gewoon in wat je dus door de dag eigenlijk doet. Het heeft niet
0: en
3: veel, en eet. Het heeft dus niet te veel te maken met het slapen aan zich. Het is gewoon meer hoe kom je je dag door.
2: Het is en. Dus er is niet één oorzaak. En het is altijd kijken, hé, wat is bij mij aan de hand? Wat is bij mij relevant? En voor sommige mensen is dat eerst maar eens daadwerkelijk genoeg gaan slapen. En bij anderen is het stukje zingeving, voldoening halen uit werk. Te weinig beweging, slecht eten, te veel aanstaan. Dus het is kijk wat bij jou het ding is waar je winst kunt behalen.
0: Gewoon klinkt helemaal niet zo moeilijk als je het zo zegt, hè?
3: Nee, maar makkelijke
0: dingen.
3: Dan word je toch ook snel weer verleid door je telefoon of je gaat even snel ontbijten, want druk.
0: Ja.
3: Maar
0: we gaan het proberen in ieder geval. Dankjewel, Annika Adriaans.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: We zien jou wel, maar jij ziet ons niet.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
11: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad in Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. En de gemeente Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A6 Emmeloord-Jouren bij Band. heb je 5 minuten vertraging. En er staan ook nog wat flitsers op de A27. Onder andere Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 112,1. En ook bij 114,9. En op de N50 bij Ens word je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 262,9.
12: Zometeen bij ons hier in de studio 2 leden van de band Wildeboer. Zij geven binnenkort een optreden bij ons in de provincie.
15: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De muzikanten van Toto die samen met Casey en de Sunshine Band de diverse albums hebben ingespeeld voor grote artiesten. Onder andere dat Thriller-album van Michael Jackson. Je hoorde nu Toto's met hun eigen solo-hit Stop Loving You.
1: 25 september, dan staat heavy metal band Wildeboer in Poppodium De Meester in de Almere tijdens Meesterlijk Metaal. En Vidal Wildeboer, de liedzanger, is op dit moment bij ons in de herberg. Goedemorgenmiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Jij bent de naamgever van het bandje.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Waar is dat begonnen?
2: We waren vroeger een veel stevigere band, maakten veel luidere muziek en dat deden we onder een andere naam. Die naam was Cthulhu.
0: Ja. En, de heavy metal band was vroeger eigenlijk nog ruiger.
2: Ja, veel ruiger.
0: Wat is dat voor muziekstijl dan?
2: Ja, thrash metal, man.
0: Oh, thrash. Dat is echt
2: een oude Metallica, Slayer. Ja. Heel erg stevig.
0: En van waar die omschakeling?
2: Op een gegeven moment, we waren gestopt rond de COVID-tijd. Ja. En op een gegeven moment dachten we van, kom, we gaan wat heavy metal maken. Even wat anders. Ja. En, we hadden geen naam, dus ja, Wildeboer. Prima, weet je.
0: Ik vind het een goede naam, hoor.
2: Ja.
0: Wildeboer.
2: Ja. Ja, ja.
0: Dat is wel lekker ook, want dan weet je in ieder geval, het komt lekker gewoon uit ons eigen land. Het is Nederlands.
2: Ja, net als Van Halen en Van den Berg.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Hoe kom je een beetje in aanraking met heavy metal?
2: Ik weet het niet.
1: Het was er ineens.
2: Het heeft altijd bestaan in mijn leven.
0: Is het ook door Van Halen en Van den Berg, is dat een beetje aangewakkerd of niet?
2: Nee.
0: Nee?
2: Niet per se.
0: Het is toch wel een beetje commerciëler hardrock, hè?
2: Kijk, ik luister best wel Van Halen, hoor. Van Halen en Van den Berg, ik vind het helemaal te gek.
0: Ja.
2: Maar dat kwam later pas.
0: Ja.
2: Vroeger was ik heel erg into hardere metal, zeg maar.
0: Maar wat is dat dan? Is dat dan Thin Lizzy, Def Leppard-achtige
2: dingen? Nee, denk aan Slayer, man. Sepultura.
0: Ja.
2: Creator, heel veel Metallica. Ik ben zo mijn hele leven intens veel Metallica. Metallica vind ik te gek.
0: Ga je ook naar de concerten?
2: Ja, ik ga veel naar concerten.
0: Wat maakt zo'n concert nou zo speciaal?
2: Ja, herrie.
0: Ja, ja, herrie, maar het is wel georganiseerde herrie. Ik bedoel, wij kunnen herrie maken, Roy en ik. Ja,
2: zeker.
0: Maar daar komt geen hond op af, hoor. Kan ik je melden?
2: Nee, het is de muur van gitaren. Daar hou ik van.
0: Mm-hmm.
2: Dan heb je de drumwerk met heel veel dubbele bas. Ja, dat vind ik vet.
0: Ja, het spektakel eromheen ook.
2: Ja.
0: Hoe geven jullie dat vorm op het podium?
2: Ja, we komen, weet je, heel eerlijk, we zetten onze spullen neer en doen ze aan.
0: Mm-hmm.
2: We gaan geluid maken. En dit is wat er gebeurt.
1: Is het dan gewoon puur gevoel op elkaar inspelen? Is dat het een beetje? Of gewoon geluid maken?
2: Wat? Ja, ik denk in de loop der jaren dat wel gebeurd is. Want in principe, de drie op de drummen na zitten we eigenlijk al vanaf 2015 muziek te maken.
0: Ja.
2: Ja, en Guido, onze drummer, die ken ik ook al jaren. Daar heb ik in rond 2011 ook een bandje mee gehad, ook, weet je.
0: Voor heavy metal heeft hij eigenlijk een vrij kleine kit, mag ik wel zeggen. Hè? Klein drumstel.
2: Ja, dat...
0: Geen dubbele kick?
2: Ja, hij heeft wel zijn dubbele pedaal, zeg maar. Maar hij heeft niet een grote rek met allemaal toms erin en zo. En dat soort dingen, nee.
0: Ja.
2: Guido houdt het best bescheiden.
0: Ja. Ik zie ook een klein logo van Jolpop. Hebben jullie daar ook gestaan al?
2: Ja, daar hebben wij gestaan. Dat was van,
0: jullie zijn geen onbekende in Flevoland eigenlijk?
2: Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
0: We hebben een klein stukje van jullie. Dat is Beast of Prey. Wanneer is dat uitgebracht? Komt het uit een jaartal of zo?
2: De Beast of Prey is uitgebracht dit jaar. Maar ik weet de exacte release datum niet.
0: Nee, dat hoeft ook niet, want het is dit jaar.
2: Maar het was in het voorjaar.
0: Recent materiaal dus. Ja. Dat is een klein stukje Wildeboer.
2: Maar op, hoor.

0: Ik begrijp nu waar jij vroeger naar luisterde. Ik hoor je gelijk, hè?
1: Je hoort het terug, ja. Je hoort
0: stemgeluid
1: het
0: ook.
2: Ja. Heavy metal en trash, man. Ja. Dat is het dan.
0: Maar ik moet zeggen, je hoort wel eens vaker van deze bands dan ook. En vooral ook de lokale of de regionale bands. Is niet zo strak zoals dit is.
2: Dankjewel.
0: Dit is echt goed. Hoe vaak repeteren jullie?
2: Als we een showtje hebben.
1: Als je een showtje hebben, ja. Maar hoe vaak is dat?
0: Alleen dan?
2: Dan gaan we twee keer repeteren. Dan.
0: Ja, ja.
1: Maar met z'n allen, inderdaad.
2: Ja,
1: natuurlijk,
2: dan knallen we twee keer de set door. Maar ja, weet je, meer dan dat, we gaan niet onnodig repeteren, zeg maar.
0: Nee. Je moet niet dood repeteren, hè?
2: Nee, kijk, weet je, we gaan, als we een show hebben, dan gaan we 2 tot 3 keer repeteren. Meestal 2 keer.
0: Ja.
2: En wat het dan is, als je 2 keer repeteert, dan hebben we het gevoel van, ja, we moeten inlokken, weet je.
0: Ja,
2: dus dan gaan we er streng op zijn. En dan staan we na 2 keer gewoon weer als een huis. Ja, op onze manier.
1: Ja, want dat is het eigenlijk gewoon, dat je oefent een paar keer en dan ga je gewoon op gevoel, ga je gewoon samen met elkaar mee.
2: Ja, je moet het wel laten flowen, weet je.
1: Ja.
0: Speel je alleen met deze band, Wildeboer? Of speel je ook nog met andere bands? En spelen jouw muzikanten ook met andere bands ook nog?
2: Ja, we hebben allemaal bands en projecten gaande, zeg maar. Ik zit ook in een rock'n'roll band. En mijn gitarist heeft een rock'n'roll band waar ik voor heb ingezongen. Er zijn een hoop dingen gaande. Ik ga volgend jaar waarschijnlijk een death metal bandje oprichten met de bassist.
0: Ja.
2: Gewoon even kijken waar het schip strandt, weet je.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat blijf ik in principe voor de rest van mijn tijd doen.
0: Ja,
2: zoveel mogelijk.
0: Dat is muziek,
2: zoveel mogelijk herrie maken, zeg maar.
0: Zoveel mogelijk, ja. En optredens, hoe gaat het daarmee?
2: Ja, hoe kan ik het zeggen? Het is... Het gaat in principe... Ik denk dat het voor ons kaliber best oké gaat. We hebben net ons album uit en we zijn dit jaar onze eerste gigs aan het boeken. Nadat wij in principe jaren niet hebben gespeeld. En
0: mm-hmm.
2: Op die manier gaat het best goed. We merken wel dat het uitgaansleven is wel veranderd.
1: En wat merk je daar dan aan?
2: Nou, mensen gaan minder de deur uit, toch?
1: Ja.
2: Mm. Snap me toch? Mensen gaan minder de deur uit. Niet meer vanzelfsprekend, zeg maar. Dat is en er is natuurlijk, de markt is wel veranderd.
1: Ja.
0: Maar toch heb ik het idee dat er wel heel veel behoefte is en dat er heel veel publiek is voor heavy metal.
2: Er is zeker,
0: metal en thrash allemaal.
2: Er is zeker publiek voor heavy metal en voor thrash metal.
0: Ja.
2: Maar de markt is wel veranderd, de markt van poppodia. En wat
0: niet iedereen durft het meer te programmeren.
2: Niet iedereen durft het meer te programmeren.
1: Maar hoe kom je dan bij die mensen die geïnteresseerd zijn in heavy metal?
2: Doorpakken.
1: Gewoon blijven doorpakken. Maken.
2: Blijven maken, blijven mailen, blijven contacten.
0: Ja.
2: Kijken wat je kan
1: en
2: doen.
1: En ook social media, misschien gewoon zelf inderdaad allemaal dingen online zetten. Is dat ook een manier?
2: Nou ja, kijk, we hebben wel social media. We hebben Instagram, we hebben Facebook. Maar en onze muziek staat bijvoorbeeld ook op Spotify. Maar ik zie Instagram en Facebook meer als een soort billboard.
0: Ja, ja. Ja, je moet mensen een beetje warm maken voor jezelf. En ze moeten uiteindelijk komen kijken en het meemaken wat Wildeboer live doet.
2: Ja, want kijk, wij zijn niet zo'n band die allemaal onnodige content maakt. Ja, nee. En ik zeg niet dat het onnodig is, maar wij doen het in ieder geval niet.
0: Nee, nee.
2: Ik ben sowieso niet zo goed in het maken van dat soort filmpjes.
0: Dus. Nee. Nou, dat is een keuze natuurlijk. Hè?
1: En meemaken kan natuurlijk op 25 september in Poppodium De
2: Absoluut.
1: Meester. Tijdens Meesterlijk Metaal. Wat gaan we meemaken als we komen?
2: Nou ja, als jullie komen, gaan jullie 3 te gekke heavy metal bands meemaken. Dat gaat echt een te gekke avond worden met prachtige herrie.
1: Het gaat door het dak.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, 25 september is het dus in de Meester. Hoe laat begint dat eigenlijk? Staat dat erbij?
2: Ik denk dat de deur om 8 uur open is.
0: Gewoon 8 uur en dan zal het tot een uurtje of 12 of 1 zal het herrie zijn. Nou, mooi. Leuk dat je er was in ieder geval. Ik wens je heel veel succes. En als er weer wat nieuws is, we horen het graag van jullie.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Leuk dat jullie mij wilden ontvangen.
0: Graag gedaan. Vidal Wildeboer.
3: Jawel. Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Barry White en Let the Music Play. En zojuist Monique Smit en Niet naar huis. Nou, we hebben het eerder al gezegd. Je hoort het ook bij ons in het nieuws. De SVM in... waar zit dat ook alweer, die club? Nou ja, ze zijn in ieder geval de Jeu de Boel Vereniging. Die zijn op zoek naar ballen. Want de ballen zijn op, de ballen zijn weg. Of de ballen zijn heet. Misschien moeten ze Drieses bellen. Of die nog een paar ballen over heeft.
1: Ja, maar die liggen dan wel aan het vet.
0: Ja, maar we hebben zometeen na 13:30 hebben wij iemand van die vereniging bij ons eventjes via een verbinding in de uitzending. Dan kunnen we te weten komen over wat ze nou eigenlijk precies zoeken. En hoeveel ze er dan eigenlijk ook zoeken. Dat is zometeen.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 2:30 geworden. Goedemiddag. Boeren voeren vandaag tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze staan onder meer op de Zuidwesten Ringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifteband en de Praamweg in Lelystad. Met omgekeerde Nederlandse vlaggen vragen ze aandacht voor de problemen in de agrarische sector en het beleid vanuit Den Haag. Ook elders in Nederland protesteren boeren. Volgens Rijkswaterstaat zijn er al meerdere brandjes langs de weg gemeld. In Flevoland zijn tot nu toe nog geen ongeregeldheden gemeld. Het ziekenhuis Sint Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Sint Jansdal werkt hiervoor samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en organisaties zoals Vluchtelingenwerk en ANBO PCOB. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn beter uitgelegd. En ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, we hebben te maken met prachtig nazomerweer vandaag. Het zijn flinke zonnige perioden en daarbij is het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 22 graden langs de Grote Meren en in de Noordoostpolder tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van onze provincie. Nou, later vanmiddag en vanavond gaat de bewolking wel langzaam toenemen en dan kan er ook een enkele bui vallen, misschien met onweer, maar de zwaarste buien zijn bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland. Nou, vannacht komen we dan in veel koelere lucht terecht en koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het een stuk minder warm met maximaal 17 of 18 graden. En daarbij schijnt af en toe de zon. Maar er zijn ook buien die over onze provincie trekken. Met daarbij opnieuw een kleine kans op onweer.
13: Dankjewel. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers op de A27 onder andere. Almere Hilversum bij hectometerpaal 108 en bij 114,9. En op de A6 word je ook gecontroleerd op je snelheid. In de richting van Lelystad bij Almere hectometerpaal 51,3. De N707 bij Zeewolde 3,8. En op de Steigendreef in Almere word je ook gecontroleerd.
11: Misschien heb je het vandaag al een keer eerder gehoord. Bij de SVM in Marknesse zijn ze op zoek naar de ballen, de jeu de boule ballen. Mocht je die dingen nog ergens hebben liggen, of dat je denkt van volgens mij heb ik ze nog. De SVM in Marknesse die wil heel graag jouw ballen.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Qua kwaliteit van het liedje zeg ik dat zij aanstaande zaterdagavond gaat winnen. In Rotterdam Ahoy is dan de finale van het Junior Song Festival. Ja. Fayenne uit Almere. Ik vind het een hele mooie plaat. Bijna een heel volwassen plaat.
1: Ik vind hem lekker. Hij zwijmelt lekker. Dat
0: ja.
1: Vind ik, ja, hè, dat je zit
0: meestal gaat het over klik-klak en zo, weet je wel. Ook leuk. Maar
1: die heeft wel gewonnen.
0: Ja, dat zeker. Dat even Ralf. Ja. Maar meestal gaat het toch over kinderlijke dingetjes. Maar klopt. Ik vind dit wel echt een volwassen plaat. Ja. Gezegd. Mooie opzet, mooie strijkertjes erin. Heftig gitaartje en zo ook. Fayenne dus uit Almere. Zij gaat meedoen voor het Junior Song Festival. Aanstaande zaterdagavond is dat de 19e. Er zitten 3 ex uit Almere trouwens in.
1: Dat
0: drie
1: is,
0: mensen.
1: Hoe kan dat in één keer?
0: Ja, Almere is gewoon een bakermat voor dat soort dingen.
1: En sowieso muzikaal gezien, Almere heeft natuurlijk heel veel talent.
0: Heel veel cultuur ook. Ja. Dat is hartstikke leuk. Dus. De polderplaat deze hele week, je zult hem vaker bij ons horen.

0: Under Pressure is dat van Queen en David Bowie. 14:15.
1: De Jeu de Boel, de vereniging SVM Mark Nessen, die zoekt jouw ballen.
0: Ja.
1: Jouw Jeu de Boel ballen dan natuurlijk.
0: Ze zijn op zoek naar oude Jeu de Boel ballen. Misschien heeft iemand ze ergens nog wel liggen. Veel kinderen hebben ze ook ooit wel gekregen. Maar ik weet niet of ze naar die
1: Ik heb er ook
0: zijn.
1: Nog wel een paar van die rode, groene, gele, blauwe gekleurde.
0: Ja, maar daar zit plastic omheen. En volgens mij is dat niet het geheel wat ze bedoelen. Annette Sveren van SVM in Mark Nessen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jullie zijn een Jeu de Boel vereniging. Hoe lang eigenlijk al?
2: Nou, eigenlijk bestaat de Jeu de Boel vereniging eind van dit jaar zo'n 20 jaar.
0: Ja.
2: En langzamerhand werd dat een beetje minder en minder. Was de groep werd kleiner. Tot anderhalf jaar geleden, zo'n beetje denk ik. Er een oproep werd gedaan van wie heeft er zin om Jeu de Boel en dan maken we er een leuke vrijdagmiddag gebeuren van. En dus nu is er twee keer Jeu de Boel. Eén keer op donderdagavond, één keer op vrijdagmiddag. En nou, die groep is eigenlijk best heel groot geworden daardoor. Want het is heel erg gezellig.
0: Ja, veel mensen denken dat alles met die zware ijzeren ballen hetzelfde is. Maar je hebt Jeu de Boel en petanque, toch? Wat is het verschil daartussen?
2: Nee, volgens mij is het geen verschil.
0: Oh.
2: Nee, het is alleen petanque is de naam die ze in Frankrijk gebruiken.
0: Hmm.
2: En dat is denk ik de algemene. Maar hier noemen we het Jeu de Boel.
0: Ja.
2: Ik weet niet precies waar dat verschil is.
0: Dat weet ik ook
2: maar
0: niet.
2: Volgens mij is het geen verschil in.
0: Ja, ik heb meegedaan als kaaskop, zeg maar. Met zo'n Jeu de Boel toernooitje. De kinderen die vonden het hartstikke leuk. En ik moet zeggen, als je één keer de spelregels een beetje begint te kennen en te leren, is het een leuk en spannend spel.
2: Ja, ja. Nou, dat merken wij elke vrijdagmiddag. Wij zijn niet heel erg competitief, maar in... Oh, daar gaat mijn beeld.
0: Oh.
2: In het spel gaat zijn we wel behoorlijk actief en fanatiek. Maar als we naar... daarna is het ook weer oké, weet je wel. Dan heb je gewonnen of verloren. Ja. We schrijven het niet op.
1: Ja, wel fanatisme, maar het gaat uiteindelijk om de gezelligheid dus eigenlijk.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja. En nu hebben jullie een oproep gedaan, want jullie willen ballen hebben. Hoe kan dat? Komen de mensen binnen die zeggen van ja, ik wil wel meedoen, maar ik heb geen ballen?
2: Nou, dat zou kunnen, maar meestal is het zo. Kijk, we zijn wel degelijk lid van de vereniging. En dus lid van SVM en dan de afdeling Jeu de Boel. Maar het is ook mogelijk om bij ons de baan te gebruiken als je bijvoorbeeld een feestje hebt. En zegt, goh, ik wil even een leuke onderbreking hebben. Of een personeelsfeestje. Dan kun je voor een heel luttel bedrag kun je de baan op. En dan is het handig. Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: Nee.
2: Dus dan hebben wij een voorraadje ballen die ze kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. En als je dus daar wat thuis hebt liggen, dan kun je dat dan nu aan jullie geven. Maar ik kan me voorstellen dat het wel aan een aantal eisen moet voldoen.
0: Ja, hoeveel gram bijvoorbeeld?
2: Nou, zo doen wij dat dus helemaal niet.
0: Ach.
2: Wij hebben geen officiële wedstrijdballen. Ik zal je vertellen, onze eigen ballen. Wij hebben een camper en op een gegeven moment lopen wij door een kringloop. En we zien twee zakjes met Jeu de Boel ballen. Ik zeg, goh, dat is misschien wel leuk om gewoon mee te nemen in de camper. Want altijd op die campings is wel een Jeu de Boel.
0: Tuurlijk, ja.
2: En, dus we kopen die dingen voor €3 per zakje, per drie ballen. Dus dat is allemaal... Bij ons is het eigenlijk zo laagdrempelig. Dan hoeft het niet aan die officiële eisen allemaal te voldoen.
1: Dus ja. Eigenlijk als dat ik nu met mijn plastic ballen, die ik net al zei, die gekleurde ballen, dat is eigenlijk ook prima.
2: Nou, dat is dan net als je bij ons komt, als volwassenen, is dat niet oké. Maar voor kinderen is het natuurlijk ook heel leuk. Je hebt een kinderfeestje.
0: Ja.
2: En ook daarvoor kun je gewoon die Jeu de Boelbaan op. Om te zorgen dat je een leuke middag hebt samen.
0: Ja, en je wil ze eigenlijk nu hebben van mensen die zeggen van... nou ja, ik heb ze eigenlijk toch nog liggen, ik doe er niks meer mee. Dan geven ze gewoon lekker aan Mark Nessen. Maar ja, hoe komen ze bij jullie? Gaan jullie ze ophalen? Want via de post dit versturen, dat wordt nog wel een dingetje, denk ik.
2: Nou ja, in de ding stond ook mijn telefoonnummer. Maar we zijn ook wel bij SVM, kun je altijd degene die in het bestuur zitten benaderen. Nou, daar is prima achter te komen als je dat... als je daar even een beetje je best voor doet, dan heb je iemand te pakken van de Jeu de Boel vereniging.
0: Oké. Hoeveel heb je er ongeveer nodig? Want voor hetzelfde geld komt heel Flevoland zometeen met de ballen aan.
2: Nee hoor, ik denk als wij zo'n, nou zeg maar, een 10 setjes hebben, dan zijn we al heel erg gelukkig.
0: Kijk, nou, dat zijn er een stuk of 30 à 40.
2: Ja, maar ja, ze zijn meestal toch altijd wel in setjes van 3.
0: Ja,
2: want
0: okay.
2: Je speelt per persoon met 3 ballen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hoe kunnen ze jullie dan bereiken? Hebben jullie ook een website?
2: Ja, via SVM. Kunnen ze dat altijd... SVM is de sportvereniging Marknessen. Die hebben een website, dus daar is alles op te vinden.
0: Oké, okay. Nou, hartstikke goed. Is het seizoen trouwens al begonnen of is Jeu de Boel voor het hele jaar door?
2: Wij Jeu de Boel het hele jaar door.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Nou. Ik denk dat we pas 2 keer gehad hebben dat het te veel regen was, waardoor we zeiden van nu laten we het niet doorgaan. Dus er is altijd een poll van wie komt er vanmiddag. Nou, er zijn altijd eigenlijk wel genoeg, of vanavond, er zijn altijd genoeg mensen om te spelen. Dus dat is, ik denk dit jaar pas 2 keer niet.
0: Nou,
1: mooi.
0: Gezellig.
1: Annette Zweren van SV Marknessen, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws...

0: Nou, dat was heel veel ballen achter elkaar, zeg. Zo. Balletjes van de koningin. En Dai Dai ging natuurlijk ook over het
1: De balletjes van Shakira.
0: Zo. Goed, Dai Dai, daar hou ik het gewoon even bij. Want het was ook samen met Burna Boy.
1: Oh ja, over, ook balletjes. Ja. Ja, Netherlands wordt er ook in genoemd, hè? Netherlands.
0: Ja, maar dan zie je verder geen gezicht van iemand. Nee, je ziet bijna alle spelers vol in een gezicht, behalve van Nederland.
1: Terwijl Netherlands is best duurt even voordat je het uitgesproken hebt.
0: Ja, daar had je makkelijk het gezicht van Virgil van Dijk in kunnen zetten.
1: Precies.
0: Nou, goed zo. Morgen dan zijn we natuurlijk weer met de herberg. Dan hebben we school en opvoeding met Naomi de Engelsman. Waar gaan we het over hebben?
1: Over een klassenvertegenwoordiger. Ja, wat doet hij nou allemaal? Wat voor nut heeft een klassenvertegenwoordiger?
0: Wilde je dat vroeger ook altijd zijn?
1: Ja.
0: Ja, vond ik ook leuk, want had je toch wel een paar voorrechten.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat wilde je zijn. Ik ben het eigenlijk nooit geweest, volgens mij. Nou, nee, één keer.
0: Ik ook niet. Ik ben het ook nooit geweest.
1: Maar ik was altijd het braafste jongetje van de klas. Maar dat
0: je moest wel een zeulen met een boek dan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat schoolboek. Of dat de klassenboek, inderdaad. Ja.
0: Extra
1: ja.
0: meenemen. Goed, zometeen een uurtje Flevoland Muziekland. Met Jordi, neem ik aan.
1: Ja, Jordi. Die,
0: denk ik ook wel.
1: Ik zag hem al in de make-up, dus dat komt helemaal goed. Wel nodig, trouwens.
0: Wel nodig dat hij erin gaat. Vrij lang. Sugar.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar mensen gaan minder de deur uit, toch?
2: Ja.
1: Nog maar toch? Mensen gaan minder de deur uit.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
0: Dit is Flevoland.
5: We zien jou wel, maar jij ziet ons niet.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Boeren voeren vandaag tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze staan onder meer op de Zuidwestenringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifterband en de Praamweg in Lelystad. En ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal.
11: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in onze regio, maar wel meerdere controles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,1. Op de N50 bij Ens bij 262,5. En ook de N707, dat is de Zeewolderdijk, bij Zeewolder wordt in de gaten gehouden. Bij hectometerpaal 3,8. Zoals je hoort, de koffie wordt nog even geregeld. Lekker koekje erbij, Arnoud. Goed idee. Ondertussen hoor jij fijne muziek zo van The Tramps en Shouts.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Goedemiddag.
7: Flevoland Muziekland.
6: Jordi Bouw.

Make It A Memory. Gezongen door Cresip en Danny Polvliet. En dan denk je, Danny Polvliet, wie is dat nou weer? Nou, hij is beter bekend als Danny Vera. Dat klinkt ook iets lekkerder natuurlijk als artiest. Make It A Memory hoorde je in Flevoland Muziekland. En daarvoor The Tramps en Shouts. Het is 15 september vandaag. Het is de derde dinsdag van deze maand. Oftewel Prinsjesdag. Het is nog volop bezig. En ik ben toch wel even nieuwsgierig van welke plek jij vandaag meeluistert. Is dat nu achter het stuur? Tijdens het ophangen van de was? Of het schoonmaken? Of misschien ben je wel op je werk? Of aan het sporten? Laat even van je horen. Dat vind ik altijd leuk om een berichtje van je te krijgen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Van welke plek luister jij vandaag mee? En op dat nummer kun je natuurlijk ook een verzoekplaatje aanvragen. Welk nummer wil jij graag weer een keer op de radio horen? Jouw verzoek kun je ook sturen naar datzelfde WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Dit is Terrence Turndarby en Wishing.

0: Een paar weken geleden waren de mannen hier nog live in de studio. Bonsira hoorde je met 17. En daarvoor de iets bekendere plaats van Terrence Trent D'Arby en Wishing Well. Nou, ik wens Alexander uit Lelystad ook al het geluk. Wat wordt het voor prijs voor hem? Nou, dat is altijd weer even afwachten. Eerst maar eens even controleren of je het goede antwoord hebt. Alexander, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat was jij aan het doen voordat ik je belde zojuist?
1: Gewoon aan het werk, net als de rest van Nederland.
0: Ja, nou ja. Er zijn ook heel veel mensen stiekem naar de televisie aan het kijken natuurlijk. Om alles wat met Prinsjesdag te maken heeft te volgen.
1: Dat is inderdaad ook het geval, maar ja. Die samenvatting zie ik vanavond wel.
0: Zo is het ook wel weer. Je kunt beter ondertussen naar Omroep Flevo dan het luisteren.
1: Zo is het maar net.
0: Ja, kijk, dat hoor ik graag van een ander ook. Alexander, je bent lekker aan het werk. Wat doe je voor werk?
1: Ik zit in de verkoop van margarine, frituur en broodproducten naar Nederlandse supermarktorganisaties.
0: Oké, dus je zit de hele dag in het vet?
1: Ja, dat kun je vertellen.
0: En hoe gaan de zaken?
1: We mogen niet mopperen.
0: Oh, kijk. Je kunt er nog een lekker broodje met margarine mee verdienen.
1: Zo is het maar net.
0: Ja. Nou, Alexander, het zou toch mooi zijn als je nog even een lekker extraatje krijgt. Want je hebt er meegedaan met het spelletje. Je hebt er eens even zitten kijken vanochtend wat toch weer het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto. En op een gegeven moment kwam je erachter, hè, wat het verschil is.
1: Ja, klopt. Naar mijn weten miste er een reflector in het wiel.
0: Een reflector in het wiel. Dat is in één keer verdwenen dan op de tweede foto?
1: Ja.
0: Nou, ik ga eens even kijken. Ik pak de foto erbij. Daar is die. En dan komt Kiek in beeld. Gaat Kiek nu verklappen wat dan ook het verschil is? Is het die reflector? Eens even kijken. Ja, inderdaad. De reflector in het wiel van de fiets. Bij de Kiekendief. Heel goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: De ronde van de prijzen, daar gaan we nu naartoe. Dat Rad van Fortuin staat hier bij me. Jij mag bepalen of ik hem een harde of een zachte zwieper ga geven.
1: Doe maar een harde zwieper in het kader van Prinsjesdag.
0: Heel goed. Links of rechtsom?
1: Rechtsom.
0: Rechtsom, ook in het kader van Prinsjesdag?
1: Dan zou het misschien beter links van Prinsjesdag.
0: Okay, ja. Nou goed, ik heb hem nu al een draai gegeven. En wat levert het jou op? Misschien een rugtas, misschien een keukenschort of een leuke cadeaubon. Oh, nee, het is wat anders. Het is namelijk het Omroep Flevoland T-shirt.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Dus als je bezig bent met het verkopen van margarine en andere producten, dan kun je dat vanaf binnenkort gaan doen met de Omroep Flevoland trui of shirt bedoel ik.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Gefeliciteerd en heel graag tot de volgende keer, Alexander.
1: Dank je vriendelijk.
0: Werk ze. Doei doei.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:30. Goedemiddag. Boeren voeren tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze staan onder meer op de Zuidwestenringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifterband en de Braamweg in Lelystad. Met omgekeerde Nederlandse vlaggen vragen ze aandacht voor de problemen in de agrarische sector en het beleid vanuit Den Haag. Ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad in Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn beter uitgelegd. Ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. En Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. En om dat te kunnen betalen moet Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met 20 euro. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
8: Goedemiddag, we hebben te maken met prachtig nazomerweer vandaag. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij is het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 22 graden langs de Grote Meren en in de Noordoostpolder tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van onze provincie. Nou, later vanmiddag en vanavond gaat de bewolking wel langzaam toenemen en dan kan er ook een enkele bui vallen, misschien met onweer, maar de zwaarste buien zijn bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland. Nou, vannacht komen we dan in veel koelere lucht terecht en koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het een stuk minder warm met maximaal 17 of 18 graden. En daarbij schijnt af en toe de zon. Maar er zijn ook buien die over onze provincie trekken. Met daarbij opnieuw een kleine kans op onweer.
7: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. 1 korte file die vind je op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk zo'n 4 minuten op onthoud vanwege de ketelbrug natuurlijk. Dan kijk ik naar de controles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 108. Op de N301 bij Nijkerk, dat is de Berenkamperweg. Maar ik denk dat je het beter kent als de N301. Laat ik het daar maar gewoon naar ophouden. In beide richtingen daar een flitser bij 11,9. En op de N707, de Zeewolderdijk bij Zeewolde, bij hectometerpaal 3,8. Heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Geef het even door hè, via de app van Flitsmeister. Het is vandaag de derde dinsdag van september. Het is Prinsjesdag en ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig van welke plek jij vandaag meeluistert. Nou, ik kreeg al een berichtje binnen van Ellie. Die stuurt ook wat vakantiefoto's mee. Ze is in Duitsland op dit moment en luistert gewoon naar Omroep Flevoland. Een leuke plek om naar de radio te luisteren. Wat een iets minder leuke plek is, dat is de plek waar José zich op dit moment bevindt. Zij zit namelijk bij de tandarts. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik hoop, José, voor een normale controle. Dat het niet te veel pijn doet. Laat ik dat hopen. Maar waar luister jij vandaag mee? Is dat gewoon thuis? Ben je op je werk? Ben je bij de sportclub? Bij de tandarts? Bij de dokter? Ik ben een beetje nieuwsgierig en help me uit de brand. Ik ben heel benieuwd. 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer waarop je mij natuurlijk weer kunt bereiken.
9: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

De grote hit van Ella Langley en Choosing Texas. En je hoort haar niet alleen in Nederland op de radio. Vooral in Amerika, want ze heeft geschiedenis geschreven, is vandaag bekend geworden. Ze staat met het nummer wat je net hoorde voor de 22e keer op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Oftewel, ja, een soort van Nederlandse top 40. Maar dan in Amerika. Het is een belangrijke lijst om daarin te blijven. En ze staat dus al 22 keer op nummer 1. En daarmee evenaart ze een record. Want alleen Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You, die stond eerder zo lang bovenaan. Dus het moet niet heel lang meer duren. Want anders wordt Mariah Carey van die troon gestoten. Zou het dan toch een keer gaan gebeuren? En dat op haar leeftijd, 27 jaar.

85 jaar is ze inmiddels, Dionne Warwick. Dit was haar grote hit van heel wat jaren geleden. Maar ook met haar leeftijd treedt ze gewoon nog op. Hè? Onvoorstelbaar wat er toch is met al die grote artiesten. En misschien Ella Langley, die je daarvoor hoorde. Misschien gaat zij ook wel jaren mee. Ze is nu pas 27. Maar als je ziet hoe zij het al doet in de hitlijsten in Amerika, moet dat ook een grote ster worden, verwacht ik. Het is 3:10, zometeen Studio Flevoland met Rob erbij. Rob Brouwer is de man met wie ik zit vanmiddag en die jij dan ook vervolgens natuurlijk hoort. We hebben veel verschillende onderwerpen en omdat het dinsdag is, hebben we ook weer een O zit dat zo. Dan zoeken we naar een antwoord op een vraag en dit keer hebben we het over een bruiloft. Want het schijnt te kunnen dat je zo ergens tijdens een ceremonie naar binnen kunt lopen terwijl je helemaal niet bent uitgenodigd, omdat zo'n bruiloft altijd openbaar is. Klopt dat ook? Nou, daar krijg je later vanmiddag een antwoord op. Eerst nog wat muziek. Dit zijn de Bee Gees en More Than a Woman.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar mensen gaan minder de deur uit, toch?
2: Ja.
1: Snap me toch? Mensen gaan minder de deur uit.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
0: Dit is Flevoland.
5: We zien jou wel, maar jij ziet ons niet.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch

0: schoenmaker waar u zich thuis voelt. Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Boeren voeren tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze staan onder meer op de Zuidwesterringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifterband en de Praamweg in Lelystad. En ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. Die site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je in een uitgebreid overzicht over een half uur.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie, op dit ogenblik zijn er geen filemeldingen. Ik heb wel een heleboel flitsers voor je. 3 meldingen op de A27, maar ik denk dat het om dezelfde flitser gaat. Nabij hectometerpaal 114,9 of 108 of 112,1. Almere richting Hilversum, daar wordt gecontroleerd in ieder geval. Dan de A6, Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,2. De N707 bij Zeewolde in beide richtingen, hectometerpaal 3,8. En dan heb ik ook nog een controle op de Zeepkruidstraat in Lelystad. Ja, het is echt waar. 2 keer gemeld. Nou, we melden hem ook eventjes tussendoor, dus pas op. Heb je trouwens ook nog een flitser gezien? Laat het ons weten. En dat kan via Flitsmeister.
4: En goed dat je er weer bij bent op deze dinsdagmiddag, want we hebben weer leuke onderwerpen de komende paar uur in Studio Flevoland. En natuurlijk is er ook muziek. Ik begin zo meteen, of wij beginnen, we draaien het met z'n tweeën. Ik moet het niet vergeten.
7: Ja, inderdaad.
4: Amy, eigenlijk moet jij de plaatjes draaien, want je hebt toepasselijk
7: t-shirt. Ik heb een t-shirt met een ouderwetse LP. Weet je nog wat dat is?
4: Ja, nou, ik zal je vertellen. Ik heb een platenspeler thuis staan.
7: Nee.
4: Ja, is niet aangesloten.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Hey Raymond!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sommige voornamen klinken op een of andere manier in het Engels toch net eventjes wat lekkerder. Valerie in plaats van Valerie.
1: Ja, vind je dat mooi?
0: Ja. Rob klinkt ook weer wat luxer dan Rob.
2: Nee joh.
1: Wees nou trots op je eigen taal.
0: Probeer ik te doen. Bij deze.
1: Welkom, wat ben jij dan? Even kijken. Ja. Hoe noemen we jou dan in het Engels?
0: Jordi.
1: Jordi.
0: Ja.
1: Jordan.
0: Jordan. Ja, in het Frans is het
1: Jordi.
0: Oui, oui. En in het Duits?
1: Jordi.
0: Ja, klinkt altijd meteen zo streng, hè?
1: Ja. Nee, dat mag je ook niet meer zeggen.
0: Hoe is het met je platenspeler?
1: Mijn platenspeler is goed. Die staat... ik heb een kamertje. Daar staat hij.
0: Oh, je hebt echt een speciale platenkamer.
1: Een platenkamer. Dan kan ik dan platen overzetten naar mijn computer.
0: Hm.
1: En ik ben er ooit mee begonnen, maar na twee platen...
0: Is de lodder wel
1: is de lodder vanaf en ze staat, de platenspeler staat er nog steeds. Moet eens kijken of je het doet.
0: Ja, ik heb ook een platenspeler gekocht een paar jaar geleden. Maar met die verhuizing is die in een doos beland. Er staat er nu nog steeds in. Ik heb ook heel veel platen gekregen van de buurvrouw en van mijn moeder.
1: Wat voor platen zaten er tussen?
0: Nou ja, van alles en nog wat. Alle hits uit de jaren 70 en 80. Oh. BZN, ABBA.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen, BZN.
0: Ja, die komen er allemaal in voor. Maar ja, ik heb er de tijd nog niet voor gevonden om daar een mooi plekje voor te vinden.
1: Nee. Ik heb ook van mijn tante heel veel James Last zat er dus.
0: En je gooit het niet weg, hè? Ook al gebruik je
1: Nee, want hij heeft er zo lang over gespaard en zo. Dat kan ik niet wegdoen.

0: Duncan Lawrence was dat met Electric Life. En Duncan Lawrence heeft pas geleden ook een nieuw album uitgebracht.
1: Hè? Ja. Heb ik dat gemist?
0: Hij zat bij Eva op NPO 1.
1: Wanneer was dat?
0: Twee weken geleden, volgens mij. Hij heeft zijn haar helemaal laten groeien.
1: Hij heeft nog geen single dan uitgebracht, denk ik.
0: Of jawel. Maar het is eventjes...
1: Even wennen.
0: Nou, het is wennen en het is niet zo poppy als die andere liedjes.
1: Is het een songfestivalnummer? Ook niet?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, je kunt wel naar hem toe in Carré. Daar treedt hij twee keer op. Dat is wel een bijzondere locatie natuurlijk.
1: Trans- en intersexe sporters willen vooral gewoon kunnen sporten. Maar lopen in de praktijk nog regelmatig tegen wantrouwen, onveiligheid en verkeerde informatie aan. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland organiseert daarom op 22 september in Lelystad een inspiratieavond voor sportverenigingen. Wat kunnen clubs doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt?
0: We praten erover met Claire Slingerland van Bureau Gelijke Behandeling. Claire, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent. Waar lopen trans- en intersexe sporters in Flevoland nou eigenlijk tegenaan in de praktijk als zij willen gaan sporten?
2: Nou, er zijn een heleboel verschillende dingen. Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport, op elite niveau, op hoog niveau, heel veel discussie is. Heel vaak gevoed door informatie die niet helemaal waar is. Het IOC heeft nu voor de aanstaande Olympische Spelen bijvoorbeeld transvrouwen uitgestoten van deelname. Ze zeggen ja, dat is op basis van wetenschap, maar ze laten niet zien welke wetenschap dat is. Terwijl ze notabene zelf 2 jaar geleden een onderzoek heb laten doen waaruit bleek dat trans- en intersexe mensen helemaal geen voordeel hebben. Maar dat wordt nu terzijde geschoven. Maar net zoals Trump een rode kaart kan wegtoveren, kon hij kennelijk nu ook dit wegtoveren.
1: Ze baseren het niet op wetenschappelijke...
2: Ze zeggen het wel, maar ze geven niet aan wat dan. Terwijl ze 2 jaar geleden hebben ze een onderzoek laten uitvoeren naar het onderwerp. En dan kwam als conclusie uit dat trans- en intersexe mensen helemaal geen voordeel hebben in de sport.
1: Kun jij eens uitleggen, want ik kan me voorstellen dat de mensen nu luisteren en denken, wat is een trans mens en wat is een intersex mens?
2: Het lijkt me een goed plan om dat even te doen. Trans mensen zijn mensen die worden geboren met geslachtskenmerken die niet passen bij hun identiteit. Dan heb je bijvoorbeeld mensen die zijn trans man. Die worden dus geboren met een vrouwelijk lichaam.
1: Ja.
2: En voelen zich man. Nou, kan je daar ook een heel verhaal over vertellen.
1: Of andersom.
2: Je hebt ook mensen die voelen zich daar een beetje tussenin. Die noem je dan non-binair. En intersexe mensen zijn mensen die worden geboren met geslachtskenmerken of andere kenmerken van beide geslachten. Dus bijvoorbeeld met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Vroeger werd dat hermafrodiet genoemd. Tegenwoordig noemen we dat intersexe. En dat is ook wat breder, want het kan ook zijn dat je hormoonhuishouding niet precies mannelijk of niet precies vrouwelijk is, maar er tussenin zit. Of dat je chromosomen niet precies XXXY zijn, maar er zijn allerlei variaties in. Dus het is niet... dat zijn mensen die zijn, ja, die bewegen daar een beetje tussenin. Iedereen wordt gewoon zo geboren. En die mensen willen ook sporten.
1: Ja. Ja. En dan komen ze bij een sportvereniging. En wat dan? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, er zijn er verschillende dingen die gebeuren. Ze krijgen te maken met de verhalen die eronder doen. Over ja... en dan krijgen ze dus langs de lijn ook maken met verhalen. Van ja, je bent geboren als man. Je identificeert je als vrouw, dus je hebt voordeel. Dat voordeel is er niet. Het is wel een narratief wat heel veel voorkomt. Bijvoorbeeld mensen die, een intersexe mensen, die hebben een lichaam wat niet vaak past bij de normen die we gesteld hebben. Man, vrouw. Dus die vinden het heel lastig. Niet altijd hoor, maar vaak om dan bij de vrouwen te gaan douchen of bij de mannen te gaan douchen, waar ze dan op dat moment aan meedoen.
1: Vinden ze het zelf moeilijk of vinden de personen in de sport bij de sportvereniging?
2: Beide kunnen het moeilijk vinden, hoewel dat op zijn laatste ook wel, dat de sporters zelf vaak niet, maar zelf vinden ze het vaak het moeilijkste. Want ze vinden het lastig omdat hun lichaam niet helemaal precies voldoet aan wat mensen misschien verwachten. Dus dan zouden ze bijvoorbeeld een apart kleedkamertje willen of een apart douchehokje. Nou, dat zijn zaken waar trans- en intersexe mensen tegenaan lopen. Terwijl het soms met hele kleine aanpassingen geregeld zijn. Dus het is ook. En ook de informatie die er eronder doet. Is fijn als sportverenigingen dat een beetje kunnen duiden. En laten zien, ja, maar dit zeggen de onderzoeken.
0: Maar het is vaak ook, denk ik, onwetendheid. Niet per se bewust. Ja.
2: Nee, het is niet bewust. Maar er wordt wel bewust heel veel onwaarheid de wereld ingeslingerd. Dus, en als je het niet precies weet, snap ik wel dat je dat denkt. Oh, ja, nee, het is niet een voordeel, logisch. Want ze waren geboren met een mannelijk lichaam. En nu zijn ze vrouw, dus zijn ze sterker. Nou, dat is dus niet zo. Want wanneer vrouwen de topsport geldt dat. Wanneer transvrouwen bijvoorbeeld mee willen doen met sport, dan moeten ze een aantal jaren hormoontherapie hebben gehad. En die hormoontherapie zorgt ervoor dat die kracht heel erg afneemt. Dat je spiermassa neemt af.
1: Er wordt gemeten eigenlijk.
2: Er wordt gemeten, ja. Ja. Ja, dat werd al gemeten. IOC gaat nu de SRI-gentest doen. Dat is een gen wat vaak bij mannen voorkomt. En doen ze met de wangslijmtest. Alleen is er geen enkel onderzoek die zegt van ja, maar daardoor zullen mensen voordeel hebben. En ook de onderzoekers, Andrew Sinclair van het gen, die zegt ja, dit is de grootste flauwekul die jullie hier gaan doen. Ja, het zegt niks over sport.
1: Er is nog in ieder geval heel veel discussie over. Ja. En roeivereniging Pontos in Lelies, dat is een van de verenigingen die daar al mee aan de slag is. Klopt. We gaan er zo meteen over verder praten. Ja.

0: Uit de jaren 60, The Flirtations en Nothing But a Heartache.
1: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland houdt op 22 september in Lelystad een inspiratieavond voor sportverenigingen. Wat kunnen clubs doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt? Daarover praten we met Claire Slingerland. Claire, een van de sportverenigingen die daar al goed mee bezig is, roeivereniging Pontos in Lelystad. Wat doet die roeivereniging precies?
2: Nou, de sportvereniging laat heel duidelijk zien dat eigenlijk iedereen welkom is. En dat klinkt ook heel makkelijk. Maar zij, dat zit wel in hun DNA, hebben ze ook vastgelegd. Met coming-out-dag hangen ze de regenboogvlag bijvoorbeeld altijd op. Op een website hebben ze de informatie over. En ze hebben bijvoorbeeld ook een transpersoon hebben ze in de club. En daar hebben ze ook voor gezorgd dat, nou, dat die een apart hokje heeft waar die zich kan douchen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn zo van die simpele wensen die je dan
2: dat zijn van die simpele dingen, ja, ja. En wil je alles weten, kom naar het evenement. Mm-hmm. Wat we gaan organiseren, gaan we ook doen bij roeivereniging Pontos. We doen het met, als je komt, krijg je een kopje soep en een broodje. Gaan we even met z'n allen eten. We hebben hele inspirerende sprekers. Onder andere Noëlin van Leuven, topdartster. Die uitgesloten is van de competitie bij vrouwen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan hebben we iemand van de Veilige Kleedkamers. Dat is een initiatief in Drenthe. Wat hele goede ideeën daar ook over heeft. Daar gaan ze ook met ons spreken. Henk Nijmeijer is dat. En we hebben nog twee intersexe sporters die ook vertellen over hun eigen ervaringen in de sport. Wat werkte voor hun goed, wat werkte voor hun niet goed. Maar ze hebben ook hele mooie positieve verhalen. En als je nou als sportvereniging komt, dan hebben we ook nog iets heel leuks voor de sportvereniging. Want als je nou een heel goed idee hebt, hoe je als club werkt aan inclusiviteit, dan kan je die avond €500 voor je sportclub verdienen.
1: Mag ik nog even terugkomen op gewoon iets praktisch?
2: Ja,
1: want je bent transgender of intersex en je komt bij een sportvereniging.
2: Ja.
1: Brul je dat dan van de daken? Hoe werkt zoiets? Of ga je in de omgeving op en dan komen ze er later achter?
2: Het ligt aan wat je nodig hebt. Hè? Als je echt wel graag wil dat er aandacht bij besteed wordt, bijvoorbeeld in de ruimte, met aanspreekvormen, met een kleedkamer, dan is het fijn als je dat even kan aangeven. Hè? Als er een vertrouwenspersoon is waarmee je het kan bespreken bijvoorbeeld. Maar ja, je hoeft het natuurlijk niet te vertellen. Mm-hmm. Maar als je er behoefte aan hebt, moet wel die mogelijkheid zijn dat je het kan vertellen en dat er naar je geluisterd wordt.
0: Ja. Ja, dat je je veilig voelt.
2: Dat
0: ook
2: je
0: op de
2: veilig en gehoord voelt.
0: Ja, ja. Nou, die avond is dus op 22 september. Hebben zich al meerdere sportverenigingen zich aangemeld?
2: Ik ben niet helemaal in de hebben zich sportverenigingen aangemeld, klopt, ja. Ik ben niet precies wie. En mocht je nou, het hoeft niet alleen als sportvereniging, je kan het ook op een andere manier natuurlijk langskomen. En op 25 september gaan we iets dergelijks ook doen in Utrecht, een jaarbeurs. En dat is specifiek gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten. Dus die kunnen dan 25 september, naar Utrecht komen.
1: Nu vindt het plaats bij een roeivereniging. Bij welke sport ligt het nou het gevoeligst, dit onderwerp?
2: Ik weet niet of er nou een sport is waar het gevoelens ligt eigenlijk. Maar je ziet wel altijd heel vaak in de topsport zie je dat het bij atletiek bijvoorbeeld altijd heel gevoelig ligt. Maar ja, je ziet het in Nederland bij darten. Noëlin van Leuven is een topdartster. Zij gooide best wel aardig darts. En toen was er geen enkele ophef. En op een gegeven moment, ze was goed aan het oefenen. Haar prestaties verbeterden. En op het moment dat ze ging winnen, toen in één keer ontstond de ophef.
0: Ja, dat ze beter zou zijn.
2: En maar ze is, dat is met 1,80 meter, geloof ik. Ja, dat is ook, weet je, met 1,80 meter heb je dan een enorm voordeel. Terwijl Phil Taylor wordt algemeen bekend, is algemeen beschouwd als de beste darter ooit. Die is 1,72. Dus dat argument gaat helemaal niet zo op.
1: Ja,
2: jij kent Phil Taylor.
1: Phil Taylor kent, tuurlijk. Wie kent er niet Phil Taylor?
2: Ja, ja.
1: Maar in ieder geval, over dit soort dingen wordt ook gepraat dan tijdens die avond.
2: We gaan inderdaad vertellen van, wat zijn nou de verhalen die de ronde doet en hoe kan je daar beter op anticiperen? Wat kan je als sportvereniging doen om te zorgen dat iedereen bij je kan komen sporten?
0: Nou, okay. 22 september in Lelystad bij de roeivereniging deze inspiratieavond dus. En aanmelden, dat kan denk ik via de site.
2: Website, ja.
0: Van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dankjewel, Claire Slingerland.
2: Oké, dank voor de aandacht.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:58. Goedemiddag. Boeren voeren tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze staan onder meer op de Zuidwestenringweg in Noordoostpolder, de Klokbeekerweg in Zwifterband en de Praamweg in Lelystad. Met omgekeerde Nederlandse vlaggen vragen ze aandacht voor de problemen in de agrarische sector en het beleid vanuit Den Haag. Ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn beter uitgelegd. Ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. En Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. Om dat te kunnen betalen moet Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met 20 euro. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
8: Goedemiddag, we hebben te maken met prachtig nazomerweer vandaag. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij is het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 22 graden langs de grote meren en in de Noordoostpolder tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van onze provincie. Nou, later vanmiddag en vanavond gaat de bewolking wel langzaam toenemen en dan kan er ook een enkele bui vallen, misschien met onweer, maar de zwaarste buien zijn bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland. Nou, vannacht komen we dan in veel koelere lucht terecht en koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het een stuk minder warm met maximaal 17 of 18 graden. En daarbij schijnt af en toe de zon. Maar er zijn ook buien die over onze provincie trekken. Met daarbij opnieuw een kleine kans op onweer.
9: Bedankt Wouter. Dan nu even een blik op de weg. Op dit ogenblik zijn er geen files. Wel flitsers op de A27 wordt gecontroleerd. Dat is ongeveer bij hectometerpaal 114, 108 of 112. Dan de N707 bij Zeewolde. In beide richtingen hectometerpaal 3,8. Heb je er ook één gezien? Laat het ons weten via Flitsmeister.
7: En zometeen in Studio Flevoland hebben we het over trouwen. Want, wat blijkt nou? Het schijnt dat je zomaar kunt aanschuiven op een bruiloft tijdens die officiële ceremonie met een trouwambtenaar.
9: En dat is? Omdat?
7: Ja, nou ja, dat gaan we zometeen uitzoeken. In OZ dat zo?
9: Oh, natuurlijk!
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Gisteren was natuurlijk de uitreiking van de Emmys. Dat ken jij wel, hè?
1: Ja, die muziek, maar ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan. Het kwam eigenlijk als een soort verrassing vanochtend.
0: Nou ja, wat voor veel mensen ook een verrassing was, is dat Taylor Swift helemaal niet aanwezig was bij die avond, waarop dus al die belangrijke prijzen worden uitgereikt.
1: Ze is nog in de witte broodsweken.
0: Ja, nou, ze was dus inderdaad bij haar man naar die wedstrijd van hem aan het kijken, want hij is topsporter.
1: Dus, ja, hij zegt al zoveel prijzen, dus...
0: Ja, het zal toch gestolen kunnen worden, denk ik. En waarschijnlijk heeft ze binnenkort ook een prijs te pakken voor dat liedje wat je net hoorde. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
2: Oh, zit dat zo?
1: Ja, wellicht heb je wel eens gehoord dat een bruiloft een openbare gelegenheid is. Dat wil zeggen dat iedereen kan aanschuiven bij een bruiloft. Maar klopt dat wel?
0: Ja, en kan dus ook iedereen aanschuiven die je er eigenlijk helemaal niet bij wil hebben. Nou, in onze rubriek O zit dat zo. Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En dit keer dus aandacht voor trouwen. Nou, om antwoord te krijgen op deze vraag hebben we nu contact met een trouwambtenaar. Dat is Anouk Hamer. Anouk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
3: Ja, klopt. Ja, het is een openbare gelegenheid en in principe moeten zelfs wettelijk gezien de deuren openstaan.
1: Oh, en maak je dat wel eens mee dat er dan gewoon complete vreemden is gaan kijken wat jij aan het uitspoken bent?
3: Nee, eigenlijk niet. Weet je, mensen hebben tegenwoordig wel het fatsoen om een huwelijk te respecteren. En houden daar dan wel netjes afstand mee. Dus eigenlijk komt het niet voor, maar het mag wel.
1: En waarom mag dat eigenlijk?
3: Ja, mensen mogen natuurlijk bezwaren aantekenen. En dat mag nog zolang het huwelijk voltrokken wordt. Dus het is zelfs in het burgerlijk wetboek vastgelegd dat er dat je ja... Zolang de openbare orde niet verstoord wordt en alle veiligheid blijft zoals die is, mag je naar binnen en mag je dus eventueel bezwaar aantekenen.
0: En het bruidspaar die kan daar niks tegen inbrengen als die vervelende buurvrouw van vroeger in één keer erbij zit?
3: Nee, helaas niet.
0: Hey.
1: En heb je het wel eens meegemaakt dat er een ex binnenkomt of iemand die ook verliefd is op de bruid en die zegt van ik heb er bezwaar tegen?
3: Nee, gelukkig niet. Ik zou echt niet weten hoe ik zou moeten reageren op dat moment.
1: Nee, er zijn geen instructies voor, daar krijg je geen opleiding voor.
3: Nee, ja, je bent eigenlijk altijd wel met z'n tweeën. Je hebt een bode erbij en die zorgt ook een beetje voor de veiligheid in het BFV, dat soort dingetjes. En ja, waarschijnlijk zullen ook wel gasten gaan reageren, maar nee, ja, het komt natuurlijk praktisch niet voor.
0: Nee.
1: Zou je het wel eens willen meemaken? Dat is misschien wel spannend.
3: Nou, bij sommige ceremonies denk je wel eens een keer van... nou, als er nou eens een keer iets spannends gebeurt, is dat ook wel leuk.
1: Ja, heb je wel eens saaie ceremonies?
3: Ja, de een is leuker dan de ander. Nee, maar weet je, je hoopt het gewoon niet voor het bruidspaar dat dat gebeurt. En het is ook niet dat iedereen bezwaar aan mag tekenen. Hè? Het is alleen bloedverwanten mogen dat. Het OM mag bezwaar aantekenen. En als je bijvoorbeeld nog getrouwd bent met iemand, mag de op dat moment echtgenoot natuurlijk binnenkomen en bezwaar aantekenen.
0: Ja, je ziet dat natuurlijk wel eens in films voorbij komen. Zo heftig zal het in het echt dus niet zijn. Maar het mag wel, wat jij net zegt. Maar om welk gedeelte van de bruiloft hebben we het eigenlijk? Is dat echt alleen die huwelijksvoltrekking?
3: Ja, het burgerlijk huwelijk. Dus echt het stukje vanuit de gemeente, het wettelijke stuk. Dat is openbaar. Alles wat daarvoor of daarna komt, is gewoon privé aangelegenheid.
1: Dus, als ben je gewoon een wedding crasher.
3: Top? Ja, dan ben je wel een wedding crasher, ja. Absoluut. Ja, 100%. Zou ik wel het feest mee pakken? Want dat is wel leuker, denk ik, dan het ceremoniële deel.
1: En pak je wel eens het feest mee? Of is het altijd inzegenen en naar huis?
3: Ja, nou, het is, je wordt best wel geregeld uitgenodigd. Ook voor taart en toast na die tijd en zo. Maar ja, ik zeg altijd wel tegen de bruidspaar, als ik daaraan begin, dan ben ik aan het einde van het seizoen 20 kilo zwaarder en alcoholist. Dus... beter van niet, maar ja, bij bekenden pak je het feest wel mee. Maar ik probeer het altijd wel netjes gescheiden te houden allemaal.
0: Ja, natuurlijk. Wat vind je nou zo leuk aan trouwambtenaar zijn, Anouk?
3: Ja, nou ja, je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat iedereen over het algemeen heel blij is op zo'n dag. Het een hele vrolijke dag is. En ja, je mag gewoon een heel groot onderdeel zijn van het mooiste stukje van iemands leven. En dat is gewoon een ongelofelijke eer.
1: En jij bent gewoon, je bent die trouwambtenaar in één gemeente. Je reist door het hele land, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben van Eindhoven tot Groningen en ongeveer alles wat ertussen ligt. Ik ga zelfs naar het buitenland. met bruidsparen mee om daar de huwelijken te doen.
1: Ja, wat is de meest exotische locatie waar je bent geweest?
3: Nou, het valt mee hoor. Ik ben netjes in Europa gebleven. Dus de warme landen Europa, de Italië, de Frankrijk. Volgend seizoen ga ik naar de Dolomieten. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal kersen op de taart.
0: Ja, tuurlijk. En daar is de kans veel kleiner dat er dan iemand op bezoek komt die je er eigenlijk niet bij wil hebben. Want die moeten dan heel veel moeite voor doen.
3: Dan moet je wel echt een hele goede reden hebben. En het is ook nog maar in Nederland ook nog eens een ding dat je alleen via de rechtbank bezwaar aan kan tekenen. Dus ook dan, ja, er zitten zoveel haken en ogen aan. Ja, de kans dat dat gebeurt is echt heel klein. Ik heb ooit één keer een huwelijk gedaan met beveiliging buiten de deur, omdat het bruidspaar bang was voor eerwraak. Die kwamen ook uit een hele andere gemeente. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. Maar ja, dat heb je ook wel eens natuurlijk.
1: Ik voel ook een nieuwe hobby aankomen. Gewoon het gemeentehuis naar trouwerijen toe. Om te kijken wat er allemaal wordt gezegd.
3: Als jij gek bent op het verhaal van mensen en hun liefdesverhaal. En gewoon heel de dag in een romantische sfeer wil zitten. Tussen allemaal knap opgemaakte mensen. Ja, dat zou ik het aanraden.
0: Nou ja, misschien wat inspiratie opdoen voor als je zelf nog een keer gaat trouwen. Ja, het zou zomaar kunnen. Het is allemaal openbaar. Dus nou, het klopt dus echt. Het is openbaar. Maar het komt in de praktijk heel weinig voor. Gelukkig maar. Want je wil natuurlijk liever geen mensen op je bruiloft die je er niet bij wil hebben. Dankjewel voor het antwoord en jouw hele verhaal, Anouk Hamer, trouwambtenaar.
3: Heel graag gedaan. Succes met de uitzending.
2: Oh, zit dat zo?

0: Nou,
1: bijzonder, hè?
2: Als Rob bij me zit, dan kun je de klok op gelijk zetten. Dan krijg je af en toe een gek liedje. Nou, dit was er een voorbeeld van.
1: Hij is toch nummer 3 geworden in de top 40 in 1971. Bridget the Midget van, hoe heet hij ook weer, Ray Stevens. Een beetje een novelty plaat, een beetje een gekke plaat.
2: Ja.
1: En je had het net, het vorige uur had je het over de Hot 100, hè? En daar is hij 50ste geëindigd.
2: Oh, dat dus is niet zo middelmoot natuurlijk. Ja.
1: Deze moet je niet elke dag horen. Maar nee. Af en toe is wel leuk.
2: Nou, dat is wel weer even genoeg voor de komende tijd. Ik moet zeggen, ik werk nu denk ik 5 jaar hier op de radio.
1: Deze had je nog niet gehoord?
2: Nooit gehoord.
1: Nee? Nou, hij komt 1 of 2 keer per jaar voorbij.
2: Nou, wat een geluk heb ik gehad, zeg.
1: Deze toch wel geworden?
2: Ja, deze ken ik wel. Dit zijn The Corrs en So Young. En zometeen ook een bekende plaat van Echo Smith en The Cool Kids.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar mensen gaan minder de deur uit, toch?
2: Ja.
1: Snap me toch? Mensen gaan minder de deur uit.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
0: Dit is Flevoland.
5: We zien jou wel, maar jij ziet ons niet.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Boeren voeren tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Een ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
12: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie op dit ogenblik nog steeds geen files, maar wel de bekende radarmelding. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum, ongeveer bij hectometerpaal, nou laten we zeggen 109. En dan op de A6, Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 72,6 of hectometerpaal 62,2, daartussen. En de Zeepkruidstraat in Lelystad, die staat ook nog steeds op mijn lijstje qua controle. Heb je er ook een gezien? Geef hem door via Flitsmeister.
11: Er is een nieuwe plek in Dronten voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun naasten. Zometeen hoor je daar meer over van de initiatiefnemer in Studio Flevoland.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Nou, je zit naast papa.
16: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Get lucky, het is 4:10 geworden. Uur 2 van Studio Flevoland is officieel begonnen. Rob zit er ook nog steeds.
1: Ik heb er weer helemaal zin in.
0: Ja.
1: Wat hebben we allemaal zo meteen?
0: We gaan het hebben over het Odense Huis in Dronten. Daar hebben we zo een gesprek over. En later dit uur...
1: Voor dementerende mensen?
0: Ja. En hun naasten. Dat is een nieuwe plek in Dronten. En later dit uur hebben we het over een festival in Almere.
1: Wat voor festival?
0: Dat ga ik nu nog niet verklappen. Maar...
1: Is met eten? Want met Odin is het meestal eten.
0: Ja, er is wel eten te koop daar.
1: Ja.
0: Maar het gaat vooral om de muziek.
1: Oké. Okay. Wat voor soort muziek?
0: Klassieke muziek.
1: Klassieke muziek?
0: Ja. Nou, daar ben jij niet vies van, Rob.
1: Nee, zeker niet.
0: En van eten ook niet.
1: Nee, met mate.
0: Nou, lekker kippetje op de barbecue.
1: Kippetje is altijd lekker.
0: Daar maak je jou gelukkig mee natuurlijk. Vanavond weer?
1: Wel een scharrelkip.

0: Een vrolijke tekst, een vrolijk deuntje en uiteindelijk een vrolijke plaat. De Turtles waren dat, een Happy Together.
1: Het zijn heftige cijfers. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Waar wordt jouw verhaal gehoord als je hiermee te maken krijgt?
0: Nou, een Odense huis is zo'n plek waar je je verhaal kwijt kunt. Sinds begin dit jaar is er zo'n huis in Dronten. En Janine Busman is de initiatiefnemer van dat Odense huis in Dronten. En Janine is bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je bent zelf case manager dementie. En je komt voor jouw werk dus veel bij mensen thuis. Mensen die dementie hebben.
2: Ja, klopt.
0: Wat zag jij daar dat je dacht, nou, ik wil zo'n Odense huis in Dronten realiseren?
2: Ja, als je eenmaal de oproep krijgt dat iemand de diagnose heeft gekregen, kom je achter de achterdeur en dan zie je vaak al dat mensen nou behoorlijk overbelast zijn. En bij de gemeente aankloppen, bij de huisartsen aankloppen, maar eigenlijk ja, niet echt hun verhaal helemaal kwijt kunnen. En ik dacht, nou, dat moet toch anders? Waar kun je dan terecht? En vandaar mijn initiatief.
1: Wat gebeurt er in zo'n huis?
2: Nou, wat al een beetje op de achtergrond te zien is, hebben wij een heel gezellig, knus, laagdrempelig inloophuis in Dronten bij de oude ijsbaan. En daar gebeurt eigenlijk van alles. Wij proberen de onderbelichte talenten van mensen juist weer naar boven te laten komen, zodat ze zich weer ertoe doen en mee kunnen doen in nou, wat onderbelichte dingen die weggevaagd zijn.
0: En dat is dus voor mensen met dementie. Maar moeten zij zich daarvoor aanmelden? Kunnen ze zo naar binnen lopen voor een gesprek en een kop koffie?
2: Nee, dat maakt eigenlijk de laagdrempeligheid dat iedereen welkom is, ook bij een niet-pluisgevoel, zoals wij dat noemen. Loop je ergens tegenaan, kom gerust eens binnen. Er is geen indicatie nodig.
0: Gebeurt dat ook al?
2: Gelukkig wel. Ja, weten mensen ons steeds beter te vinden. In het begin was het Odense huis, vertel eens. En nu zeggen mensen, oh, bij de ijsbaan. Dus het verspreidt zich heel langzaam als een olievlek. Heel fijn. Ja.
1: Wat is nou het verschil tussen Odense huis en een Alzheimer café?
2: Het Alzheimer café, daar werken wij heel prettig mee samen. Dat is in de Meerpaal, waarin zij 1 keer per maand terecht kunnen. En daar is een specifiek onderwerp wat besproken wordt.
1: En wie zijn zij dan?
2: Dat is het Alzheimer Café. Ja. Ja,
1: maar wie komen daar dan?
2: Oh, ook de mensen met een dementie en hun naasten. Ja. Eigenlijk dezelfde doelgroep. Daar kunnen zij 1 keer in de maand. Op de woensdag is dat in de Meerpaal. Kunnen zij daar terecht. En wij zijn elke maandag open. Dus dat is een verschil. En dat wij niet vaste onderwerpen hebben.
1: Jij komt uit de praktijk. Kun je eens een voorbeeld geven van iets wat je in de praktijk hebt tegengekomen en dat je dacht van, nou, we moeten echt een Odense huis hebben.
2: Ja, eigenlijk wat ik net ook al een beetje benoemde, hè, dat echt die overbelasting bij de mantelzorgers.
1: Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven? Wat je dan tegen bent gekomen?
2: Nou,
1: zonder namen te noemen.
2: Ja, ja. Dat mensen 24/7 aanstaan. Dat zij ook 's nachts, hè, dat als mensen met een dementie kunnen ook dwalen of hallucinaties hebben. En dat best heel lastig is als je dan nou niet echt gehoord wordt van vanuit een huisarts of vanuit een WMO die niet gelijk een indicatie kan toepassen, zodat er direct hulp komt. Je wilt eigenlijk direct hulp. En dat is er dan niet. Mm-hmm. En dan moet je weer 6 weken wachten voordat iets wordt toegekend. Hè, en dat begrijpen we allemaal, maar het is gewoon zo niet helpend. En daarom is het fijn bij een Odense huis dat je direct een luisterend oor hebt en wat handvatten meekrijgt.
0: Ja, en dat huis is dus op maandag open, vertelde je net, van 10 tot 3, hè?
2: Ja, klopt.
0: Het is nog maar 1 dag in de week. Heb je plannen om dat huis wat vaker open te stellen?
2: Ja, ik zou dat heel graag willen. Daarnaast ben ik ook nog werkzaam als case manager. Dus mijn agenda zit vrij vol. Maar ik hoop daar inderdaad in de toekomst wat meerdere dagen open te kunnen. En wellicht ook wel in Zwifteband of in Biddinghuizen iets te kunnen opzetten. Het draaiboek ligt er.
0: Je hebt ook wat foto's meegenomen. We zien bijvoorbeeld een man lekker sjoelen. En je ziet ook mensen koffie drinken. Dat zijn er, nou, denk toch wel een stuk of 20 op die foto.
2: Ja.
0: Regel jij dat allemaal in je eentje dan, als dat huis geopend is?
2: Nee, een Odense huis kan niet draaien zonder vrijwilligers. Hè. Dat is eigenlijk de motor van het Odense huis. En dat is gewoon heel fijn. Ik heb 18 vrijwilligers die zich inderdaad, nou, zoals het woord al zegt, vrijwillig inzet voor deze doelgroep. En dat is gewoon heel fijn.
1: Jullie zijn ook gestart met een mantelzorggespreksgroep. Wat gebeurt daar dan?
2: Ja, wij proberen juist de mensen uit elkaar te trekken. Hè, dat wij als Odensehuis de mensen met een dementie een activiteit aanbieden. Waar zij plezier aan beleven. En juist de mantelzorger ook even vrij uit kan praten. En even die emmer mag legen. Om zo eventjes ook even te ontspannen. En te horen ook van lotgenoten. Ja, hoe die dat ervaren. Of soms ook tips met elkaar uitwisselen. Van hoe doe jij dat 's nachts dan? Of hè, dat soort dingen. Is fijn als dat...
1: Wat voor emoties kom je dan tegen? Wat voor mensen spreek je?
2: Ja, nou, daar komen veel emoties bij los inderdaad. En dat mag ook. Heel veel verdriet, heel veel onmacht. Hè, degene zijn partner aan het verliezen is. Terwijl het lichaam nog intact is. En dat is heel verdrietig.
0: Ja, vinden mensen het lastig om daarover te praten? Mantelzorgers, zien ze dat als roddelen over hun partner of hun vader of hun moeder?
2: Soms, ja. Soms voelt dat heel naar om zo negatief de vuile was buiten te hangen. Maar het geeft ook wel weer een stukje erkenning. Dat je met elkaar het verhaal kan delen. En ook te voelen dat je er niet alleen voor staat. En dat is ook wel heel prettig. Wordt dat als prettig ervaren.
1: Volgende week maandag is het Wereld Alzheimerdag. Dat vieren jullie ook, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Wat gaat er gebeuren?
2: Wij hebben, zoals ik net al vertelde, de samenwerking met Alzheimer Café. Omdat wij dezelfde doelgroepen beheren. En daar hebben wij een... thema is ik blijf meedoen. En daar hebben wij activiteiten voor. Met name de mannen hebben daaraan gewerkt. Om van oud houtafval oud-Hollandse spelletjes te maken. En die worden dus aankomende maandag op Wereld Alzheimerdag tentoongesteld. Dus hoe blijf je meedoen? Nou, door deze oud-Hollandse spelletjes op die dag te doen. Van harte uitgenodigd. Er wordt ook een frietkraam geregeld. Dus even lekker een frietje tussendoor. We proberen er een feestelijke dag van te maken.
0: Nou, met die oud-Hollandse spelletjes dus. Nou, sjoelen neem ik aan. Wat heb je nog meer? Spijkerpoppen?
2: Er is ringgooien is er gemaakt. Zag je misschien ook al op de foto's voorbij komen. Ja, kunnen we er nog aan toevoegen. Ja.
0: Friethappen. Ja, dat is ook een idee.
2: Ja. En een bak met ballen waar een gat in zit. Waar je met punten op die manier ook een oud-Hollands spelletje van vroeger kan doen.
1: Het Odensehuis. Nou, binnenkort misschien ook in Zwifterband in Biddinghuizen. Wie weet. Wil je meer weten over het Odensehuis in Dronten? Kijk dan op odensehuisdronten.nl. Je bent ook van harte welkom om langs te gaan. En dat kan op maandagen van 10 tot 3 aan de IJsbaanlaan 1 in Dronten. Janine Boesman van Odensehuis Dronten, dank je wel.
2: Jullie ook bedankt.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 4:30. Goedemiddag. Boeren voeren tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze staan onder meer op de Zuidwestenringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifterband en de Praamweg in Lelystad. Met omgekeerde Nederlandse vlaggen vragen ze aandacht voor de problemen in de agrarische sector en het beleid vanuit Den Haag. Ziekenhuis Sint Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn beter uitgelegd. En ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. En Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. Om dat te kunnen betalen moet Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met €20. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. En hij pleit voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dus vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden.
12: Goedemiddag, we hebben te maken met prachtig nazomerweer vandaag. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij is het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 22 graden langs de grote meren en in de Noordoostpolder tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van onze provincie. Nou, later vanmiddag en vanavond gaat de bewolking wel langzaam toenemen en dan kan er ook een enkele bui vallen, misschien met onweer, maar de zwaarste buien zijn bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland. Nou, vannacht komen we dan in veel koelere lucht terecht en koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het een stuk minder warm met maximaal 17 of 18 graden. En daarbij schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook buien die over onze provincie trekken. Met daarbij opnieuw een kleine kans op onweer.
13: verkeersinformatie op dit ogenblik best wel veel files. Op de A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen 7 minuten vertraging. 4 minuten op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. Ook 4 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes ook 4 minuten vertraging. Dan de N303, Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en industriegebied Veldzicht, 11 minuten. De N305, Almere-Dronten tussen de A6 en Almere-Hout, 7 minuten vertraging. Dat zijn de files, nu nog de flitsers. Op de A27 wordt nog steeds gecontroleerd. Bij hectometerpaal 115 hebben we het over traject Almere richting Hilversum. Dan ook nog op de, even kijken, dat is dezelfde. Die is wel 4 keer gemeld met allemaal verschillende hectometerpalen. Je wordt er gek van. Wat waren ze eigenlijk?
10: Nou, dat ben je snel waar. Ja. Zometeen hebben we het over een festival in Almere dat eerst maar 1 dag duurde. Maar dit weekend duurde gewoon 2 dagen. Het is zo'n succes, daar hebben we het zo over. Maar ik wil het eerst even over de rebus hebben, want er is iets opmerkelijks aan de hand. We hebben het al meerdere keren laten zien op televisie.
13: Ik denk dat het aan mij ligt.
10: Ja?
13: Ja.
10: Te moeilijk, heb hem te moeilijk gemaakt.
13: Ja, denk het.
10: Ik zou zeggen, probeer het nog eventjes. We laten hem zo weer even zien op televisie.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hot chocolate and it started with a kiss. Wat is er nou toch aan die hand met die rebus? Nou, hij is dus te lastig. Dat vermoed ik, want er zijn nog geen goede antwoorden binnengekomen.
1: Maar in Flevoland wonen toch allemaal mensen met een hoog IQ? Ik bedoel,
0: jawel, maar
1: alleen
0: goed.
1: Die kan het niet.
0: Nou, ik kan het ook niet zo goed. Ik vind dat lastig hoor, die rebus. Maar er zijn vaak fanatieke mensen. Maar ja, we houden wel van een beetje uitdaging zo af en toe. Maar misschien is het hier vandaag iets te moeilijk.
1: Zet even de tv aan, laat hem zo nog een keer even zien. Klassieke muziek tussen de bomen op verrassende plekken in de natuur. Aankomende zaterdag en zondag vindt bij de Kempaan in Almere festival Het Groene Geheim plaats.
0: En dit jaar voor het eerst als tweedaags festival met concerten en volop activiteiten voor jong en oud. Nou, daar praten we over met Carolien Nederlof, zakelijk leider van Het Groene Geheim. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Wat is het eigenlijk, Het Groene Geheim? Want het klinkt wel een beetje mysterieus, die naam.
2: Dat is ook wel een beetje de bedoeling. Het Groene Geheim, nou, jullie zeiden het net al. Het is een festival op de stadslandgoed De Kemphaan in Almere. Inderdaad, dit keer tweedaags. En gedurende die dagen kun je op allerlei bijzondere plekken. Op een boerderij en aan de waterkant. Mm-hmm. Kun je hele leuke concerten, die allemaal klassiek muziek zijn, die kun je allemaal gaan ontdekken. En het geheimzinnige zit hem in juist dat we hopen dat mensen een soort nieuwe optredens ontmoeten. Of horen die ze nog niet kennen. Maar we houden ook een paar optredens letterlijk geheim. Dus we hebben een aantal concerten, daarvan zeggen we niet wat er komt. Dus dan moet je gewoon komen, gaan kijken, ervan genieten. En dan hopen dat je het leuk vindt natuurlijk.
1: En tussen het groen, wat biedt dat meer dan in een zaal?
2: Nou, wat we hopen is dat het sowieso een hele andere sfeer geeft. Dus daarom heet het ook echt een festival. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je een zaal in moet lopen, moet gaan zitten en daar anderhalf of twee uur of hoe lang het concert ook is moet zitten. Nee, het is juist een festivalterrein. Je loopt naar verschillende locaties voor optredens. Je geniet lekker van het groen om je heen en de vogeltjes en de vissen die er rondzwemmen. Dus het is ook, als het goed is, hopen we heel toegankelijk. Want ik vind het zelf ook best wel spannend om naar echt een optreden te gaan van anderhalf of twee uur. En dat je daar ook niet weg kan. En dan, dat is best wel een drempel. En we hopen met deze opzet dat het ook heel toegankelijk is. Zowel voor kids als voor volwassenen. Dat als je denkt, nou, ik vind het soms wel leuk, klassieke muziek. Maar ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Dat je dan juist ook denkt, ja, maar dit is gewoon ontzettend gezellig. We hebben foodtrucks waar je heel lekker eten en drinken kan halen. We hebben workshops, dus dat het gewoon heel erg laagdrempelig is. En dat je gewoon denkt, ik ga er gewoon eens kijken.
1: Ja, ja. En je kunt het allemaal belopen dus.
2: Ja, want het stadslandgoed is, het klinkt als een landgoed, klinkt altijd heel groot. Mm. Maar je loopt in twee minuten van het ene podium naar het andere podium. Er is twee dagen lang een heel programma. Dus je kan gewoon zelf kiezen. Nou, ik ga wel naar Pinarello en dan ga ik eens naar Black Pencil kijken. En dan doe ik eens een workshop barok dansen, wat je bijvoorbeeld ook kan doen. Het is heel beloopbaar en heel toegankelijk.
0: Maar je moet dus wel keuzes maken. Want bijvoorbeeld bij Lowlands, dat hebben we pas geleden gehad bij ons in de provincie. Dan moet je echt kijken op het schema. Oh ja, op dat podium is die en die artiest. Vind ik eigenlijk wel leuk. Maar op dat andere podium is dat optreden. Ja. Dat is dan soms wel lastig. Welke keuze
2: zeker
0: je dan moet
2: lastig,
0: maken.
2: Ja. Het is niet zo dat er op alle vierde plekken, want we hebben vier locaties waar dingen gebeuren. Het is nooit zo dat daar op alle vierde plekken tegelijkertijd iets gebeurt. Dus we hebben wel in het schema rekening gehouden met dat je inderdaad van de ene plek naar de andere plek kan lopen. Maar ja, soms zul je toch een keuze moeten maken. Doe ik een workshop improvisatie of ga ik naar Royal in Music? Ja, die keuze moet je dan maken.
1: En je noemde net al wat zaken zoals cursus barok dansen en dat soort. Klassiek is heel breed.
2: Zeker.
1: Zijn allemaal de bekende dingetjes, de bekende melodietjes? Of gaan we ook moeilijk? Of, vertel.
2: Nee, het is juist inderdaad, nou precies wat je zegt. Het is heel breed en dat is ook wat we willen. Dus dat het is van broken brass tot barok, zeggen we. Dus het zijn heel veel verschillende stijlen. Jorge, een van onze artistiek leiders, die zegt wel eens, het is ook een beetje klassieke muziek 2.0. Dus het is van twee fluitistes tot aan een vijftal gitaristen. En het is dus heel breed. Dus er zit altijd wel iets bij wat je leuk vindt.
1: Oké. Ik hou van een heel groot orkest met heel veel violen.
2: Ja.
1: En trombones.
2: Ja.
1: Zijn die er ook?
2: We hebben een best wel groot orkest met. Nou, ik, Die hebben geen trombones. Oh. Is dat verplicht?
1: Nee.
2: Maar er zit wel een heel klein fluitje en een hele grote fluit in. Dus dat, nou, ik zou zeker komen kijken, want dat is wel echt heel bijzonder om te zien.
0: Ja, en dat zijn niet alleen de doorgewinterde artiesten die bij jullie rondlopen. Jullie geven namelijk ook een podium aan jong klassiek talenten.
2: Ja, klopt. Wat we voor het eerst, want je zei net al aan het begin, 2 daags voor het eerst. En wat heel bijzonder is en wat we ook wel een beetje spannend vinden, is dat we voor het eerst op de zaterdag een concours doen. Dus dat is een wedstrijd voor jong talent.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn 3 finalisten die gaan optreden. Er zit een jury, die gaat dat beoordelen. En daar komt een winnaar uit en die krijgt dan een geldprijs van €1500... plus een optreden voor volgend jaar, als we allemaal volgend jaar weer door mogen. Maar dat vinden we juist heel mooi om inderdaad, precies zoals jij het zei, echt wel een podium te bieden aan jong talent. Dus, en ik denk dat het voor de bezoekers ook heel leuk is dat je de namen die je al vaker hebt gezien, of misschien nog niet zo vaak hebt gezien, maar dat die voorbij komen, maar dat je misschien ook wel de grote namen van morgen kan ontdekken.
1: Aankomende zaterdag en zondag dus, is dat ook nog 's avonds of is dat alleen overdag?
2: Allebei. Dus op de zaterdag beginnen we om 2:00. Dan is de opening ook met wethouder Vroege. Dus zorg dat je er dan zeker ook bij bent. En dan loopt het vanwege het concours door tot 's avonds 1:00 of 9:00. En de zondag, die is, dag is ook veel meer geschikt, ook voor de kids. Want we hebben ook heel veel kinderprogramma onderdelen erin zitten. En dan beginnen we om 10:00 en zijn we rond 6:30, 7:00 klaar.
1: En als het regent?
2: En als het regent is er geen enkel probleem. Want alle locaties van de concerten en de workshops zijn overdekt. Dus je zit altijd droog. En als het echt te gek is, dan ga ik ervan uit dat iedereen even een parapluutje meeneemt. Zodat je ook droog overkomt van de ene naar de andere locatie.
1: Wil je barok dansen of iets anders? Of wil je gewoon luisteren? Het hele programma staat op hetgroenegeheim.nl.
2: Zeker.
1: Nou, mooi. Dankjewel, Caroline Nederland.
2: Jullie ook bedankt. Te gek.

zonder jou, Annabel. Lekker meezingen met Hans de Boy. En inderdaad, Annabel, het is 4:08 geworden. Zometeen na 5 dan krijg je op de radio een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het uiteraard over Prinsjesdag. Wat betekenen de plannen van het kabinet voor onze provincie? En er waren ook boerenprotesten vandaag in Flevoland. Vanwege Prinsjesdag, er werd geprotesteerd. En zometeen dan hoor je een aantal Flevolandse boeren waarom ze bovenop dat viaduct stonden op meerdere plekken in onze provincie. Dat dus straks in Studio Flevoland. Eerst nog wat muziek. Een verzoekplaat van Ageets en Paul. Rolling Stones en Pain in Black. Lekker tijdens het ijs maken.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot orkest met... Nou, die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
6: Transkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.

0: orthopedisch.nl. Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Boeren voerden tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Een ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hier zijn ze, de files in jouw regio. De A6 Lelystad-Jouden tussen het knooppunt Emmeloord en Lemmer. 4 minuten. 7 minuten op de A9. Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. 4 minuten op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en Naarden. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunetten. 4 minuten. Op de A27 tussen Utrecht en Almere. Nou, moet eigenlijk zeggen tussen Bilthoven en het knooppunt Eemnes. Daar is ook wat vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Uit 8 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst, 4 minuten. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5. En 6 minuten op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland. De laatste in het rijtje, ook op de N309, Epe-Dronten tussen de afrit Heerde en de N308. Dat is 4 minuten vertraging. Dan zijn er nog flitsers. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Ergens in de buurt van hectometer, tussen hectometerpaal 108 en hectometerpaal 114. Daar staat hij opgesteld. We hebben ook nog een radar op de A6. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,4. En dat waren ze. Alle controles heb je er ook nog heen gezien. Geef hem door via Flitsmeister.
4: Als je rond de middaguur over de A6 reed, dan heb je ze vast wel zien staan. Tientallen boeren die protesteerden op deze derde dinsdag van september tegen de plannen van het kabinet. Je hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shepard was dat en Geronimo. Het is 5:10. Het is vandaag dinsdag, hè? 15 september. Je luistert en wellicht kijkt ook naar het nieuws uit Flevoland.
1: Nou, het is je vast niet ontgaan vandaag. Het is Prinsjesdag. De dag dat de kabinetsplannen voor het komende jaar duidelijk worden. Terwijl de koning met de glazen koets richting de ridderzaal trok om de troonrede voor te lezen, voerden boeren door het hele land actie. Zo ook de Flevolandse boeren Frederik Kuiper en Arend Heida.
2: Dit was Den Haag vandaag.
3: Leden van de Staten-Generaal.
2: Dit was Flevoland. Tientallen boeren stonden zichtbaar op viaducten over de A6 om actie te voeren tegen strengere stikstofregels.
4: Ja, wat het ministerie van plan is, dat vinden we een beetje flauwekul.
5: Ik wist eigenlijk helemaal niet dat Prinsjesdag was, hoe erg is het. Maar ik vind, het is belangrijk om te laten zien dat we er zijn, zeg maar.
2: Hier geen hooibalen in brand, maar een gemoedelijk protest om de actiegroepen in Den Haag te steunen. Voor Flevolandse boeren zijn het namelijk spannende tijden.
5: Ja, mijn bedrijf maakt me heel veel zorgen over. Ja, als dit plan allemaal doorgaat, weet je, ik geloof er niks van. Ik ben altijd heel goed gelovig. Ik denk, het zal meevallen. Maar dat heeft echt heel veel impact. Dan gaat de helft van mijn bedrijf kan ik sluiten. Of de helft van mijn koeien moet ik wegdoen. Dan heb ik gewoon veel te weinig inkomen om te blijven bestaan.
4: Voor die stikstofuitstoot. Nou, kijk, ik denk dat als wij hier minder koeien gaan houden, dat het niks helpt voor een natuurgebied 25 kilometer verderop.
6: Er wordt ook veel gesteund. Je hoort veel getoeten. Wat doet dat met u?
5: Het doet mij goed, maar ik weet het ook. Bij mij aan tafel zitten ook mensen die zijn altijd heel enthousiast over de boeren in Flevoland en omstreken. Want Drenthe zijn ook hele goede boeren, maakt allemaal niet uit. Als Nederlandse boeren zijn we het meest efficiëntste bezig ter wereld, zeg maar. En waarom zullen we het anders gaan doen? Waarom gaan we meer geld betalen voor minder eten? Wat is dat voor onzin?
4: Natuurlijk bent hier met een aantal boeren hier uit de buurt. Maar als er mensen en vrachtwagens toeteren of auto's, ja, dan denk je ja. Ze zijn het wel met ons eens van, doe even normaal en breng de vergunningverlening weer op gang. Verzin iets nuttigs.
1: Ja, dat waren de boeren en een hoop getoeter ook. Vrees dus op het platteland voor de kabinetsplannen. Maar wat betekenen de plannen voor onze provincie? Zometeen hoor je daar meer over.

0: Phil Collins bij Flevoland en You Can't Hurry Love.
1: Donny de Koning, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe was het tijdens Prinsjesdag?
2: Nou, het was best wel heel erg warm. Met in Lelystad maar liefst 26,7 graden. Dus het was een zeer zomerse dag vandaag. Maar inmiddels is de bewolking al wel aardig toegenomen. Dus heel lang gaat dat zomerse weer ook niet meer duren.
1: Nee, tot wanneer dan?
2: Nou, eigenlijk ongeveer tot en met nu, want de temperatuur is nu al aan het dalen. En dan zien we vanavond langzaamaan dat de buienkans ook wat gaat toenemen. En rond zonsondergang hebben we te maken met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. En vannacht dan ook nog kans op een enkele bui. En de minima liggen uiteindelijk dan rond een graad of 13. En dan komen we morgen naar zo'n 8 of 9 graden lager uit dan vandaag, met zo'n 17 of 18 graden. Een stevige westenwind ook daarbij. En met name in de middag stevige bui die ook kunnen passeren. Dus het is wel verstandig om morgen de radar even te checken.
0: Nou, heel even hoor, Donny. Ik heb de was nog buiten hangen en ik ben pas om 7 uur thuis. Blijft het dan nog droog?
2: Ja, ik denk het nog wel. De meeste buien staan in de tweede helft van de avond op de planning. Dus dan ben je nog net op tijd, gelukkig.
0: Okay. Nou, dat wilde ik eventjes weten. Morgen dus behoorlijk nat in vergelijking met vandaag.
2: Ja, klopt inderdaad. En zeker in de avonduren, dan zien we langzaamaan dat het wel wat droger begint te worden. Maar dan gaat de donderdag komen en dan zien we eigenlijk een herhaling van zetten. Met vooral in de middag stevige buien die weer kunnen gaan passeren met opnieuw een graad of 18. En de dagen daarna zet dat weerbeeld zich eigenlijk voort met een afwisseling van wolkenvelden, buien. Maar toch ook nog wel echt zonnige momenten. Met name op de vrijdag en de zondag is dat het geval. En in het weekend doet de temperatuur er wel weer een schepje bovenop. Gemiddeld naar een graad of 20 dan.
1: En wil je nog verder kijken of waag je je daar niet aan?
2: Ja, ik wil best wel even verder kijken hoor. Want het ziet er op zich wel best positief uit voor de nazomerliefhebbers. Want vanaf maandag wordt het in ieder geval een stuk droger. En de temperatuur kruipt langzaamaan weer wat verder omhoog. Misschien wel weer naar 23 of 24 graden midden volgende week. Nou, dan kan het zo uit de wind toch nog een beetje als zomer aanvoelen, denk ik.
1: Ik zit volgende week in Maastricht. Wordt het daar nog warmer?
2: Ja, dan wordt het nog wel warmer. Ik denk dat je dan zomaar weer een dag naar 25 graden kan gaan. Dus dat ziet er mooi uit.
0: Heb je nou weer vrij volgende week?
1: Ja.
0: Je hebt net vakantie gehad.
1: Ja, maar ik heb een hele zware baan.
0: Nou ja, goed. Dat zullen we dan maar aannemen. Dankjewel, Donny. Tot morgen.
2: Fijne avond.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Douwe Wolf was dat met zijn nieuwste Note to Self.
1: Ja, je hoorde het net in de reportage. Vrees op het platteland voor de kabinetsplannen. En zo zijn er wel meer sectoren die nieuwsgierig zijn naar wat er voor onze provincie in de miljoenennota staat. En we hebben verslaggever Richard Schuurman hebben vandaag weer alles laten bestuderen vanaf onze redactie. Nou, jij hebt de stukken dus eigenlijk gescand. Nou, laten we beginnen met de boeren en de aanpak van de stikstofproblemen. Wat is daarover allemaal gezegd?
2: Nou ja, in de troonrede was de koning daar eigenlijk wel heel duidelijk over. Dat het kabinet Jetten houdt voet bij stuk. Hè. Of er nou hooibalen langs de snelweg in brand staan of spoorstaven, als die al door boeren zouden zijn ingelegd. Het protest is er. Maar het kabinet zegt ook, we moeten iets doen aan het stikstofprobleem. Want dat houdt Nederland nu al sinds 2019 bezig. We moeten ruimte creëren voor andere activiteiten. Maar daarmee leggen ze wel de verantwoordelijkheid en de rekening voor een belangrijk deel bij de boerensector. Die moeten tot wel 46% ammoniakuitstoot gaan verminderen. En dat betekent in de praktijk ook verkleining van de veestapel. Nou, in Flevoland zegt de provincie al, daar moeten we hier op een andere manier naar kijken. Want we hebben hier niet zoveel koeien. Dus de Flevolandse aanpak moet misschien wat afwijkend zijn. Maar het kabinet zegt, we moeten daar echt wat aan doen. Misschien kunnen we nog iets schuiven met een andere rekenmethodiek. Maar luister maar even hoe koning Willem-Alexander het zei in de troonrede over de boeren.
3: Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht.
2: Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de boeren. Er staan meerdere onderwerpen in. Maar we kijken ook altijd even specifiek naar de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de wegen. Want we zijn hier nog altijd bezig om dat soort dingen aan te leggen. Nou, over de Lelylijn of IJmeerverbinding vinden we eigenlijk niks bijzonders. Wel over onderhoud. Daarvan zegt het ministerie, we gaan 1,5 miljard euro extra steken in het onderhoud van bruggen, viaducten of andere dingen die door slijtage nu aan vervanging toe zijn. Want we hebben de houtripsluizen gehad een paar weken geleden. Het bericht dat daar geen zwaar vrachtverkeer meer over mag. We hebben vorige week de brug gehad bij Nijkerk die er ineens uit lag. Dus overal begint het te piepen en te kraken. Dus de koning bevestigde in de troonrede dat het kabinet extra geld voor onderhoud uittrekt. Maar plaatste wel een kanttekening.
3: Er is meer onderhoud nodig aan verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. En daarvoor komt deze periode extra geld beschikbaar. Maar het budget blijft begrensd. Een herprioritering in projecten en ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om te zorgen dat de basis op orde is.
1: En profiteert Flevoland van het extra geld voor onderhoud?
2: Dat weten we eigenlijk nog niet. Want dat zit hem in dat woordje wat de koning net gebruikte, herprioritering. En dat wil zoveel zeggen dat je je lijstje opnieuw gaat bekijken wat bovenaan moet staan en wat misschien naar onderen kan. En in dit geval doet het ministerie van Infrastructuur dat door te kijken van welke nieuwe wegen kunnen we uitstellen. En het geld dat we daar eigenlijk aan wilden besteden, kunnen we besteden aan onderhoud. Dus dat is gewoon één potje gebruiken om het andere potje om iets mee te gaan doen. Ja, en als het dan om Flevoland gaat, dan zitten er wel een paar nieuwe wegen of verbredingsprojecten aan te komen die vorig jaar nog steun kregen van het kabinet. En dan heb ik het over de A6 tussen Almere, Oostvaarders, of Almere Buiten moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, dat is nog steeds twee baans. Hè?
2: Ja, en dat moet verdubbeld worden naar Leestad. En ook een planstudie tussen de A27, zeg maar de Stichtse brug, richting Eemnes. Vorig jaar kwamen die weer een beetje uit de ijskast. Maar we weten nog niet hoe dat nu uitpakt. Ze staan wel in de begroting van 2027. Maar als dat lijstje nog gemaakt moet worden door het ministerie, ja, dan kan dat misschien ook weer anders uitpakken. Wordt vervolgd op dat punt.
1: Staan er trouwens nog andere zaken in de miljoenennota?
2: Ja, zoveel ministeries, zoveel plannen, zoveel uitgaven, te veel. Maar een dingetje wat ons opviel was wel dat het gaat, als het gaat om de ministerie van Justitie en Veiligheid, dan waren er plannen en zijn er plannen voor een extra beveiligde zittingszaal bij Lelystad. Dat is een rechtbank voor de zware jongens, ik noem maar even de tachies in deze wereld, die daar onder speciale omstandigheden voor de rechter moeten komen. Dat was een plan om dat in 2031 te realiseren. Maar we lezen nu wel in de begroting van het ministerie dat men de uitgaven daarvoor 2 jaar naar achteren schuift. En ze zeggen in de passage van de miljoenennota nog niet of dat ook betekent dat het project wordt uitgesteld. Maar we horen net van het ministerie dat er komende vrijdag een brief over wordt gestuurd naar de Kamer, waar wat meer in komt te staan. Nou, ik durf me wel aan, dit project wordt uitgesteld.
1: Richard, hartelijk bedankt.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Boeren voerden tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze stonden onder meer op de Zuidwestenringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifterband en de Praamweg in Lelystad. Met omgekeerde Nederlandse vlaggen vroegen ze aandacht voor de problemen in de agrarische sector en het beleid vanuit Den Haag. Ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn ook beter uitgelegd. Ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. En Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. Om dat te kunnen betalen moet Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met 20 euro. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden, bij minima rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
12: Verkeersinformatie op de A1, vertraging Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord, 12 minuten. 4 minuten op de A9, Diemen-Amstelveen tussen het knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Een kwartier vertraging op de A27, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En op diezelfde A27 tussen Hilversum en Eemnes, 8 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. Daar is ook wat vertraging, 6 minuten. En iets langer op de A28, 10 minuten tussen de afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. De laatste twee files in het rijtje. De ene is op de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. En ook 5 minuten op de N303. Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo. Dan de flitsers. Een flitser nog steeds op de A27, Almere richting Hilversum. Ja, om en nabij, hectometerpaal 110 ongeveer. En op de A6, Almere... Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 61,6. En daar hebben we ook een radar binnengekregen uit Almere. Een lokale discuslaan in Almere, daar wordt gecontroleerd. Ja, ja. Ik geloof het niet, hè?
13: Als ik jou hoor zeggen een lokale flitser, dan weet ik al, die staat er niet.
12: Even kijken, hij is 4 keer gemeld.
13: Oh, nou ja, nu begin ik te twijfelen.
12: Ja, ja, ja.
13: Hoe hard mag je daar op die weg?
12: Ik denk 30 of zo, hè?
13: Oh ja. Ja.
12: Heb je er ook een gezien? Geef hem door via Flitsmeister.
13: Dronten gaat de komende jaren flink investeren in nieuwe schoolgebouwen. En zometeen hoor je ook meer nieuws over het ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk. Want dat ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd in makkelijke taal. Veel nieuws zometeen nog in Studio Flevoland.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Mr. Paul McCartney en My Brave Face.
1: De gemeente Dronten gaat de komende jaren flink investeren in een nieuwe schoolgebouwen. Een integraal kindcentrum in Dronten, nieuwbouw van het Almere College en Ichters College en een kindcentrum voor Zwifterband. Ook gaat er meer geld naar veiligheid en naar samenwerking tussen boeren en de agrarische hogeschool. Dat staat allemaal in de begroting voor 2027. Dronten heeft die begroting als eerste van alle gemeenten af. Onze verslaggever sprak erover met de wethouder.
2: Daar komt de wethouder aanlopen met een koffertje in zijn hand. Ja, het is natuurlijk ook Prinsjesdag vandaag. Zit er ook echt iets in of is dit alleen maar een decorstuk?
3: Nee, het is, hier zit ook echt wat in. Hier zit de programmabegroting van de gemeente Dronten in. Iets waar het college enorm trots op is. We hebben de financiën goed op orde. We blijven investeren. Dus ik ben enorm trots dat ik dit mag presenteren als wethouder van Financiën.
2: Barry Hogezand, uw eerste begroting als nieuwe wethouder. We lichten er even een paar dingen uit voor de Drontenaren. Dingen die mensen echt gaan zien zijn bijvoorbeeld investeringen in de schoolgebouwen waar jullie veel geld voor vrijmaken.
4: Ja, we blijven als Dronten investeren in onze schoolgebouwen, in onze sportparken. En dat blijven we ook komend jaar doen. We hebben voor bijna 28 miljoen aan investeringen volgend jaar staan. Dus ondanks dat we de financiën stevig op orde houden, blijven we investeren in onze mooie gemeente.
2: Ja, dat vraagt wat van de gemeente. En want jullie investeren ook geld dat jullie niet altijd zomaar op de rekening hebben staan. Dat betekent ook dat de leningen omhoog gaan.
4: Ja, we zullen ook gaan lenen. En dat is ook niet zo gek als je over dit soort bedragen praat. Hè? 28 miljoen volgend jaar. En het loopt zelfs nog op wat we voornemens zijn te gaan investeren. En dat zijn niet alleen maar in scholen, ook in het wagenpark van de gemeente. We zorgen dat de boel op orde is, zodat het hier een veilige omgeving blijft.
2: Ik heb altijd geleerd, geld wat je niet hebt, moet je ook niet uitgeven.
4: Als je investeert in iets, dan kan het best zijn dat je daarvoor tijdelijk leent. Maar voor zomaar geld, nee, dan moet je dat inderdaad niet doen. Dat is een hele wijze les. Maar voor investeringen kun je best met elkaar afwegen. Van, goh, laten we hier nu voor lenen. Maar dat betekent wel dat je met elkaar heel kritisch moet zijn. Waar gaan we in investeren? En we doen natuurlijk investeringen niet alleen in de gebouwen waar we net over spraken, maar ook in wat ik zei, in de sportparken, maar ook in de agro-innovatie, in extra veiligheid. Dus we blijven wel als gemeente ook op die fronten echt heel sterk investeren de komende jaren.
2: U noemt die veiligheid. U heeft structureel geld gevonden voor interventiespecialisten. Die zich richten op jongeren, maar dat is dan weer iets anders dan een jeugdboa. Wat gaan die mensen doen?
4: Ja, de jeugdinterventiespecialisten zijn professionals die tussen de jongeren staan en proberen te voorkomen dat de jongeren in de criminaliteit komen. Ze pakken ze, ik zeg figuurlijk, pakken ze beet om te zorgen dat ze weer op het goede pad komen in plaats van dat ze afglijden in de zware criminaliteit. Dus dat is echt een waardevol middel om te voorkomen dat de jeugdcriminaliteit stijgt.
2: Over hoeveel jongeren in Dronten hebben we het die het risico loopt om af te glijden naar die criminaliteit?
4: Ja, wij noemen het de 2% jongeren. De absolute aantallen verschillen. Maar we noemen het zeg maar de topje van de ijsberg. Dus de 2% jongeren. De 2% zwaarste gevallen.
1: Investeringen dus in de veiligheid en in schoolgebouwen. Je hoort de verslaggever Ruben den Harder in gesprek met wethouder Barry Hogezand.

0: Nog steeds lekker hoog in de hitparades. Alex Warren was dat en Fever Dream.
1: Medische informatie is niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen. Ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad en Harderwijk wil daar iets aan doen. Samen met patiënten en maatschappelijke organisaties werkte het ziekenhuis aan een nieuwe, toegankelijkere website. En die website is vandaag officieel gelanceerd. Linde Heller van Sint-Jansdal vertelde vanmiddag bij ons in de uitzending waarom het nodig was om een nieuwe website te maken.
2: 1 op de 5 mensen in Nederland vanaf 18 tot 75 jaar, dus volwassenen, hebben moeite met rekenen, taal, lezen, schrijven en ook met digitale vaardigheden. En wij zijn er voor alle inwoners van onze regio. We willen graag dat iedereen meedoet. Hebben daardoor de website teksten herzien en in begrijpelijke taal geschreven.
3: Ja. Je zegt ook, digitaal problemen hebben die mensen. Kunnen ze dan überhaupt de website wel vinden?
2: Een deel zeker wel. Een deel vindt dat nog steeds lastig. Ik krijg bijvoorbeeld hulp van buren of van kinderen. Sommige mensen zoeken ook hulp. De bibliotheek kan daar heel goed bij helpen.
3: Ja, ja. En dan hebben ze de website gevonden en dan kunnen ze vervolgens niet surfen, zoals dat heet. Over de website zelf is die ook moeilijk ingedeeld.
2: Bijvoorbeeld. Dat kan daar hebben we ook met elkaar naar gekeken. Ja. We hebben meerdere organisaties daar ook bij betrokken. Zoals de leespanels van beide bibliotheken. Dus zowel de bibliotheek hier in Harderwijk als bij ons in Lelystad. Ja. De Ouderenbond. En samen hebben we gekeken hoe zorgen we er nou voor dat de informatie die mensen echt nodig hebben, dat ook gewoon begrijpelijk is.
4: Ja, want wat hebben jullie dan allemaal begrijpelijker gemaakt als we kijken nu naar de nieuwe website?
2: Nou, een van de dingen die we aangepast hebben is bijvoorbeeld het woord identiteitsbewijs. Dat is best een moeilijk woord. En tijdens het testen van teksten kwam het leespanel er ook mee van wat houdt dat dan in? Ontstonden vragen over. Kan ik dan bijvoorbeeld ook mijn rijbewijs meenemen? Is dat een geldig document? En door met hen in gesprek te gaan, kom je erachter dat we niet alleen maar begrijpelijke taal moeten hanteren, maar dat het ook heel erg belangrijk is om uitleg te geven.
4: Ja, je hebt eigenlijk allemaal testjes uitgevoerd met allerlei mensen, om die gewoon eigenlijk gaan surfen op jullie website. En alles wat ze dan tegenkwamen, daar gingen jullie iets mee doen.
2: Ja, en veelal vonden die gesprekken ook gewoon fysiek plaats. Zaten we met elkaar in een ruimte, hebben we inderdaad de teksten bekeken. Maar ook onze websiteleverancier is nog veel breder. We willen graag dat iedereen mee kan doen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld op een andere manier een website navigeren. Die bijvoorbeeld dus niet de muis gebruiken, maar een toetsenbord. Dat die op onze website terecht kunnen en zichzelfstandig kunnen redden. Dus ook qua techniek hebben we een heleboel weten aan te passen.
3: Ja, en er moest natuurlijk ook rekening gehouden worden met onze Nederlanders. Dus er moest ook iets vertaald worden.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat was al een langere wens. Zeker ook vanuit onze zorgverleners om informatie op een goede manier aan te bieden. Dus momenteel kun je gebruik maken van 6 voorkeurstalen op de website. En is de gehele website te vertalen. Ja. In die taal.
4: Nou is de website natuurlijk maar een paar uur online, maar heeft u al reacties gehad?
2: Ja, de website is al iets langer online. Wij hebben ervoor gekozen om het feestelijk moment gisteren te doen. En afgelopen weken hebben we dus ook al de meerdere vormen van feedback ontvangen. En ook dingen weten aan te passen. Maar over het algemeen zien we terug positieve reacties. En ook de punten die ze aangeven ter verbetering, daar gaan we ook mee aan de slag. En hebben we ook al dingen weten aan te passen.
3: Ja. Nou ben ik zelf niet geheel een digibeter of zo, maar als ik een verwijsbrief krijg van de huisarts en ik moet iets doen met mijn zorgdomein, ZD-nummer, nou zie dat maar eens te vinden. Hoe is dat bij jullie geregeld?
2: Dat is een straat waar wij nog niet naar hebben gekeken. Dat zal misschien in de toekomst nog kunnen.
4: Ja, want jullie zijn eigenlijk nog wel verder ook met dit ontwikkelen, om alle ook de systemen aan de achterkant nog beter begrijpelijk te maken.
2: Ja, ja, het gaat erom inderdaad dat iedereen mee kan doen. Want dat is ontzettend belangrijk en daar hecht het ziekenhuis heel veel waarde aan. Want als je goede informatie hebt, dan kan je ook beter spreken met je dokter. Dan weet je waar het over gaat. Dan weet je hoe je je medicijnen moet innemen en bijvoorbeeld hoe je hoe laat je verwacht wordt.
3: Ja. Het gaat over een medische website. Is het echt mensenwerk geweest, het verbeteren van de site, of heeft AI een belangrijke rol gespeeld?
2: Wij hebben daar wel hulp gehad van AI, zeker. Het is ook bijna niet te doen om zoveel pagina's te herschrijven in teksten. En uiteraard geven wij strikte regels mee waar die teksten aan moeten voldoen. En is er altijd aan de achterkant iemand die dat de output zeg maar controleert, verfijnt, aanpast. En zegt, ja, zo is het goed, zo willen we het hebben zoals het ziekenhuis dat wil.
3: Nou, het staat nog steeds prominent op de site. Welkom in Sint-Jansdal, hè?
2: Ja. Klopt.
3: Linda Helle van Sint-Jansdal. Dank u wel voor de toelichting.
1: Nou, Arnoud heeft het al netjes afgekondigd. Dat scheelt weer. Het was een gesprek van eerder vanmiddag.
0: Dan gaan we kijken naar het nieuws van buiten de provincie. Ja, de politie deed vandaag op meerdere plekken onderzoek naar de grote treinstoring van vanmorgen. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De saboteurs zijn de hele ochtend meermaals nog actief geweest, vertelt ProRail.
5: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat er op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst helaas.
0: Ja, over de daders en het motief is nog helemaal niks bekend.
1: Traditiegetrouw vonden ook deze Prinsjesdag in Den Haag weer protestacties plaats langs de route van de Glazen Koets en bij het Tweede Kamergebouw. Er waren demonstraties aangekondigd van Republiek, dat is het voormalige Republikeins Genootschap, Dieren in Nederland en het Burgerinitiatief Groningen. Ook de Algemene Onderwijsbond en de Hague Peace Project had een protest aangemeld. De burgemeester van Den Haag was overal op voorbereid.
6: Prinsjesdag is ook een dag van de democratie. En wij zijn zo'n geweldig land dat je van mening mag verschillen. En er mag dus ook gedemonstreerd worden, niet geblokkeerd. Daar zullen we tegen optreden, maar er mag van mening worden verschild. Dat hoort bij de democratie.
1: Ook waren er acties van boeren, ook in Flevoland, tegen de stikstofplannen van het kabinet.
0: Ja, ik weet niet of jij er nog wel eens gebruik van maakt. Je ziet ze namelijk steeds minder in het staatsbeeld. De geldautomaat.
1: Oh ja, nou,
0: doe je nog wel flappen tappen?
1: Ja, af en toe als ik een avondje uitga, terrasje op, dan pin ik 50 euro. Dan weet ik ook gewoon, nou, het geld is nu op.
0: Oh.
1: Anders blijf je aan pinnen. Dan zit je de volgende dag te kijken op je rekening. En denk je, shit, heb ik nou 150 euro uitgegeven?
0: Dan kun je geen brood meer kopen.
1: Precies, ja, daar heb je dan toch wel last van.
0: 50 jaar geleden werd de eerste geldautomaat geplaatst. Dat was er een van de gemeente Giro Amsterdam. En wat we nu doodnormaal vinden, kon toen nog niet bij de meeste banken. Maar bij de gemeente Giro soms al wel. Dat zegt de stichting Financieel Erfgoed.
7: De Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was, het geld er ook vanaf halen op dat moment. En omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Hè. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bijgeschreven. Dus het was echt een mooi ding.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, de girofoon. Heb jij die nog meegemaakt?
1: Zeker niet. Ik zou niet weten wat het is, een girofoon.
0: Dan belde je.
1: Ja.
0: Dan moest je ook een code intoetsen. En dan hoorde je, uw saldo is 24,24 euro of zoiets.
1: Ja? Oh, nee, ja. Daar hebben we nooit van gehoord ook. Nee.
0: Nee. Maar goed, we hadden het nu over de betaalautomaat. En na een paar jaar na de invoering van de betaalautomaat werd de gemeente Giro overgenomen door de toenmalige PTT.
1: De PTT, wie kent het niet?
0: Ik heb het allemaal meegemaakt. Jij bent nog zo jong.
1: Opa vertelt. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot concours met... Nou, die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
11: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Boeren voerden tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. En ziekenhuis in Jansdal heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. Meer nieuws uit de regio hoor je na het NOS-journaal.
12: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 6 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan.

0: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen is de vertraging nog een kwartier. De rest van de files wordt nu snel korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als je rond de middaguur over de A6 reed, dan heb je ze vast wel zien staan. Tientallen boeren die protesteerden op deze derde dinsdag van september tegen de plannen van het kabinet. Je hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Ja, het is je vast niet ontgaan vandaag. Het is Prinsjesdag, de dag dat de kabinetsplannen voor het komende jaar duidelijk worden. Terwijl de koning met de glazen koets richting de ridderzaal trok om de troonrede voor te lezen, voerden boeren door het hele land actie. Zo ook de Flevolandse boeren Frederik Kuiper en Arend Heida.
1: Dit was Den Haag vandaag.
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: Dit was Flevoland. Tientallen boeren stonden zichtbaar op viaducten over de A6 om actie te voeren tegen strengere stikstofregels.
3: Ja, wat het ministerie van plan is, dat vinden we een beetje flauwekul.
4: Ik wist eigenlijk helemaal niet dat Prinsjesdag was, hoe erg is het. Maar ik vind, het is belangrijk om te laten zien dat we er zijn, zeg maar.
1: Hier geen hooibalen in brand, maar een gemoedelijk protest om de actiegroepen in Den Haag te steunen. Voor Flevolandse boeren zijn het namelijk spannende tijden.
4: Ja, mijn bedrijf maakt me heel veel zorgen over. Ja, als dit plan allemaal doorgaat, weet je, ik geloof er niks van. Ik ben altijd heel goed gelovig. Ik denk, het zal meevallen. Maar dat heeft echt heel veel impact. Dan gaat de helft van mijn bedrijf, kan ik sluiten. Of de helft van mijn koeien moet ik wegdoen. Dan heb ik gewoon veel te weinig inkomen om te blijven bestaan.
3: Voor die stikstofuitstoot. Nou, kijk, ik denk dat als wij hier minder koeien gaan houden, dat het niks helpt voor een natuurgebied 25 kilometer verderop.
5: Er wordt ook veel gesteund. Je hoort veel getoeter. Wat doet dat met u?
4: Het doet mij goed, maar ik weet het ook. Bij mij aan tafel zitten ook mensen die zijn altijd heel enthousiast over de boeren in Flevoland en omstreken. Want Drenthe zijn ook hele goede boeren, maakt allemaal niet uit. Als Nederlandse boeren zijn we het meest efficiëntste bezig ter wereld, zeg maar. En waarom zullen we het anders gaan doen? Waarom gaan we meer geld betalen voor minder eten? Wat is dat voor onzin?
3: Natuurlijk bent hier met een aantal boeren hier uit de buurt. Maar als er mensen en vrachtwagens toeteren of auto's, ja, dan denk je ja. Ze zijn het wel met ons eens van, doe even normaal en breng de vergunningverlening weer op gang. Verzin iets nuttigs.
0: Ja, dat waren de boeren en een hoop getoeter ook. Vrees dus op het platteland voor de kabinetsplannen. Maar wat betekenen de plannen voor onze provincie? Zometeen hoor je daar meer over.

0: Donnie de Koning, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was het tijdens Prinsjesdag?
1: Nou, het was best wel heel erg warm. In Lelystad maar liefst 26,7 graden. Dus het was een zeer zomerse dag vandaag. Maar inmiddels is de bewolking al wel aardig toegenomen. Dus heel lang gaat dat zomerse weer ook niet meer duren.
0: Nee, tot wanneer dan?
1: Nou, eigenlijk ongeveer tot en met nu. Want de temperatuur is nu al aan het dalen. En dan zien we vanavond langzaamaan dat de buienkans ook wat gaat toenemen. En rond zonsondergang hebben we te maken met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. En vannacht dan ook nog kans op een enkele bui. En de minima liggen uiteindelijk dan rond een graad of 13. En dan komen we morgen naar zo'n 8 of 9 graden lager uit dan vandaag. Met zo'n 17 of 18 graden. Een stevige westenwind ook daarbij. En met name in de middag stevige bui die ook kunnen passeren. Dus het is wel verstandig om morgen de radar even te checken.
2: Nou, heel even hoor, Donnie. Ik heb de was nog buiten hangen en ik ben pas om 7 uur thuis. Blijft het dan nog droog?
1: Ja, ik denk het nog wel. De meeste buien staan in de tweede helft van de avond op de planning. Dus dan ben je nog net op tijd, gelukkig.
2: Okay. Nou, dat wilde ik eventjes weten. Morgen dus behoorlijk nat in vergelijking met vandaag.
1: Ja, klopt inderdaad. En zeker in de avonduren, dan zien we langzaamaan dat het wel wat droger begint te worden. Maar dan gaat de donderdag komen en dan zien we eigenlijk een herhaling van zetten. Met vooral in de middag stevige buien die weer kunnen gaan passeren met opnieuw een graad of 18. En de dagen daarna zet dat weerbeeld zich eigenlijk voort met een afwisseling van wolkenvelden, buien. Maar toch ook nog wel echt zonnige momenten. Met name op de vrijdag en de zondag is dat het geval. En in het weekend doet de temperatuur er wel weer een schepje bovenop. Gemiddeld naar een graad of 20 dan.
0: En wil je nog verder kijken of waag je je daar niet aan?
1: Ja, ik wil best wel even verder kijken hoor. Want het ziet er op zich wel best positief uit voor de nazomerliefhebbers. Want vanaf maandag wordt het in ieder geval een stuk droger. En de temperatuur kruipt langzaamaan weer wat verder omhoog. Misschien wel weer naar 23 of 24 graden midden volgende week. Nou, dan kan het zo uit de wind toch nog een beetje als zomer aanvoelen, denk ik.
0: Ik zit volgende week in Maastricht. Wordt het daar nog warmer?
1: Ja, dan wordt het nog wel warmer. Ik denk dat je dan zomaar weer een dag naar 25 graden kan gaan. Dus dat ziet er mooi uit.
2: Heb je nou weer vrij volgende week?
0: Ja.
2: Je hebt net vakantie gehad.
0: Ja, maar ik heb een hele zware maand.
2: Nou ja, goed. Dat zullen we dan maar aannemen. Dankjewel, Donnie. Tot morgen.
1: Fijne avond.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Ja, je hoorde het net in de reportage. Vrees op het platteland voor de kabinetsplannen. En zo zijn er wel meer sectoren die nieuwsgierig zijn naar wat er voor onze provincie in de miljoenennota staat. En we hebben verslaggever Richard Schuurman hebben vandaag weer alles laten bestuderen vanaf onze redactie. Nou, jij hebt de stukken dus eigenlijk gescand. Nou, laten we beginnen met de boeren en de aanpak van de stikstofproblemen. Wat is daarover allemaal gezegd?
1: Nou ja, in de troonrede was de koning daar eigenlijk wel heel duidelijk over. Dat het kabinet Jetten houdt voet bij stuk. Hè. Of er nou hooibalen langs de snelweg in brand staan of spoorstaven, als die al door boeren zouden zijn neergelegd. Het protest is er. Maar het kabinet zegt ook, we moeten iets doen aan het stikstofprobleem. Want dat houdt Nederland nu al sinds 2019 bezig. We moeten ruimte creëren voor andere activiteiten. Maar daarmee leggen ze wel de verantwoordelijkheid en de rekening voor een belangrijk deel bij de boerensector. Die moeten tot wel 46% ammoniakuitstoot gaan verminderen. En dat betekent in de praktijk ook verkleining van de veestapel. Nou, in Flevoland zegt de provincie al, daar moeten we hier op een andere manier naar kijken. Want we hebben hier niet zoveel koeien. Dus de Flevolandse aanpak moet misschien wat afwijkend zijn. Maar het kabinet zegt, we moeten daar echt wat aan doen. Misschien kunnen we nog iets schuiven met een andere rekenmethodiek. Maar luister maar even hoe koning Willem-Alexander het zei in de troonrede over de boeren.
2: Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht.
1: Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de boeren. Er staan meerdere onderwerpen in. Maar we kijken ook altijd even specifiek naar de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de wegen. Want we zijn hier nog altijd bezig om dat soort dingen aan te leggen. Nou, over de Lelylijn of IJmeerverbinding vinden we eigenlijk niks bijzonders. Wel over onderhoud. Daarvan zegt het ministerie, we gaan 1,5 miljard euro extra steken in het onderhoud van bruggen, viaducten of andere dingen die doorslijtage nu aan vervanging toe zijn. Want we hebben de houtripsluizen gehad een paar weken geleden. Het bericht dat daar geen zwaar vrachtverkeer meer over mag. We hebben vorige week de brug gehad bij Nijkerk die er ineens uit lag. Dus overal begint het te piepen en te kraken. Dus de koning bevestigde in de troonrede dat het kabinet extra geld voor onderhoud uittrekt. Maar plaatste wel een kanttekening.
2: Er is meer onderhoud nodig aan verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. En daarvoor komt deze periode extra geld beschikbaar. Maar het budget blijft begrensd. Een herprioritering in projecten en ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om te zorgen dat de basis op orde is.
0: En profiteert Flevoland van het extra geld voor onderhoud?
1: Dat weten we eigenlijk nog niet. Want dat zit hem in dat woordje wat de koning net gebruikte, herprioritering. En dat wil zoveel zeggen dat je je lijstje opnieuw gaat bekijken wat bovenaan moet staan en wat misschien naar onderen kan. En in dit geval doet het ministerie van Infrastructuur dat door te kijken van welke nieuwe wegen kunnen we uitstellen. En het geld dat we daar eigenlijk aan wilden besteden, kunnen we besteden aan onderhoud. Dus dat is gewoon ene potje gebruiken om het andere potje iets mee te gaan doen. Ja, en als het dan om Flevoland gaat, dan zitten er wel een paar nieuwe wegen of verbredingsprojecten aan te komen die vorig jaar nog steun kregen van het kabinet. En dan heb ik het over de A6 tussen Almere Oostvaarders, of Almere Buiten moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, dat is nog steeds 2 baan.
1: Ja, en dat moet verdubbeld worden naar Leestad. En ook een planstudie tussen de A27, zeg maar, de Stichtse brug richting Eemnes. Vorig jaar kwamen die weer een beetje uit de ijskast, maar we weten nog niet hoe dat nu uitpakt. Ze staan wel in de begroting van 2027. Maar als dat lijstje nog gemaakt moet worden door het ministerie, ja, dan kan dat misschien ook weer anders uitpakken. Wordt vervolgd op dat punt.
0: Staan er trouwens nog andere zaken in de miljoenennota?
1: Ja, zoveel ministeries, zoveel plannen, zoveel uitgaven, te veel. Maar een dingetje wat ons opviel was wel dat het gaat, als het gaat om de ministerie van Justitie en Veiligheid, daar waren er plannen en zijn er plannen voor een extra beveiligde zittingszaal bij Lelystad. Dat is een rechtbank voor de zware jongens, ik noem maar even de tachies in deze wereld, die daar onder speciale omstandigheden voor de rechter moeten komen. Dat was een plan om dat in 2031 te realiseren. Maar we lezen nu wel in de begroting van het ministerie dat men de uitgaven daarvoor 2 jaar naar achteren schuift. En ze zeggen in de passage van de miljoenennota nog niet of dat ook betekent dat het project wordt uitgesteld. Maar we horen net van het ministerie dat er komende vrijdag een brief over wordt gestuurd naar de Kamer, waar wat meer in komt te staan. Nou, ik durf me wel aan, dit project wordt uitgesteld.
0: Richard, hartelijk bedankt.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Boeren voerden tijdens Prinsjesdag actie op verschillende viaducten in Flevoland. Ze stonden onder meer op de Zuidwestenringweg in Noordoostpolder, de Klokbekerweg in Zwifterband en de Praamweg in Lelystad. Met omgekeerde Nederlandse vlaggen vroegen ze aandacht voor de problemen in de agrarische sector en het beleid vanuit Den Haag. Ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk heeft een nieuwe website gelanceerd in begrijpelijke taal. De site moet medische informatie makkelijker maken voor patiënten. Moeilijke woorden zijn vervangen door gewone taal en medische termen zijn ook beter uitgelegd. Ook is er nu een vertaalknop waarmee bezoekers de informatie in een andere taal kunnen lezen. En Dronten gaat de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer scholen en sportvoorzieningen. Om dat te kunnen betalen moet Dronten vaker geld lenen. Volgens wethouder Barry Hogezand blijft de gemeente investeren in de toekomst, maar wel op een financieel verantwoorde manier. Dronten moet fors groeien. In 2050 moet de gemeente 60.000 inwoners tellen. Ook de woonlasten gaan omhoog, onder meer door een stijging van de OZB met 20 euro. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles 1,5 week geleden. Dan het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor ook zon.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden, bij minima rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dronten gaat de komende jaren flink investeren in nieuwe schoolgebouwen. En zometeen hoor je ook meer nieuws over het ziekenhuis in Jansdal in Lelystad en Harderwijk. Want dat ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd in makkelijke taal. Veel nieuws zometeen nog in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland

0: De gemeente Dronten gaat de komende jaren flink investeren in een nieuwe schoolgebouwen. Een integraal kindcentrum in Dronten, nieuwbouw van het Almere College en Ichters College en een kindcentrum voor Zwifterband. Ook gaat er meer geld naar veiligheid en naar samenwerking tussen boeren en de agrarische hogeschool. Dat staat allemaal in de begroting voor 2027. Dronten heeft die begroting als eerste van alle gemeenten af. Onze verslaggever sprak erover met de wethouder.
1: Daar komt de wethouder aanlopen met een koffertje in zijn hand. Ja, het is natuurlijk ook Prinsjesdag vandaag. Zit er ook echt iets in of is dit alleen maar een decorstuk?
2: Nee, hier zit ook echt wat in. Hier zit de programmabegroting van de gemeente Dronten in. Iets waar het college enorm trots op is. We hebben de financiën goed op orde. We blijven investeren. Dus ik ben enorm trots dat ik dit mag presenteren als wethouder van Financiën.
1: Barry Hogezand, uw eerste begroting als nieuwe wethouder. We lichten er even een paar dingen uit voor de Drontenaren. Dingen die mensen echt gaan zien zijn bijvoorbeeld investeringen in de schoolgebouwen waar jullie veel geld voor vrijmaken.
3: Ja, we blijven als Dronten investeren in onze schoolgebouwen, in onze sportparken. En dat blijven we ook komend jaar doen. We hebben voor bijna 28 miljoen aan investeringen volgend jaar staan. Dus ondanks dat we de financiën stevig op orde houden, blijven we investeren in onze mooie gemeente.
1: Ja, dat vraagt wat van de gemeente. En want jullie investeren ook geld dat jullie niet altijd zomaar op de rekening hebben staan. Dat betekent ook dat de leningen omhoog gaan.
3: Ja, we zullen ook gaan lenen. En dat is ook niet zo gek als je over dit soort bedragen praat. Hè? 28 miljoen volgend jaar. En het loopt zelfs nog op wat we voornemens zijn te gaan investeren. En dat zijn niet alleen maar in scholen, ook in het wagenpark van de gemeente. We zorgen dat de boel op orde is, zodat het hier een veilige omgeving blijft.
1: Ik heb altijd geleerd, geld wat je niet hebt, moet je ook niet uitgeven.
3: Als je investeert in iets, dan kan het best zijn dat je daarvoor tijdelijk leent. Maar voor zomaar geld, nee, dan moet je dat inderdaad niet doen. Dat is een hele wijze les. Maar voor investeringen kun je best met elkaar afwegen. Van, goh, laten we hier nu voor lenen. Maar dat betekent wel dat je met elkaar heel kritisch moet zijn. Waar gaan we in investeren? En we doen natuurlijk investeringen niet alleen in de gebouwen waar we net over spraken, maar ook wat ik zei, in de sportparken, maar ook in de agro-innovatie, in de extra veiligheid. Dus we blijven wel als gemeente ook op die fronten echt heel sterk investeren de komende jaren.
1: U noemt die veiligheid. U heeft structureel geld gevonden voor interventiespecialisten die zich richten op jongeren. Maar dat is dan weer iets anders dan een jeugdboa. Wat gaan die mensen doen?
3: Ja, de jeugdinterventiespecialisten zijn professionals die tussen de jongeren staan en proberen te voorkomen dat de jongeren in de criminaliteit komen. Ze pakken ze, ik zeg figuurlijk, pakken ze beet om te zorgen dat ze weer op het goede pad komen in plaats van dat ze afglijden in de zware criminaliteit. Dus dat is echt een waardevol middel om te voorkomen dat de jeugdcriminaliteit stijgt.
1: Over hoeveel jongeren in Dronten hebben we het die het risico loopt om af te glijden naar die criminaliteit?
3: Ja, wij noemen het de 2% jongeren. De absolute aantallen verschillen. Maar we noemen het zeg maar het topje van de ijsberg. Dus de 2% jongeren. De 2% zwaarste gevallen.
0: Investeringen dus in de veiligheid en in schoolgebouwen. Je hoorde verslaggever Ruben den Harder in gesprek met wethouder Barry Hogezand.
4: Medische informatie is niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen. Ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad en Harderwijk wil daar iets aan doen. Samen met patiënten en maatschappelijke organisaties werkte het ziekenhuis aan een nieuwe, toegankelijkere website. En die website is vandaag officieel gelanceerd. Linde Heller van Sint-Jansdal vertelde vanmiddag bij ons in de uitzending waarom het nodig was om een nieuwe website te maken.
5: 1 op de 5 mensen in Nederland vanaf 18 tot 75 jaar, dus volwassenen, hebben moeite met rekenen, taal, lezen, schrijven en ook met digitale vaardigheden. En wij zijn er voor alle inwoners van onze regio. We willen graag dat iedereen meedoet. Hebben daardoor de website teksten herzien en in begrijpelijke taal geschreven.
6: Ja. Je zegt ook, digitaal problemen hebben die mensen. Kunnen ze dan überhaupt de website wel vinden?
5: Een deel zeker wel. Een deel vindt dat nog steeds lastig. Ik krijg bijvoorbeeld hulp van buren of van kinderen. Sommige mensen zoeken ook hulp. De bibliotheek kan daar heel goed bij helpen.
6: Ja. En dan hebben ze de website gevonden en dan kunnen ze vervolgens niet surfen, zoals dat heet. Over de website zelf is die ook moeilijk ingedeeld.
5: Bijvoorbeeld. Dat kan daar hebben we ook met elkaar naar gekeken. Ja. We hebben meerdere organisaties daar ook bij betrokken. Zoals de leespanels van beide bibliotheken. Dus zowel de bibliotheek hier in Harderwijk als bij ons in Lelystad. Ja. De ouderenbond. En samen hebben we gekeken hoe zorgen we er nou voor dat de informatie die mensen echt nodig hebben, dat dat ook gewoon begrijpelijk is.
0: Ja, want wat hebben jullie dan allemaal begrijpelijker gemaakt als we kijken nu naar de nieuwe website?
5: Nou, een van de dingen die we aangepast hebben is bijvoorbeeld het woord identiteitsbewijs. Dat is best een moeilijk woord. En tijdens het testen van teksten kwam het leespanel er ook mee van, ja, wat houdt dat dan in? Daar ontstonden vragen over. Kan ik dan bijvoorbeeld ook mijn rijbewijs meenemen? Is dat een geldig document? En door met hen in gesprek te gaan, kom je erachter dat we niet alleen maar begrijpelijke taal moeten hanteren, maar dat het ook heel erg belangrijk is om uitleg te geven.
0: Ja, je hebt eigenlijk allemaal testjes uitgevoerd met allerlei mensen, om die gewoon eigenlijk gaan surfen op jullie website. En alles wat ze dan tegenkwamen, daar gingen jullie iets mee doen.
5: Ja, en veelal vonden die gesprekken ook gewoon fysiek plaats. Zaten we met elkaar in een ruimte, hebben we inderdaad de teksten bekeken. Maar ook onze websiteleverancier is zeg maar nog veel breder. We willen graag dat iedereen mee kan doen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld op een andere manier een website navigeren. Die bijvoorbeeld dus niet de muis gebruiken, maar een toetsenbord. Dat die op onze website terecht kunnen en zichzelf kunnen redden. Dus ook qua techniek hebben we een heleboel weten aan te passen.
6: Ja, en er moest natuurlijk ook rekening gehouden worden met onze Nederlanders. Dus er moest ook iets vertaald worden.
5: Ja, dat klopt. Ja, dat was al een langere wens. Zeker ook vanuit onze zorgverleners om informatie op een goede manier aan te bieden. Dus momenteel kun je gebruik maken van 6 voorkeurstalen op de website. En is de gehele website te vertalen in die taal.
0: Nou is de website natuurlijk maar een paar uur online, maar heeft u al reacties gehad?
5: Ja, de website is al iets langer online. Wij hebben ervoor gekozen om het feestelijk moment gisteren te doen. En afgelopen weken hebben we dus ook al meerdere vormen van feedback ontvangen. En ook dingen weten aan te passen. Maar over het algemeen zien we terug positieve reacties. En ook de punten die ze aangeven ter verbetering, daar gaan we ook mee aan de slag. En hebben we ook al dingen weten aan te passen.
6: Ja. Nou ben ik zelf niet geheel een digibeter of zo, maar als ik een verwijsbrief krijg van de huisarts en ik moet iets doen met mijn zorgdomein, ZD-nummer, nou zie dat maar eens te vinden. Hoe is dat bij jullie geregeld?
5: Dat is een straat waar wij nog niet naar hebben gekeken. Dat zal misschien in de toekomst nog kunnen.
0: Ja, want jullie zijn eigenlijk nog wel verder ook met dit ontwikkelen, om alle ook de systemen aan de achterkant nog beter begrijpelijk te maken.
5: Ja, het gaat erom inderdaad dat iedereen mee kan doen. Want dat is ontzettend belangrijk en daar hecht het ziekenhuis heel veel waarde aan. Want als je goede informatie hebt, dan kan je ook beter spreken met je dokter. Dan weet je waar het over gaat. Dan weet je hoe je je medicijnen moet innemen en bijvoorbeeld hoe laat je verwacht wordt.
6: Ja. Het gaat over een medische website. Is het echt mensenwerk geweest, het verbeteren van de site, of heeft AI een belangrijke rol gespeeld?
5: Wij hebben daar wel hulp gehad van AI, zeker. Het is ook bijna niet te doen om zoveel pagina's te herschrijven in teksten. En uiteraard geven wij strikte regels mee waar die teksten aan moeten voldoen. En is er altijd aan de achterkant iemand die dat de output zeg maar controleert, verfijnt, aanpast. En zegt, ja, zo is het goed, zo willen we het hebben zoals het ziekenhuis het wil.
6: Nou, het staat nog steeds prominent op de site. Welkom in Sint-Jansdal, hè?
5: Ja. Nou. Klopt.
6: Linda Helle van Sint-Jansdal. Dank u wel voor de toelichting.
4: Nou, Arnoud heeft het al netjes afgekondigd. Dat scheelt weer. Het was een gesprek van eerder vanmiddag.

0: Dan gaan we kijken naar het nieuws van buiten de provincie. Ja, de politie deed vandaag op meerdere plekken onderzoek naar de grote treinstoring van vanmorgen. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De saboteurs zijn de hele ochtend meermaals nog actief geweest, vertelt ProRail.
1: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat ze op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst helaas.
0: Ja, over de daders en het motief is nog helemaal niks bekend.
2: Traditiegetrouw vonden ook deze Prinsjesdag in Den Haag weer protestacties plaats. Langs de route van de Glazen Koets en bij het Tweede Kamergebouw. Er waren demonstraties aangekondigd van Republiek, dat is het voormalige Republikeins Genootschap, Dieren in Nederland en het Burgerinitiatief Groningen. Ook de Algemene Onderwijsbond en de Hague Peace Project had een protest aangemeld. De burgemeester van Den Haag was overal op voorbereid.
3: Prinsjesdag is ook een dag van de democratie. En wij zijn zo'n geweldig land dat je van mening mag verschillen. En er mag dus ook gedemonstreerd worden, niet geblokkeerd. Daar zullen we tegen optreden, maar er mag van mening worden verschild. Dat hoort bij de democratie.
2: Ook waren er acties van boeren, ook in Flevoland, tegen de stikstofplannen van het kabinet.
0: Ja, ik weet niet of jij er nog wel eens gebruik van maakt. Je ziet ze namelijk steeds minder in het staatsbeeld. De geldautomaat.
2: Oh ja, nou.
0: Doe je nog wel flappen tappen?
2: Ja, af en toe als ik een avondje uitga, terrasje op, dan pin ik 50 euro. Dan weet ik ook gewoon, nou, het geld is nu op.
0: Oh.
2: Want anders blijf je aan het pinnen. Dan zit je de volgende dag te kijken op je rekening. En dan denk je, shit, heb ik nou 150 euro uitgegeven?
0: Kun je geen brood meer kopen.
2: Precies, ja, daar heb je dan toch wel last van.
0: 50 jaar geleden werd de eerste geldautomaat geplaatst. Dat was er een van de gemeente Giro Amsterdam. En wat we nu doodnormaal vinden, kon toen nog niet bij de meeste banken. Maar bij de gemeente Giro soms al wel. Dat zegt de stichting Financieel Erfgoed.
4: De Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was. Het geld er ook vanaf halen op dat moment. En omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bijgeschreven. Dus het was echt een mooi ding.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, de girofoon. Heb jij die nog meegemaakt?
2: Zeker niet. Ik zou niet weten wat het is, een girofoon.
0: Dan belde je.
2: Ja.
0: Dan moest je ook een code intoetsen. En dan hoorde je, uw saldo is 24,24 euro of zoiets.
2: Ja? Oh. Nee, ja. Daar hebben we nooit van gehoord ook. Nee.
0: Nee. Maar goed, we hadden het nu over de betaalautomaat. En na een paar jaar na de invoering van de betaalautomaat werd de gemeente Giro overgenomen door de toenmalige PTT.
2: De PTT, wie kent het niet?
0: Ik heb het allemaal meegemaakt. Jij bent nog zo jong.
2: Opa vertelt. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot orkest met... Nou, die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Soundcloud24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
7: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
6: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat

0: voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en drie anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Garagist Ben van Tilburg is hier bij ons aangeschoven in de herberg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En we gaan het onder andere hebben over een onbekende knop die jouw dashboardkastje verandert in een koelkast.
2: Ja.
1: Ja, dan krijg ik allemaal futuristische dingen, zie ik voor me, maar dat valt wel mee. Hè?
2: Valt heel erg mee. Nou, ja, weet je, het is eigenlijk... Nou ja, voor ons als automannen is het eigenlijk een bekend verhaal. Hè? Nou, je ziet hem inderdaad voor de kijkers thuis, zie je hem in beeld. Hier moet je inderdaad, als je dus in je dashboardkastje gaat kijken van wat bedoelen ze nu. We hebben het heel vaak dat als wij een auto dus uitleggen aan iemand die na 5 jaar weer een andere auto koopt. Van nou, dashboardkastje even open als u dus een blikje drinken wil. Of zoals de afgelopen zomer was de heetste ooit in Nederland. En je hebt een pakje, weet ik veel, chocola bij je of... Een zakje Engelse drop, ja, ik weet niet wat.
3: Of
2: dan kunt u dit even... Huh? Ik zei, haalt u in de vorige auto ook? Oh ja, waar dan? Ik zei, nou, loop maar even mee.
3: Dus, ja. Maar niet alle auto's hebben
2: het. Niet alle auto's hebben het, nee. Je moet echt even bewust kijken. Bij heel veel merken is het, was het gewoon een optie die je dus even aan kon vinken. En als een verkoper een beetje met je meedacht, dan zei hij van, dat zou ik altijd doen, weet je wel. Is het niet voor u, dan is het voor de volgende. En ja, je praat meestal over €150 om als fabrieksoptie even aan te vinken. Maar het is wel heel fijn.
1: Want hoe werkt zoiets? Is het een koelelement? Is het, het werkt prima. Maar hoe werkt dat? Is het met een koelelement? Gaat het via de airco?
2: Ja, via de airco. Het is eigenlijk een soort zijtak van je airco-systeem. Dus die eigenlijk zet je een soort schuifje open, waardoor de airco die normaal je interieur inblaast, in dit geval ook je dashboardkastje even meeneemt. Hetzelfde beetje als een stoelventilatie, ook in moderne auto's. Dan pakt ook een stuk van de airco, pakt dus je stoelventilatie mee. En dit is eigenlijk je dashboardkastje die gekoeld wordt.
3: Nou, hier staat nog een tekentje op van de airco. Bij sommige staat er, is er geen knop, maar is het een schuifje.
2: Ja.
3: Dan denk je van, waar is het schuifje? Want er staat ook geen tekentje op. Nou, zo is het daar onderhand.
2: Ja.
3: Oké, goed. Kan er ook warme lucht dan in?
2: Nee.
3: Nee, hè? Nee. Het is niet zo dat je zo'n sijzenbroodje erin legt. Dat je zegt, van even 10 minuten wachten.
2: Ja. Mag naar het ronkastje. Ja,
3: zo'n sijzenbroodje warm.
2: Ja, wellicht een idee.
3: Ja, oké. Okay. Als je tegenwoordig een biljet van €50 onder je ruitenwisser hebt zitten, dat is niet een soort van stimulans van goed geparkeerd?
2: Nee, het is weer een nieuwe truc. Ja, de vakantie is natuurlijk een beetje voorbij, maar het is... Met name duikt het op in Italië. Dat je dus, daar hebben ze al heel veel van dit soort trucs. Hè, dat ze je een steen tegen je spiegel gooien en zeggen dat je tegen ze aan bent gereden. Om vervolgens het af te kunnen kopen en bla bla bla. Maar wat er nu gebeurt is op een parkeerterrein. Je hebt je auto geparkeerd. Met name in de omgeving van Rome is het een bekend fenomeen. Mm-hmm. En dan staat je auto daar. Je stapt in. Je wil wegrijden. Denk, hey, zit wat onder mijn ruitenwisser. Even kijken. Hey, het lijkt wel een briefje.
1: Ja, denk makkelijk verdiend.
2: En dat is dan veelal een vals biljet van €50. Mm-hmm. En op het moment dan heb je de auto al gestart. Je stapt uit. Waardoor en daar wachten ze gewoon op. Want ze verwachten inderdaad dat je uitstapt om toch even te gaan kijken. Op het moment dat jij uitstapt, in het slechtste geval hebben ze al lang gezien dat jij dus je tas op de rechtervoorstoel hebt gelegd. Of je portemonnee, of je boodschap, of wat dan ook. Wordt je rechterportier gelijk opengerukt en zijn je spullen verdwenen. En in het slechtste geval stapt er gelijk iemand achter stuur en rijdt met jouw auto weg. Dus het advies is, zie je dat wat onder je ruitenwissen zit.
3: Eerst wegrijden.
2: Nou dat. En laat het even zitten inderdaad. En stop dan op een rustige plek. Haal je sleutel eruit. Doe de auto dicht. En kijk dan even wat het is.
3: Ja.
2: Maar het zou niet de eerste zijn die op die manier of zijn spullen of zijn of haar auto kwijtraakt.
3: Maar wel eventjes goed kijken. Want het kan ook een briefje zijn van de wielklem. Hè? Want buitenlandse toeristen in Nederland krijgen tegenwoordig nu gewoon direct een wielklem ook. Hè? En die moeten ze dan eerst betalen.
2: Klopt. Maar in dat geval ook. Pak eerst je sleutel eruit. Druk de auto op slot. En kijk dan even. En laat ze vooral niet de gelegenheid krijgen om je auto leeg te halen.
1: Ja. Dan een nieuw wapen van de politie.
2: Ja, wij zien jou wel, maar jij ziet ons niet. Je kan het ook echt niet zien. Maar de politie zet op dit moment dus drones in om veel plegers eigenlijk aan te pakken. Bumper kleven, rechts inhalen, rode kruisen negeren, al dat soort zaken.
3: Dat moet ook veel harder aangepakt worden, dat rode kruisen negeren. Echt.
2: Zeker. En weet je, je hebt... dus ze hebben op dit moment dus drones. En het is dus al goedgekeurd dat het dus als wapen ingezet mag worden. En dat wordt dus gepakt op kenteken. Dus ook al zit jij niet achter het stuur, het is wel jouw auto, krijg jij de bekeuring thuis. Met de foto van de drone erbij. Ja. Dus we blijven er maar op hameren. Hou je gewoon aan de regels. Hey, ik kom hier natuurlijk elke dinsdag heen gereden.
3: Nou, name dat negeren van rode kruisen. Er zijn vaak mensen aan het werk ook gewoon. En die lopen levensgevaar dan ook. Hè? Als er dan weer een of andere sukkel doorrijdt. En denk van, dan kan ik nog net even voor die andere twee auto's.
2: Ja, of als er inderdaad een auto op de vlucht ook staat met pech. Hè? Dat er zo'n signaleringswagen komt met een pijl en een rood kruis. En dan rijden ze rustig door.
1: En wat er dan nu gebeurt is dat ze dan misschien een drone daar neer gaan hangen. Die dat dan gaat controleren.
2: Ja, precies.
1: En dan kun je dat dus thuis verwachten.
3: Oké. Er is een onbekende functie die levens kan redden in de auto.
2: Ik heb Manneke eerder behandeld, maar ik zeg altijd... onlangs stond het weer in de krant, hè, dat er een bestuurder onwel was geworden... en dat de bijrijder eigenlijk, in dit geval de bijrijder... die dus de auto aan de kant heeft gekregen. Ze zeggen, ja, hoe werkt dat dan? Nou, heel veel mensen, en ik zou het echt een keer proberen... ik heb het zelf ook al een keer gedaan... als je een elektronische handrem in je auto hebt... vroeger als je dus de handrem gewoon domweg aantrok, zeg maar... ja, dan blokkeerde de achterwielen en dan kwam je in de slip, levensgevaarlijk.
3: Yeah.
2: Maar die elektronische handrem, die heeft ook als functie... dat als je op snelheid bent en je bent inderdaad onwel... dat een bijrijder de mogelijkheid heeft om die handrem dus... die knop omhoog te trekken. En dan gaat die in combinatie met het ABS... gaat die een soort van pompend remmen om de auto tot stilstand te brengen.
3: Hmm.
2: Want je kan nooit over die middenconsole heen stappen... om het rempedaal over te nemen natuurlijk. Vroeger bij mijn oude eend die ik als hobby heb, kon dat wel. Dan kon je gewoon... er zat geen ruimte of geen obstakel tussen. Maar die handrem heeft dus ook een noodremfunctie. En heel veel mensen weten dat niet. Dus als je nou een keer denkt op zondag op een verlaten industrieterrein... ik ga dat gewoon eens proberen hoe dat werkt. Ja, dan zo leer je auto ook steeds beter kennen.
1: En dan zeg je dus gewoon alleen even dat knopje...
2: ingedrukt houden.
1: Ingedrukt houden.
2: Ja.
1: Ingedrukt houden.
2: Yep.
1: Dat, okay.
2: Dat is het verhaal.
3: Okay. Dan is er Tomo Arai.
2: Tomo Arai, ja, dat klinkt
3: goed uit.
2: Ja, super. Ja,
3: is het een nieuw gerecht?
2: Het klinkt als een soort vechtfilm of inderdaad een Japans gerecht. Maar het is een nieuwe hype en die is opgedoken in Japan... Als je olie ververs van een auto, daar heb jij met je elektrisch niet mee te maken. Maar,
3: dat is beter van niet.
2: Nee, precies. Maar er blijft altijd 10-15% van de oude olie blijft achter in het motorblok.
3: Ja.
2: En nu heeft een Japanse ingenieur heeft uitgevonden dat als je die olie gaat verversen, doe er dus weer nieuwe olie erin. Rijd er 15-20 kilometer mee, verversen daarna opnieuw. Dat denk je ook zonder van de olie die erom zit.
1: Ja,
2: dat klopt.
1: Ja.
2: Maar die neemt dus de oude resten mee en doet het daarna nog een keer. En dan ben je echt alle oude olie kwijt wat voor het behoud is van je motor. Heeft dus niet zoveel zin meer bij een auto die al 180.000 kilometer heeft gereden. Maar als jij een nieuwe auto koopt, ja, het is heel plausibel om het zo te doen. Maar eigenlijk is het meer de... Ik ga niet zeggen dat je elke keer 3 keer je olie moet verversen. Alleen bij heel veel hoge drukmotoren tegenwoordig, die 1 liter met turbo... Ik noem maar wat, wordt heel veel vermogen van gevraagd. En dan is slechte olie of oude olie wel funest voor het blok.
3: Maar kunnen ze dan niet een soort van reinigingsolie maken... die veel goedkoper is,
2: die
3: maar gewoon 1000 kilometer meegaat of zo?
2: Die additieven die ze toevoegen inderdaad. Ja. Maar die zijn weer niet, ja, ook niet weer heel wenselijk voor de motor... voor de schraapveren, voor de binnenkant van...
3: dat is ook weer niks.
2: Nee, dus... het is gewoon een nieuw fenomeen wat opgedoken is.
3: Ja,
2: maar eigenlijk is het gewoon het frequent olieverversen voor een auto. Ook nu de campers weer in de stalling gaan.
3: Ja.
2: Ga hem de volgend jaar weer uithalen. Ververs gewoon even de olie. Er komt vocht bij, al dat soort zaken. Is niet goed voor het blok. Gewoon op tijd olie verversen.
3: Ja, ik doe dat altijd. Als ik hem eruit haal, ververs ik even de olie.
1: Ja, de frituurolie.
3: Dankjewel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Gezondheidstips. We gaan het hebben over slaap.
2: Yes.
1: Ja. En wat wil je vertellen over slaap?
2: Nou, slaap kan inhalen? Eigenlijk meer over vermoeidheid.
1: Oh.
2: Dus er zijn tegenwoordig echt heel veel mensen altijd maar moe. En het eerste waar je dan meestal naar kijkt is, slaap ik wel genoeg? Maar wat nou als je wel genoeg slaapt? Dus je komt elke dag aan die 7, 8, 9 uur, maar je blijft toch moe.
3: Ja.
2: Kan je dan doen?
3: Herkenbaar.
1: Is dat trouwens een vastgegeven? 8 uur slaap is voor iedereen eigenlijk een soort minimum? Of is dat een gemiddelde?
2: Het is natuurlijk een gemiddelde om van uit te gaan. Dat ligt altijd een beetje aan je persoon. En natuurlijk aan ook wat voor leven je leidt. Hoe actief je bent. Hè, hoeveel slaap je nodig hebt. Mm-hmm. Maar 7, 8, 9 uur. Dat is een beetje de range waar je in wil zitten.
3: Ja, en stel je zit in die range. Je houdt je daar keurig aan. Wekenlang. Ja. Maar toch blijft die moeheid gewoon bestaan.
2: Ja, wat is er dan aan de hand? Nee, we hebben het hier dan niet over eventuele medische oorzaken. Zoals een ijzergebrek of een schildklier die wat...
3: alles is gewoon op orde. Gebruiken. Alles is op orde, precies. Maar je bent nog steeds moe.
2: Dus laten we even kijken naar 3 voeding- en leefstijloorzaken... die echt een grote rol hierin kunnen spelen. En waar je zelf echt wel iets aan kunt doen. En het eerste is, het zou zomaar kunnen zijn dat je te weinig doet. En dat klinkt heel raar en heel tegenstrijdig. Maar er zijn nu heel veel mensen die hebben een kantoorbaan bijvoorbeeld. En die gaan vanuit huis in de auto naar de kantoorbaan. Daar zitten ze in hun bureaustoel. En dan aan het einde van de dag gaan ze in hun auto naar huis. En die zijn kapot. Die zijn moe. Maar je bent dan met je hoofd bezig geweest, maar niet met je lijf. En om echt goed energie te kunnen produceren, dan moet je dat systeem aanzwengelen. En daar spelen je spieren een hele belangrijke rol in. En in die spieren zitten je energiefabriekjes. Dus wil jij gewoon lekker in je energie zitten, dan heb je die beweging echt nodig. Dat zorgt er ook voor dat de bloedsomloop verbetert. Dus het brein...
3: Om even die energie kwijt te raken.
2: Ja, dus eigenlijk moet je dan gewoon soms eventjes van uit je hoofd in je lijf gaan. En even die spieren weer aanzwengelen, zodat hij weer...
3: Maar dan zijn we natuurlijk allemaal druk. Ja, dat is altijd natuurlijk de excuusje. Ook best wel druk. Ik heb geen tijd. Ik moet voor de kinderen zorgen. Bla, bla, bla, bla. Wat zijn dan praktische tips die je kan gebruiken om wel die fabriekjes aan het werk te zetten?
2: Ja, dus dat kan je heel, heel klein maken. Dus wat je kunt doen is elk uur heel even die hartslag omhoog krijgen. Bijvoorbeeld even een trapje op en af. Of als niemand kijkt, doe even wat squats. Of zorg er eventjes voor dat de hartslag omhoog gaat. En dat kan ook binnen 2 minuten. Dus dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. En wat een hele mooie is na de lunch eventjes 10 minuten een rondje lopen. En je zult merken dat als je bijvoorbeeld een half uurtje gaat slapen, als je heel moe bent overdag, en of je doet 10 minuutjes wandelen na de lunch, dat je met die 10 minuutjes dat je veel energieker voelt dan als je ook nog weer even bent gaan slapen.
1: Het is eigenlijk tegengesteld dat als mensen zich heel erg moe of heel erg uitgeput voelen, dat je dan niet denkt van ik doe een powernap, maar ik doe even een powerloopje.
2: Ja, precies. Oh, dat kan echt met 10 minuten kun je al effect ervaren. Dus het kan echt heel klein en heel simpel. Dus dat is eigenlijk het eerste waar je naar wil kijken. En vergeet niet, het kan ook mentaal zijn dat je onderprikkeld bent. Dus als jij een kantoorbaan hebt en er gebeurt heel weinig en de werkzaamheden zijn eigenlijk heel simpel, je bent niet helemaal uitgedaagd, ook dan kan je echt gerattenbraakt zijn. Dan kan je echt heel, heel moe zijn daarvan. Dus je moet je brein ook wel een beetje iets geven waar die zijn tanden
1: uitdagen,
2: in gaat zetten.
1: Ja, beetje prikkelen precies. Ook. Ja,
2: dus dat, kijk daar ook even naar.
3: Dat is dus 1.
2: Dat is 1. De tweede, dat is een hele voor de hand liggende, maar dat is de basis van je energie, van je brandstof, dat is je voeding. Dus er zijn heel veel mensen die ontbijten niet, of die ontbijten heel laat.
1: Of verkeerd ontbijten, met de verkeerde spullen.
2: Ja, dus met hele lege calorieën en een crackertje met jam. En wat kunnen we dan verwachten van onze energie als onze voeding niet op orde is?
3: Die wordt laag.
2: Ja, dus dat gaat schommelen. Dus dan krijg je een piekje in de bloedsuiker als je van die een wit broodje met jam eet. En daarna crasht die weer. Dus dan ben je echt aan het schommelen qua energie. En later op de dag, dan krijg je van die inhaaltrek. En dan krijg je een middagdip. Dus dat doet ook heel veel op je energie. En het maakt niet alleen uit wat je eet, maar ook wanneer je eet. Dus wanneer jij er tegenaan loopt dat je echt veel moe ben, terwijl je wel genoeg slaapt, ga eerst eens even kijken van, hey, kan ik op gezette tijden eten? Mm-hmm. Dus ontbijt, lunch, diner. Ja. Doe dat op vaste tijden en zorg ook voor dat het van goede kwaliteit is.
1: Want sommige mensen zeggen, ik kan 's ochtends niet ontbijten. Ja. 10 uur komt eerst.
2: Ja.
1: Ja, maar dan moet je dan maar niet echt op gang natuurlijk.
3: Dan moet je dan maar gewoon ja, doen, denk ik dan. Of niet?
2: Ja, eigenlijk wil je het gewoon doen. En als dat echt niet lukt, zorg er in ieder geval voor dat om 10 uur dat je wel een goed ontbijt hebt. En niet een crackertje of een rijstwafeltje met een plakje iets. Ja.
1: Oh, ja. Okay.
3: En dan nummer 3.
2: En de derde. De derde.
1: Er is geen derde.
3: Dat waren ze vandaag.
2: Maar misschien dat de derde, dat is het zenuwstelsel wat altijd maar aanstaat.
3: Ja.
2: En we leven echt in een maatschappij waar je continu getriggerd wordt. Ja, dus we hebben een telefoon en daar komen berichtjes op binnen. Je hebt een horloge wat trilt, want daar komen ook weer berichtjes op binnen. Dus wij zijn de hele dag door bereikbaar. En dat is voor het zenuwstelsel eigenlijk helemaal niet zo goed. Want wij moeten naast die aantijd, moet je ook uittijd hebben. En tijdens die uittijd, dan herstel je en dan laat je op. En dat is weer heel belangrijk voor je energie.
1: Ja. Maar wat is bijvoorbeeld uittijd? Is dat op de bank een boekje lezen of zo?
2: Bijvoorbeeld. Want wat? Voor veel mensen is het herkenbaar dat zo gauw ze een pauzemoment hebben of er is even niks.
1: Moment voor de telefoon.
2: Onrustig. He? En dan pak je die telefoon erbij en dan ga je maar even scrollen of nog even berichtjes checken.
1: Ik zat gisteren in de metro, echt, weet je, want dan denk je van, nou, dan kan je dan 10 minuten even van A naar B toe gaan. Die hele metro zat helemaal alleen maar op de telefoon te kijken zo.
2: Ja.
1: Dat is geen dus leuk, het beeld tegenwoordig.
3: Je hebt geen leuk gesprek meer in het OV eigenlijk.
1: Nou, er zaten er ook een aantal in waar het niet hoeft. Maar het viel me zo op dat iedereen iedereen op die telefoon
2: en
1: zit te kijken.
2: Dit is ook in kantines, op werk. Daar worden ook geen spelletjes meer gedaan. Er wordt niet meer gepraat. Iedereen zit maar op zijn telefoon.
1: Ja.
2: Dus het liefste gooi je de scherm even van je af. En laat je ook niet verleiden om daar toch nog ingezogen te raken. Maar zorg echt even voor geen beeldschermtijd. Dus een boekje lezen, een fijn gesprek, een spelletje doen. Of van die creatieve dingen die we met z'n allen nooit meer doen. Maar wel heel goed zijn.
1: Mensen erg je niet, hè?
2: Ja,
1: rustgevend. Voor naar bed gaan.
2: Schetsen, tekening maken, breien, punniken, ik noem maar wat. Maar dit soort dingen is
1: ook voor kinderen heel erg belangrijk. Ja. Hè? Na 7 uur 's avonds eigenlijk of 6 uur 's avonds geen schermen meer.
3: Nee.
1: Want het zorgt zoveel voor, zoveel hersenactiviteit. En daar moeten ze echt van bij komen.
3: Maar als ik dus eigenlijk een beetje hoor, we hebben het natuurlijk over slapen. Hè? Hoe, je hebt vroeg veel geslapen en je bent daarna nog steeds moe. Dat zit hem eigenlijk gewoon in wat je dus door de dag eigenlijk doet. Het heeft niet
1: en
3: veel, ja, en eet. Het heeft dus niet te veel te maken met het slapen aan zich. Het is gewoon meer hoe kom je je dag door.
2: Het is en. Dus er is niet één oorzaak. En het is altijd kijken, hé, wat is bij mij aan de hand? Wat is bij mij relevant? En voor sommige mensen is dat eerst maar eens daadwerkelijk genoeg gaan slapen. En bij anderen is het stukje zingeving, voldoening halen uit werk. Te weinig beweging, slecht eten, te veel aanstaan. Dus het is kijk wat bij jou het ding is waar je winst kunt behalen.
1: Gewoon klinkt helemaal niet zo moeilijk als je het zo zegt, hè?
3: Nee, maar ja,
1: vrij makkelijke dingen,
3: dan word je toch ook snel weer verleid door je telefoon of je gaat even snel ontbijten, want druk.
1: Ja.
3: Maar ja,
1: okay. Nou, we gaan het proberen tips. In ieder geval. Dankjewel, Annie Kadriaans.
0: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden bij minima rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: 25 september, dan staat heavy metal band Wilde Boer in poppodium De Meester in de Almere. Tijdens Meesterlijk Metaal. En Vidal Wilde Boer, de liedzanger, is op dit moment bij ons in de herberg. Goedemorgenmiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoi.
4: Jij bent de naamgever van het bandje.
3: Ja, dat klopt.
4: Ja. Waar is dat begonnen?
3: We waren vroeger een veel stevigere band, maakten veel luidere muziek en dat deden we onder een andere naam. Die naam was Cthulhu.
4: Ja. En, de heavy metal band was vroeger eigenlijk nog ruiger.
3: Ja, veel ruiger.
4: Wat is dat voor muziekstijl dan?
3: Ja, thrash metal, man.
4: Oh, thrash. Dat is echt
3: een oude Metallica, Slayer.
4: Ja.
3: Heel
4: ja.
3: erg stevig.
4: En van waar die omschakeling?
3: Op een gegeven moment, we waren gestopt rond de COVID-tijd. Mm. En op een gegeven moment dachten we van, kom, we gaan wat heavy metal maken, even wat anders. Mm-hmm. En we hadden geen naam, dus Wilde Boer.
4: Ja.
3: Prima, weet je.
4: Ik vind het een goede naam, hoor.
3: Ja.
4: Wilde Boer.
3: Ja.
4: Dat is wel lekker ook, want dan weet je in ieder geval, het komt lekker gewoon uit ons eigen land, het is Nederlands.
3: Ja, net als Van Halen en Van den Berg.
4: Ja.
2: Hoe kwam je een beetje in aanraking met heavy metal?
3: Ik weet het niet.
2: Het was er ineens.
3: Het heeft altijd bestaan in mijn leven.
4: Is dat ook door Van Halen en Van den Berg? Is dat een beetje aangewakkerd of niet?
3: Nee.
4: Nee?
3: Niet per se.
4: Is het toch wel een beetje commerciëler hardrock,
3: hè? Ja, kijk, ik luister best wel Van Halen, hoor. Van Halen en Van den Berg, ik vind het helemaal te gek.
4: Ja.
3: Maar dat kwam later pas.
4: Ja.
3: Vroeger was ik heel erg into hardere metal, zeg maar.
4: Maar wat is dat dan? Is dat dan Thin Lizzy, Def Leppard-achtige
3: dingen? Nee, denk aan Slayer, man. Sepultura.
4: Ja.
3: Creator, heel veel Metallica. Ik ben zo mijn hele leven intens veel Metallica. Metallica vind ik te gek.
4: Ga je ook naar concerten?
3: Ja, ik ga veel naar concerten.
4: Wat maakt zo'n concert nou zo speciaal?
3: Ja, herrie.
4: Ja, ja, herrie, maar het is wel georganiseerde herrie. Ik bedoel, wij kunnen herrie maken, Roy en ik. Ja,
3: zeker.
4: Maar daar komt geen hond op af, hoor. Kan ik je melden?
3: Nee, het is de muur van gitaren. Daar hou ik van.
4: Mm-hmm.
3: Dan heb je de drumwerk met heel veel dubbele bas. Ja, dat vind ik vet.
4: Ja, het spektakel eromheen ook.
3: Ja.
4: Hoe geven jullie dat vorm op het podium?
3: Ja, we komen, weet je, heel eerlijk, we zetten onze spullen neer en doen ze aan.
4: Mm.
3: En we gaan geluid maken. En dit is wat er gebeurt.
2: Is het dan gewoon puur gevoel op elkaar inspelen? Is dat het een beetje? Of gewoon geluid maken?
3: Wat? Ja, ik denk in de loop der jaren dat dat wel gebeurd is. Want in principe, de drie op de drummen na zitten we eigenlijk al vanaf 2015 muziek te maken.
4: Ja.
3: Ja. En Guido, onze drummer, die ken ik ook al jaren. Daar heb ik in rond 2011 ook een bandje mee gehad, ook, weet je.
4: Voor heavy metal heeft hij eigenlijk een vrij kleine kit, mag ik wel zeggen. Hè? Klein drumstel.
3: Ja, dat...
4: Geen dubbele kick?
3: Ja, hij heeft wel zijn dubbele pedaal, zeg maar.
4: Ja,
3: maar hij heeft niet een groot rek met allemaal toms erin en zo. En dat soort dingen, nee.
4: Ja.
3: Guido houdt het best bescheiden.
4: Ja. Ik zie ook een klein logo van Jolpop. Hebben jullie daar ook gestaan al?
3: Ja, daar hebben wij gestaan. Dat was van,
4: jullie zijn geen onbekende in Flevoland eigenlijk?
3: Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
4: We hebben een klein stukje van jullie. Dat is Beast of Prey. Wanneer is dat uitgebracht? Komt het uit een jaartal of zo?
3: De Beast of Prey is uitgebracht dit jaar. Ik weet de exacte release datum niet.
4: Nee, dat hoeft ook niet, want het is dit jaar.
3: Het was in het voorjaar.
4: Recent materiaal dus.
3: Ja.
4: Een klein stukje Wilde Boer.
3: Maar op hoor.

0: Ik begrijp nu waar jij vroeger naar luisterde. Hoor je gelijk, hè?
1: Je hoort het terug, ja. Je hoort
0: stemgeluid
1: het terug.
0: Ook.
2: Ja. Heavy metal en trash, man. Ja. Dat is het dan.
0: Maar ik moet zeggen, je hoort wel eens vaker van deze bands dan ook. En vooral ook de lokale of de regionale bands. Is niet zo strak zoals dit is.
2: Dankjewel.
0: Dit is echt goed. Hoe vaak repeteren jullie?
2: Als we een showtje hebben.
1: Als je een showtje houden, ja. Maar hoe vaak is dat?
0: Alleen dan?
2: Dan gaan we twee keer repeteren. Dan.
0: Ja, ja.
2: Nada.
1: Maar met z'n allen, inderdaad,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, dan knallen we twee keer de set door. Maar ja, weet je, meer dan dat. We gaan niet onnodig repeteren, zeg maar.
0: Nee. Je moet niet dood repeteren, hè?
2: Nee, kijk, weet je, we gaan, als we een show hebben, dan gaan we 2 tot 3 keer repeteren. Meestal 2 keer.
0: Ja.
2: En wat het dan is, als je 2 keer repeteert, dan hebben we het gevoel van, ja, we moeten inlokken, weet je.
0: Ja,
2: dus dan
0: ja.
2: gaan we er streng op zijn. En dan staan we na 2 keer gewoon weer als een huis.
1: Ja,
2: op onze manier.
1: Ja, want dat is het eigenlijk gewoon, dat je oefent een paar keer en dan ga je gewoon op gevoel, ga je gewoon samen met elkaar mee.
2: Ja, je moet het wel laten flowen, weet je.
1: Ja.
0: Speel je alleen met deze band, Wildeboer? Of speel je ook nog met andere bands? En spelen jouw muzikanten ook met andere bands ook nog?
2: Ja, we hebben allemaal bands en projecten gaande, zeg maar. Ik zit ook in een rock'n'roll band. En ik,
0: leuk.
2: Mijn gitarist heeft een rock'n'roll band waar ik voor heb ingezongen. Er zijn een hoop dingen gaande. Ik ga volgend jaar waarschijnlijk een death metal bandje oprichten met de bassist.
0: Ja.
2: Gewoon even kijken waar het schip strandt, weet je.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat blijf ik in principe voor de rest van mijn tijd doen.
0: Ja,
2: zoveel mogelijk.
0: Dat is muziek,
2: zoveel mogelijk herrie maken, zeg
0: zoveel
2: maar.
0: Zoveel mogelijk, ja. En optredens, hoe gaat het daarmee?
2: Ja, hoe kan ik het zeggen? Het is... Het gaat in principe... Ik denk dat het voor ons kaliber best oké gaat. We hebben net ons album uit en we zijn dit jaar onze eerste gigs aan het boeken. Nadat wij in principe jaren niet hebben gespeeld. En
0: mm-hmm.
2: Op die manier gaat het best goed. We merken wel dat het uitgaansleven is wel veranderd.
1: En wat merk je daar dan aan?
2: Maar mensen gaan minder de deur uit, toch?
1: Ja.
2: Mm. Snap me toch? Mensen gaan minder de deur uit. Niet meer vanzelfsprekend, zeg maar. Dat is en er is natuurlijk, de markt is wel veranderd.
1: Ja.
0: Maar heb ik het idee dat er wel heel veel behoefte is en dat er heel veel publiek is voor heavy metal.
2: Er is zeker,
0: metal en thrash allemaal.
2: Er is zeker publiek voor heavy metal en voor thrash metal.
0: Ja.
2: Maar de markt is wel veranderd, de markt van poppodia. En
0: niet iedereen durft het meer te programmeren.
2: Niet iedereen durft het meer te programmeren.
1: Maar hoe kom je dan bij die mensen die geïnteresseerd zijn in heavy metal?
2: Doorpakken.
1: Gewoon blijven doorpakken. Maken.
2: Blijven maken, blijven mailen, blijven contacten.
0: Ja.
2: Kijken wat je kan
1: en
2: doen.
1: En ook social media, misschien gewoon zelf inderdaad allemaal dingen online zetten. Is dat ook een manier?
2: Nou ja, kijk, we hebben wel social media. We hebben Instagram, we hebben Facebook. Maar en onze muziek staat bijvoorbeeld ook op Spotify. Maar ik zie Instagram en Facebook meer als een soort billboard.
0: Ja, ja. Ja, je moet mensen een beetje warm maken voor jezelf. En ze moeten uiteindelijk komen kijken en meemaken wat Wildeboer live doet.
2: Ja, want kijk, wij zijn niet zo'n band die allemaal onnodige content maakt. Ja,
0: nee.
2: En ik zeg niet dat het onnodig is, maar wij doen het in ieder geval niet.
0: Nee, nee.
2: Ik ben sowieso niet zo goed in het maken van dat soort filmpjes.
0: Dus. Nee. Nou, dat is een keuze natuurlijk. Hè?
1: En meemaken kan natuurlijk op 25 september in Poppodium De
2: Absoluut.
1: Meester. Tijdens Meesterlijk Metaal. Wat gaan we meemaken als we komen?
2: Nou ja, als jullie komen, gaan jullie 3 te gekke heavy metal bands meemaken. Dat gaat echt een te gekke avond worden met prachtige herrie.
1: Gaat door het dak.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, 25 september is het dus in De Meester. Hoe laat begint dat eigenlijk? Staat dat erbij?
2: Ik denk dat de deur om 8:00 open is.
0: Gewoon 8:00 en dan zal het tot een uurtje of 12 of 1 zal het herrie zijn. Nou, mooi. Leuk dat je er was in ieder geval. Ik wens je heel veel succes. En als er weer wat nieuws is, we horen het graag van jullie.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Leuk dat jullie mij wilden ontvangen.
0: Graag gedaan. Vidal Wildeboer.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De Jeu de Boel, de vereniging SVM Mark Nessen, die zoekt jouw ballen.
2: Ja,
1: jouw Jeu de Boel-ballen dan natuurlijk.
2: Ze zijn op zoek naar oude Jeu de Boel-ballen. Misschien heeft iemand ze ergens nog wel liggen. Veel kinderen hebben ze ook ooit wel gekregen. Maar ik weet niet of ze naar die
1: Ik heb er ook
2: nog
1: wel een paar van die rode, groene, gele, blauwe gekleurde.
2: Ja, maar daar zit plastic omheen. En volgens mij is dat niet het geheel wat ze bedoelen. Annette Sveren van SVM in Mark Nessen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Jullie zijn een Jeu de Boel-vereniging. Hoe lang eigenlijk al?
3: Nou, eigenlijk bestaat de Jeu de Boel-vereniging eind van dit jaar zo'n 20 jaar. Ja. En langzamerhand werd dat een beetje minder en minder. Was de groep werd kleiner. Tot anderhalf jaar geleden, zo'n beetje denk ik. Er een oproep werd gedaan van wie heeft er zin om Jeu de Boel. En dan maken we er een leuke vrijdagmiddag gebeuren van. En dus nu is er twee keer Jeu de Boel. Eén keer op donderdagavond, één keer op vrijdagmiddag. En nou, die groep is eigenlijk best heel groot geworden daardoor. Want het is heel erg gezellig.
2: Ja, en veel mensen denken dat alles met die zware ijzeren ballen hetzelfde is. Maar je hebt Jeu de Boel en petanque, toch? Wat is het verschil daartussen?
3: Nee, volgens mij is het geen verschil.
2: Oh.
3: Nee, het is alleen petanque is de naam die ze in Frankrijk gebruiken.
2: Hmm.
3: En dat is denk ik de algemene, maar hier noemen we het Jeu de Boel.
2: Ja.
3: Ik weet niet precies waar dat verschil is.
2: Dat weet ik ook
3: maar
2: niet.
3: Volgens mij is er geen verschil in.
2: Nou, ik heb meegedaan als kaaskop, zeg maar, met zo'n Jeu de Boel toernooitje. De kinderen die vonden het hartstikke leuk. En ik moet zeggen, als je één keer de spelregels een beetje begint te kennen en te leren, is het een leuk en spannend spel.
3: Ja, ja. Nou, dat merken wij elke vrijdagmiddag. Wij zijn niet heel erg competitief, maar daar gaat mijn beeld.
2: Oh.
3: In het spel zijn we wel behoorlijk actief en fanatiek. Maar als we naar daarna is het ook weer oké, weet je wel. Dan heb je gewonnen of verloren. Ja. We schrijven het niet op.
1: Ja, wel fanatisme, maar het gaat uiteindelijk om de gezelligheid dus eigenlijk.
3: Absoluut, absoluut.
2: Ja. Ja. En nu hebben jullie een oproep gedaan, want jullie willen ballen hebben. Hoe kan dat? Komen de mensen binnen die zeggen van ja, ik wil wel meedoen, maar ik heb geen ballen?
3: Nou, dat zou kunnen, maar meestal is het zo. Kijk, we zijn wel degelijk lid van de vereniging. En dus lid van SVM en dan de afdeling Jeu de Boel. Maar het is ook mogelijk om bij ons de baan te gebruiken als je bijvoorbeeld een feestje hebt. En zegt, goh, ik wil even een leuke onderbreking hebben. Of een personeelsfeestje. Dan kun je voor een heel luttel bedrag kun je de baan op. En dan is het handig. Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
2: Nee.
3: Dus dan hebben wij een voorraadje ballen die ze kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. En als je dus daar wat thuis hebt liggen, dan kun je dat dan nu aan jullie geven. Maar ik kan me voorstellen dat het wel aan een aantal eisen moet voldoen.
2: Ja, hoeveel gram bijvoorbeeld?
3: Nou, zo doen wij dat dus helemaal niet.
2: Ach.
3: Wij hebben geen officiële wedstrijdballen. Ik zal je vertellen, onze eigen ballen. We hebben een camper en op een gegeven moment lopen wij door een kringloop en we zien twee zakjes met Jeu de Boel ballen. Ik zeg, goh, dat is misschien wel leuk om gewoon mee te nemen in de camper. Want altijd op die campings is dan een Jeu de Boel ballen.
2: Tuurlijk, ja.
3: En, dus we kopen die dingen voor €3 per zakje, per drie ballen. Dus dat is allemaal. Bij ons is het eigenlijk zo laagdrempelig. Dan hoeft het niet aan die officiële eisen allemaal te voldoen.
1: Dus ja, eigenlijk als ik nu met mijn plastic ballen, die ik net al zei, die gekleurde ballen, dat is eigenlijk ook prima.
3: Nou, dat is dan net als je bij ons komt, als volwassene, is dat niet oké. Maar voor kinderen is het natuurlijk ook heel leuk. Je hebt een kinderfeestje.
2: Ja.
3: En ook daarvoor kun je gewoon die Jeu de Boel-baan op. Om te zorgen dat je een leuke middag hebt samen.
2: Ja, en dus je wil ze eigenlijk nu hebben van mensen die zeggen van, nou ja, ik heb ze eigenlijk toch nog liggen, ik doe er niks meer mee, dan geven ze gewoon lekker aan Mark Nessen. Maar ja, hoe komen ze bij jullie? Gaan jullie ze ophalen? Want via de post dit versturen, dat wordt nog wel een dingetje, denk ik.
3: Nou ja, in de ding stond ook mijn telefoonnummer, maar we zijn ook wel bij SVM, kun je altijd degene die in het bestuur zitten benaderen. Nou, daar is prima achter te komen als je dat. Als je daar even een beetje je best voor doet, dan heb je iemand te pakken van de Jeu de Boel-vereniging.
2: Oké. Hoeveel heb je er ongeveer nodig? Want voor hetzelfde geld komt heel Flevoland zometeen met de ballen aan.
3: Nee hoor, ik denk als wij zo'n, nou zeg maar, een 10 setjes hebben, dan zijn we al heel erg gelukkig.
1: Kijk,
2: nou, dat zijn er een stuk of 30 à 40.
3: Ja, maar ja, ze zijn meestal toch altijd wel in setjes van 3.
2: Ja,
3: want
2: okay.
3: Je speelt per persoon met 3 ballen.
2: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hoe kunnen ze jullie dan bereiken? Hebben jullie ook een website?
3: Ja, via SVM. Kunnen ze dat altijd... SVM is de sportvereniging Marknessen. Die hebben een website, dus daar is alles op te vinden.
2: Oké, okay. Nou, hartstikke goed. Is het seizoen trouwens al begonnen of is Jeu de Boel voor het hele jaar door?
3: Bij Jeu de Boel het hele jaar door.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Nou. Ik denk dat we pas 2 keer gehad hebben dat het te veel regen was, waardoor we zeiden van nu laten we het niet doorgaan. Dus er is altijd een poll van wie komt er vanmiddag? Nou, er zijn altijd eigenlijk wel genoeg, of vanavond, er zijn altijd genoeg mensen om te spelen. Dus dat is, ik denk dit jaar pas 2 keer niet.
1: Nou, mooi. Gezellig. Annette Vlieren van SV Marknessen, dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot orkest met... Nou, die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
8: Nou, dat betekent concreet dat we volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
7: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
9: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
10: Voor het signalement.
9: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
7: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Trans- en intersexe sporters willen vooral gewoon kunnen sporten. Maar lopen in de praktijk nog regelmatig tegen wantrouwen, onveiligheid en verkeerde informatie aan. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland organiseert daarom op 22 september in Lelystad een inspiratieavond voor sportverenigingen. Wat kunnen clubs doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt?
2: We praten erover met Claire Slingerland van Bureau Gelijke Behandeling. Claire, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Fijn dat je er weer bent. Waar lopen trans- en intersexe sporters in Flevoland nou eigenlijk tegenaan in de praktijk als zij willen gaan sporten?
3: Nou, er zijn een heleboel verschillende dingen. Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport, op elite niveau, op hoog niveau, heel veel discussie is. En heel vaak gevoed door informatie die niet helemaal waar is. Het IOC heeft nu voor de aanstaande Olympische Spelen bijvoorbeeld transvrouwen uitgestoten van deelname. Ze zeggen ja, dat is op basis van wetenschap, maar ze laten niet zien welke wetenschap dat is. Terwijl ze notabene zelf 2 jaar geleden een onderzoek hebben laten doen, waaruit bleek dat trans- en intersexe mensen helemaal geen voordeel hebben. Maar dat wordt nu terzijde geschoven. Maar net zoals Trump een rode kaart kan wegtoveren, kon hij kennelijk nu ook dit wegtoveren.
1: Ze baseren het niet op wetenschappelijke...
3: Ze zeggen het wel, maar ze geven niet aan wat dan. Terwijl ze 2 jaar geleden hebben ze een onderzoek laten uitvoeren naar het onderwerp. En dan kwam als conclusie uit dat trans- en intersexe mensen helemaal geen voordeel hebben in de sport.
1: Kun jij eens uitleggen, want ik kan me voorstellen dat de mensen nu luisteren die dus denken, wat is een trans mens en wat is een intersex mens?
3: Het lijkt me een goed plan om dat even te doen. Trans mensen zijn mensen die worden geboren met geslachtskenmerken die niet passen bij hun identiteit. Dan heb je bijvoorbeeld mensen die zijn trans man. Die worden dus geboren met een vrouwelijk lichaam.
1: Ja.
3: Maar voelen zich man. Nou, kan je daar ook een heel verhaal over vertellen?
1: Of andersom.
3: Je hebt ook mensen die voelen zich een beetje tussenin. Die noem je dan non-binair. En intersexe mensen zijn mensen die worden geboren met geslachtskenmerken of andere kenmerken van beide geslachten. Dus bijvoorbeeld met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Vroeger werd dat hermafrodiet genoemd. Tegenwoordig noemen we dat intersexe. En dat is ook wat breder, want het kan ook zijn dat je hormoonhuishouding niet precies mannelijk of niet precies vrouwelijk is, maar er tussenin zit. Of dat je chromosomen niet precies XXXY zijn, maar er zijn allerlei variaties in. Dus het is niet... dat zijn mensen die bewegen daar een beetje tussenin. Iedereen wordt gewoon zo geboren. En die mensen willen ook sporten.
1: Ja. En dan komen ze bij een sportvereniging. Wat gebeurt er dan?
3: Nou, er zijn er verschillende dingen die gebeuren. Ze krijgen te maken met de verhalen die eronder doen. Over ja... En dan krijgen ze dus langs de lijn ook te maken met verhalen. Van ja, je bent geboren als man. Je identificeert je als vrouw, dus je hebt voordeel. Dat voordeel is er niet. Het is wel een narratief wat heel veel voorkomt. Bijvoorbeeld mensen die, een intersexe mensen, die hebben een lichaam wat niet vaak past bij de normen die we gesteld hebben. Man, vrouw. Dus die vinden het heel lastig. Niet altijd hoor, maar vaak om dan bij de vrouwen te gaan douchen of bij de mannen te gaan douchen, waar ze dan op dat moment aan meedoen.
1: Vinden ze het zelf moeilijk of vinden de personen in de sport bij de sportvereniging?
3: Beide kunnen het moeilijk vinden, hoewel dat op zijn laatste ook wel, dat de sporters zelf vaak niet, maar zelf vinden ze het vaak het moeilijkste. Want ze vinden het lastig omdat hun lichaam niet helemaal precies voldoet aan wat mensen misschien verwachten. Dus dan zouden ze bijvoorbeeld een apart kleedkamertje willen of een apart douchehokje. Nou, dat zijn zaken waar trans- en intersexe mensen tegenaan lopen. Terwijl het soms met hele kleine aanpassingen geregeld zijn. Dus het is ook. En ook de informatie die er eronder doet. Is fijn als sportverenigingen dat een beetje kunnen duiden. En laten zien, ja, maar dit zeggen de onderzoeken.
2: Maar het is vaak ook, denk ik, onwetendheid. Niet per se bewust. Ja.
3: Nee, het is niet bewust. Maar er wordt wel bewust heel veel onwaarheid de wereld ingeslingerd. Dus en als je het niet precies weet, snap ik wel dat je dat denkt. Oh, ja, nee, het is niet een voordeel, logisch. Want ze waren geboren met een mannelijk lichaam. En nu zijn ze vrouw, dus zijn ze sterker. Nou, dat is dus niet zo. Want wanneer, vooral in de topsport geldt dat. Wanneer transvrouwen bijvoorbeeld mee willen doen met sport, dan moeten ze een aantal jaren hormoontherapie hebben gehad. En die hormoontherapie zorgt ervoor dat die kracht heel erg afneemt. Dat je spiermassa neemt af.
1: Er wordt gemeten eigenlijk.
3: Er wordt gemeten, ja. Dat werd al gemeten. IOC gaat nu de SRI-gentest doen. Dat is een gen wat vaak bij mannen voorkomt. En doen ze met de wangslijmtest. Alleen is er geen enkel onderzoek die zegt van ja, maar daardoor zullen mensen voordeel hebben. En ook de onderzoekers, Andrew Sinclair van het gen, die zegt ja, dit is het grootste flauwekul die jullie hier gaan doen. Ja. Het zegt niks over sport.
1: Er is nog in ieder geval heel veel discussie over. Ja. En roeivereniging Pontos in Ladies, dat is een van de verenigingen die daar al mee aan de slag is. We gaan er zo meteen over verder praten. Ja.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Op 22 september in Lelystad een inspiratieavond voor sportverenigingen. Wat kunnen clubs doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt? Daarover praten we met Claire Slingeland. Claire, een van de sportverenigingen die daar al goed mee bezig is, roeivereniging Pontos in Lelystad. Wat doet die roeivereniging precies?
2: Nou, de sportvereniging laat heel duidelijk zien dat eigenlijk iedereen welkom is. En dat klinkt ook heel makkelijk. Maar zij, dat zit wel in hun DNA, hebben ze ook vastgelegd. Met Coming Out Dag hangen ze de regenboogvlag bijvoorbeeld altijd op. Op een website hebben ze er informatie over. En ze hebben bijvoorbeeld ook een transpersoon hebben ze in de club. En daar hebben ze ook voor gezorgd dat die een apart hokje heeft waar die zich kan douchen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn zo van die simpele wensen die je dan
2: dat zijn van die simpele dingen, ja. En wil je alles weten, kom naar het evenement. Mm-hmm. Wat we gaan organiseren, gaan we ook doen bij roeivereniging Pontos. We doen het met, als je komt, krijg je een kopje soep en een broodje. Gaan we even met z'n allen eten. We hebben hele inspirerende sprekers. Onder andere Noëlin van Leuven, topdartster. Die uitgesloten is van de competitie bij vrouwen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan hebben we iemand van de Veilige Kleedkamers. Dat is een initiatief in Drenthe. Wat hele goede ideeën daar ook over heeft. Daar gaan ze ook met ons spreken. Henk Nijmeijer is dat. En we hebben nog twee intersexe sporters die ook vertellen over hun eigen ervaringen in de sport. Wat werkte voor hun goed, wat werkte voor hun niet goed. Maar ze hebben ook hele mooie positieve verhalen. En als je nou als sportvereniging komt, dan hebben we ook nog iets heel leuks voor de sportverenigingen. Want als je nou een heel goed idee hebt, hoe je als club werkt aan inclusiviteit, dan kan je die avond €500 voor je sportclub verdienen.
1: Mag ik nog even terugkomen op gewoon iets praktisch?
2: Ja,
1: want je bent transgender of intersex en je komt bij een sportvereniging.
2: Ja.
1: Brul je dat dan van de daken? Hoe werkt zoiets? Of ga je in de omgeving op en dan komen ze er later achter?
2: Het ligt aan wat je nodig hebt. Hè? Als je echt wel graag wil dat er aandacht bij besteed wordt, bijvoorbeeld in de ruimte, met aanspreekvormen, met een kleedkamer, dan is het fijn als je dat even kan aangeven. Hè? Als er een vertrouwenspersoon is waarmee je het kan bespreken bijvoorbeeld. Maar ja, je hoeft het natuurlijk niet te vertellen. Mm. Maar als je er behoefte aan hebt, moet wel die mogelijkheid zijn dat je het kan vertellen en dat er naar je geluisterd wordt.
3: Ja. Ja, dat je je veilig voelt.
2: Dat
3: ook
2: je
3: op de
2: veilig en gehoord voelt.
3: Ja. Die avond is dus op 22 september. Hebben zich al meerdere sportverenigingen zich aangemeld?
2: Ik ben niet helemaal in de hebben zich sportverenigingen aangemeld, ja. Klopt ja. Ik weet niet precies wie. En mocht je nou, het hoeft niet alleen als sportvereniging, je kan het ook op een andere manier natuurlijk langskomen. En op 25 september gaan we iets dergelijks ook doen in Utrecht, een jaarbeurs. En dat is specifiek gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten. Dus die kunnen dan 25 september naar Utrecht komen.
1: Nu vindt het plaats bij een roeivereniging. Bij welke sport ligt het nou het gevoeligst, dit onderwerp?
2: Ik weet niet of er nou een sport is waar het gevoelens ligt eigenlijk. Maar je ziet wel altijd heel vaak in de topsport zie je dat het bij atletiek bijvoorbeeld altijd heel gevoelig ligt. Maar ja, je ziet het in Nederland bij darten. Noëlin van Leuven is een topdartster. Zij gooide best wel aardig darts. En toen was er geen enkele ophef. En op een gegeven moment, ze was goed aan het oefenen. Haar prestaties verbeterden. En op het moment dat ze ging winnen, toen in één keer ontstond de ophef.
3: Ja, dat ze beter zou zijn.
2: Maar ze is, dat is 1,80 meter is, geloof ik. Ja, dat is ook, weet je, met 1,80 meter heb je dan een enorm voordeel. Terwijl Phil Taylor wordt algemeen bekend, is algemeen beschouwd als de beste darter ooit. Die is 1,72. Dus dat argument gaat helemaal niet zo op.
1: Ja,
2: jij kent Phil Taylor.
1: Phil Taylor kent, tuurlijk. Wie kent er niet Phil Taylor?
2: Ja, ja.
1: Maar in ieder geval, over dit soort dingen wordt ook gepraat dan tijdens die avond.
2: We gaan inderdaad vertellen van, wat zijn nou de verhalen die de ronde doet en hoe kan je daar beter op anticiperen? Wat kan je als sportvereniging doen om te zorgen dat iedereen bij je kan komen sporten?
3: Nou, 22 september in Lelystad bij de roeivereniging deze inspiratieavond dus. En aanmelden, dat kan denk ik via de site. Van het bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dankjewel, Claire Slingeland.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Oh, zit dat zo?
1: Ja, wellicht heb je wel eens gehoord dat een bruiloft een openbare gelegenheid is. Dat wil zeggen dat iedereen kan aanschuiven bij een bruiloft. Maar klopt dat wel?
2: Ja, en kan dus ook iedereen aanschuiven die je er eigenlijk helemaal niet bij wil hebben. Nou, in onze rubriek O zit dat zo. Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En dit keer dus aandacht voor trouwen. Nou, om antwoord te krijgen op deze vraag hebben we nu contact met een trouwambtenaar. Dat is Anouk Hamer. Anouk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
3: Ja, klopt. Ja, het is een openbare gelegenheid en in principe moeten zelfs wettelijk gezien de deuren openstaan.
1: Oh, en maak je dat wel eens mee dat er dan gewoon complete vreemden is gaan kijken wat jij aan het uitspoken bent?
3: Nee, eigenlijk niet. Weet je, mensen hebben tegenwoordig wel het fatsoen om een huwelijk te respecteren. En houden daar dan wel netjes afstand mee. Dus eigenlijk komt het niet voor, maar het mag wel.
1: En waarom mag dat eigenlijk?
3: Ja, mensen mogen natuurlijk bezwaren aantekenen. En dat mag nog zolang het huwelijk voltrokken wordt. Dus het is zelfs in het burgerlijk wetboek vastgelegd dat er... Zolang de openbare orde niet verstoord wordt en alle veiligheid blijft zoals die is, mag je naar binnen en mag je dus eventueel bezwaar aantekenen.
2: En het bruidspaar die kan daar niks tegen inbrengen als die vervelende buurvrouw van vroeger in één keer erbij zit?
3: Nee, helaas niet.
2: Nee.
1: En heb je wel eens meegemaakt dat er een ex binnenkomt of iemand die ook verliefd is op de bruid en die zegt van ik heb er bezwaar tegen?
3: Nee, gelukkig niet. Ik zou echt niet weten hoe ik zou moeten reageren op dat moment.
1: Nee, er zijn geen instructies voor, daar krijg je geen opleiding voor.
3: Nee, ja, je bent altijd wel met z'n tweeën. Je hebt een bode erbij en die zorgt ook een beetje voor de veiligheid in het BHV, dat soort dingetjes. En ja, waarschijnlijk zullen ook wel gasten gaan reageren, maar nee, ja, het komt natuurlijk praktisch niet voor.
1: Nee. Zou je het wel eens willen meemaken? Dat is misschien wel spannend.
3: Nou, bij sommige ceremonies denk je wel eens een keer van... nou, als er nou eens een keer iets spannends gebeurt, is dat ook wel leuk.
1: Ja, heb je wel eens saaie ceremonies?
3: Ja, de ene is leuker dan de ander. Nee, maar weet je, je hoopt het gewoon niet voor het bruidspaar dat dat gebeurt. En het is ook niet dat iedereen bezwaar aan mag tekenen. Hè? Het is alleen bloedverwanten mogen dat. Het OM mag bezwaar aantekenen. En als je bijvoorbeeld nog getrouwd bent met iemand... mag de op dat moment echtgenoot natuurlijk binnenkomen en bezwaar aantekenen.
2: Ja, je ziet dat natuurlijk wel eens in films voorbij komen. Zo heftig zal het in het echt dus niet zijn. Maar het mag wel, wat jij net zegt. Maar om welk gedeelte van de bruiloft hebben we het eigenlijk? Is dat echt alleen die huwelijksvoltrekking?
3: Ja, het burgerlijk huwelijk. Dus echt het stukje vanuit de gemeente, het wettelijke stuk. Dat is openbaar. Alles wat daarvoor of daarna komt, is gewoon privé aangelegenheid.
1: Dus, als ben je gewoon een wedding crasher.
3: Top? Ja, dan ben je wel een wedding crasher, ja. Absoluut. Ja, 100%. Zou ik wel het feest mee pakken, maar dat is wel leuker, denk ik, dan het ceremoniële deel.
1: En pak je wel eens het feest mee, of is het altijd inzegenen en naar huis?
3: Ja, nou, het is, je wordt er best wel geregeld uitgenodigd, ook voor taart en toast na die tijd en zo. Maar ja, ik zeg altijd wel tegen de bruidspaar, als ik daaraan begin, dan ben ik aan het einde van het seizoen 20 kilo zwaarder en alcoholist. Dus beter van niet. Maar ja, bij bekenden pak je het feest wel mee. Maar ik probeer het altijd wel netjes gescheiden te houden allemaal.
2: Ja, tuurlijk. Wat vind je nou zo leuk aan trouwambtenaar zijn, Anouk?
3: Ja, nou ja, je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat iedereen over het algemeen heel blij is op zo'n dag. Het een hele vrolijke dag is. En ja, je mag gewoon een heel groot onderdeel zijn van het mooiste stukje van iemands leven. En dat is gewoon een ongelooflijke eer.
1: En jij bent gewoon, je bent niet trouwambtenaar in één gemeente. Je reist door het hele land, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben van Eindhoven tot Groningen en ongeveer alles wat ertussen ligt. Ik ga zelfs naar het buitenland met bruidsparen mee om daar de huwelijken te doen.
1: Ja, wat is de meest exotische locatie waar je bent geweest?
3: Nou, het valt mee hoor. Ik ben netjes in Europa gebleven. Dus de warme landen Europa, de Italië en de Frankrijk. Volgend seizoen ga ik naar de Dolomieten. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal kersen op taart.
2: Ja, tuurlijk. En daar is de kans veel kleiner dat er dan iemand op bezoek komt die je er eigenlijk niet bij wil hebben. Want die moet er dan heel veel moeite voor doen.
3: die moeten dan wel heel veel moeite van doen. Dan moet je wel echt een hele goede reden hebben. En het is ook nog in Nederland ook nog eens een ding dat je alleen via de rechtbank bezwaar aan kan tekenen. Dus ook dan, ja, er zitten zoveel haken en ogen aan. Ja, de kans dat dat gebeurt is echt heel klein. Ik heb ooit één keer een huwelijk gedaan met beveiliging buiten de deur, omdat het bruidspaar bang was voor eerwraak. Die kwamen ook uit een hele andere gemeente. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. Maar ja, dat heb je ook wel eens natuurlijk.
1: Ik voel ook een nieuwe hobby aankomen. Gewoon het gemeentehuis naar trouwerijen toe, om te kijken wat er allemaal wordt gezegd.
3: Als jij gek bent op het verhaal van mensen en hun liefdesverhaal en gewoon heel de dag in een romantische sfeer wil zitten tussen allemaal knap opgemaakte mensen, ja, dat zou ik het aanraden.
2: Nou ja, misschien wat inspiratie opdoen voor als je zelf nog een keer gaat trouwen. Ja, het zou zomaar kunnen. Het is allemaal openbaar. Dus nou, het klopt dus echt. Het is openbaar, maar het komt in de praktijk heel weinig voor. Gelukkig maar, want je wil natuurlijk liever geen mensen op je bruiloft die je er niet bij wil hebben. Dankjewel voor het antwoord en jouw hele verhaal, Anouk Hamer, trouwambtenaar.
3: Heel graag gedaan. Succes met de uitzending.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden, bij minima rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het zijn heftige cijfers. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Waar wordt jouw verhaal gehoord als je hiermee te maken krijgt?
2: Nou, een Odense huis is zo'n plek waar je je verhaal kwijt kunt. Sinds begin dit jaar is er zo'n huis in Dronten. En Janine Busman is de initiatiefnemer van dat Odense huis in Dronten. En Janine is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En jij bent zelf case manager dementie. En je komt voor jouw werk dus veel bij mensen thuis. Mensen die dementie hebben.
3: Ja, klopt.
2: Wat zag jij daar dat je dacht, nou, ik wil zo'n Odense huis in Dronten realiseren?
3: Ja, als je eenmaal de oproep krijgt dat iemand de diagnose heeft gekregen, kom je achter de achterdeur en dan zie je vaak al dat mensen nou behoorlijk overbelast zijn. En bij de gemeente aankloppen, bij de huisartsen aankloppen, maar eigenlijk ja, niet echt hun verhaal helemaal kwijt kunnen. En ik dacht, nou, dat moet toch anders? Waar kun je dan terecht? En vandaar mijn initiatief.
1: Wat gebeurt er in zo'n huis?
3: Nou, wat al een beetje op de achtergrond te zien is, hebben wij een heel gezellig, knus, laagdrempelig inloophuis in Dronten bij de oude ijsbaan. En daar gebeurt eigenlijk van alles. Wij proberen de onderbelichte talenten van mensen juist weer naar boven te laten komen, zodat ze zich weer ertoe doen en mee kunnen doen in nou, wat onderbelichte dingen ja. Die weggevaagd zijn.
2: En dat is dus voor mensen met dementie. Maar moeten zij zich daarvoor aanmelden? Kunnen ze zo naar binnen lopen voor een gesprek en een kop koffie?
3: Nee, dat maakt eigenlijk de laagdrempeligheid dat iedereen welkom is, ook bij een niet-pluisgevoel, zoals wij dat noemen. Loop je ergens tegenaan, kom gerust eens binnen. Er is geen indicatie nodig.
2: Gebeurt dat ook al?
3: Gelukkig wel. Ja, weten mensen ons steeds beter te vinden. In het begin was het Odense huis, vertel eens. En nu zeggen mensen, oh, bij de ijsbaan. Dus het verspreidt zich heel langzaam als een olievlek. Heel fijn. Ja.
1: Wat is nou het verschil tussen Odense huis en een Alzheimer café?
3: Het Alzheimer café, daar werken wij heel prettig mee samen. Dat is in de Meerpaal, waarin zij 1 keer per maand terecht kunnen. En daar is een specifiek onderwerp wat besproken wordt.
1: En wie zijn zij dan?
3: Dat is het Alzheimer Café. Ja. Ja,
1: maar wie komen daar dan?
3: Oh, ook de mensen met een dementie en hun naasten. Ja. Eigenlijk dezelfde doelgroep. Daar kunnen zij 1 keer in de maand, op de woensdag is dat, in de Meerpaal, kunnen zij daar terecht. En wij zijn elke maandag open. Dus dat is een verschil. En dat wij niet vaste onderwerpen hebben.
1: Jij komt uit de praktijk. Kun je eens een voorbeeld geven van iets wat je in de praktijk hebt tegengekomen en dat je dacht van, nou, we moeten echt een Odense huis hebben.
3: Ja, eigenlijk wat ik net ook al een beetje benoemde, hè, dat echt die overbelasting bij de mantelzorgers.
1: Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven? Wat je dan tegen bent gekomen? Nou, zonder namen te noemen.
3: Ja, ja. Dat mensen 24/7 aanstaan. Dat zij ook 's nachts, dat als mensen met een dementie kunnen ook dwalen of hallucinaties hebben. En dat best heel lastig is als je dan nou niet echt gehoord wordt van vanuit een huisarts of vanuit een WMO die niet gelijk een indicatie kan toepassen. Zodat er direct hulp komt. Je wilt eigenlijk direct hulp. En dat is er dan niet. Mm-hmm. En dan moet je weer 6 weken wachten voordat iets wordt toegekend. Hè, en dat begrijpen we allemaal, maar het is gewoon zo niet helpend. En daarom is het fijn bij een Odense huis dat je direct een luisterend oor hebt en wat handvatten meekrijgt.
2: Ja, en dat huis is dus op maandag open, vertelde je net, van 10 tot 3, hè?
3: Ja, klopt.
2: Het is nog maar 1 dag in de week. Heb je plannen om dat huis wat vaker open te stellen?
3: Ja, ik zou dat heel graag willen. Daarnaast ben ik ook nog werkzaam als case manager. Dus mijn agenda zit vrij vol. Maar ik hoop daar inderdaad in de toekomst wat meerdere dagen open te kunnen. En wellicht ook wel in Zwifterband of in Biddinghuizen iets te kunnen opzetten. Het draaiboek ligt er.
2: Je hebt ook wat foto's meegenomen. We zien bijvoorbeeld een man lekker sjoelen. En je ziet ook mensen koffie drinken. Dat zijn er, nou, denk toch wel 1 stuk of 20 op die foto.
3: Ja.
2: Regel jij dat allemaal in je eentje dan, als dat huis al geopend is?
3: Nee, een Odense huis kan niet draaien zonder vrijwilligers. Hè. Dat is eigenlijk de motor van het Odense huis. En dat is gewoon heel fijn. Ik heb 18 vrijwilligers die zich inderdaad, nou, zoals het woord al zegt, vrijwillig inzet voor deze doelgroep. En dat is gewoon heel fijn.
1: Jullie zijn ook gestart met een mantelzorggespreksgroep. Wat gebeurt daar dan?
3: Ja, wij proberen juist de mensen uit elkaar te trekken. Hè, dat wij als Odensehuis de mensen met een dementie een activiteit aanbieden. Waar zij plezier aan beleven. En juist de mantelzorger ook even vrij uit kan praten. En even die emmer mag legen. Om zo eventjes ook even te ontspannen. En te horen ook van lotgenoten. Ja, hoe die dat ervaren. Of soms ook tips met elkaar uitwisselen. Van hoe doe jij dat 's nachts dan? Of hè, dat soort dingen. Is fijn als dat...
1: Wat voor emoties kom je dan tegen? Wat voor mensen spreek je?
3: Ja, nou, daar komen veel emoties bij los inderdaad. En dat mag ook. Heel veel verdriet, heel veel onmacht. Hè, degene zijn partner aan het verliezen is. Terwijl het lichaam nog intact is. En dat is heel verdrietig.
2: Ja, vinden mensen het lastig om daarover te praten? Mantelzorgen, zien ze dat als roddelen over hun partner of hun vader of hun moeder?
3: Soms, ja. Soms voelt dat heel naar om zo negatief de vuile was buiten te hangen. Maar het geeft ook wel weer een stukje erkenning. Dat je met elkaar het verhaal kan delen. En ook te voelen dat je er niet alleen voor staat. En dat is ook wel heel prettig. Wordt dat als prettig ervaren.
1: Volgende week maandag is het de Wereld Alzheimerdag. Dat vieren jullie ook, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Wat gaat er gebeuren?
3: Wij hebben, zoals net al vertelde, de samenwerking met Alzheimer Café. Omdat wij dezelfde doelgroepen beheren. En daar hebben wij een... Het thema is ik blijf meedoen. En daar hebben wij activiteiten voor. Met name de mannen hebben daaraan gewerkt. Om van oud houtafval, oud-Hollandse spelletjes te maken. En die worden dus aankomende maandag op Wereld Alzheimerdag tentoongesteld. Dus hoe blijf je meedoen? Nou, door deze oud-Hollandse spelletjes op die dag te doen. Van harte uitgenodigd. Er wordt ook een frietkraam geregeld. Dus even lekker een frietje tussendoor. We proberen er een feestelijke dag van te maken.
2: Nou, met die oud-Hollandse spelletjes dus. Nou, Sjoelen neem ik aan. Wat heb je nog meer? Spijkerpoppen?
3: Er is ringgooien is er gemaakt. Zag je ook al op de foto's voorbij komen. Ja, kunnen we er nog aan toevoegen. Ja.
2: Friethappen. Ja, dat is ook een idee.
3: Ja. En een bak met ballen waar een gat in zit. Waar je met punten op die manier ook een oud-Hollands spelletje van vroeger kan doen.
1: Het Odensehuis. Nou, binnenkort misschien ook in Zwifterband in Biddinghuizen. Wie weet. Wil je meer weten over het Odensehuis in Dronten? Kijk dan op odensehuisdronten.nl. Je bent ook van harte welkom om langs te gaan. En dat kan op maandagen van 10 tot 3 aan de IJsbaanlaan 1 in Dronten. Janine Boesman van Odensehuis Dronten, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Klassieke muziek tussen de bomen op verrassende plekken in de natuur. Aankomende zaterdag en zondag vindt bij de Kempaan in Almere festival Het Groene Geheim plaats.
1: En dit jaar voor het eerst als tweedaags festival met concerten en volop activiteiten voor jong en oud. Nou, daar praten we over met Carolien Nederlof, zakelijk leider van Het Groene Geheim. Goedemiddag.
2: Hi.
1: Wat is het eigenlijk, Het Groene Geheim? Want het klinkt wel een beetje mysterieus, die naam.
2: Is ook wel een beetje de bedoeling. Het Groene Geheim, nou, jullie zeiden het net al. Het is een festival op de stadslandgoed De Kemphaan in Almere. Inderdaad, dit keer tweedaags. En gedurende die dagen kun je op allerlei bijzondere plekken. Op een boerderij en op een, aan de waterkant. Mm-hmm. Kun je hele leuke concerten, die allemaal klassiek muziek zijn, die kun je allemaal gaan ontdekken. En het geheimzinnige zit hem in juist dat we hopen dat mensen een soort nieuwe optredens ontmoeten of horen die ze nog niet kennen. Maar we houden ook een paar optredens letterlijk geheim. Dus we hebben een aantal concerten, daarvan zeggen we niet wat er komt. Dus dan moet je gewoon komen, gaan kijken, ervan genieten en dan hopen dat je het leuk vindt natuurlijk.
0: En tussen het groen, wat biedt dat meer dan in een zaal?
2: Nou, wat we hopen is dat het sowieso een hele andere sfeer geeft. Dus daarom heet het ook echt een festival. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je een zaal in moet lopen, moet gaan zitten en daar anderhalf of twee uur of hoe lang het concert ook is moet zitten. Nee, het is juist een festivalterrein. Je loopt naar verschillende locaties voor optredens. Je geniet lekker van het groen om je heen en de vogeltjes en de vissen die er rondzwemmen. Dus het is ook, als het goed is, hopen heel toegankelijk. Want ik vind het zelf ook best wel spannend om naar echt een optreden te gaan van anderhalf of twee uur. En dat je daar ook niet weg kan. En dan, dat is best wel een drempel. En we hopen met deze opzet dat het ook heel toegankelijk is. Zowel voor kids als voor volwassenen. Dat als je denkt, nou, ik vind het soms wel leuk, klassieke muziek. Maar ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Dat je dan juist ook denkt, ja, maar dit is gewoon ontzettend gezellig. We hebben foodtrucks waar je heel lekker eten en drinken kan halen. We hebben workshops, dus dat het gewoon heel erg laagdrempelig is. En dat je gewoon denkt, ik ga er gewoon eens kijken.
0: Ja. En je kunt het allemaal belopen dus?
2: Ja, want het stadslandgoed is, het klinkt als een landgoed, klinkt altijd heel groot. Mm. Maar je loopt van in twee minuten van het ene podium naar het andere podium. Er is twee dagen lang een heel programma. Dus je kan gewoon zelf kiezen. Nou, ik ga wel naar Pinarello en dan ga ik eens naar Black Pencil kijken. En dan doe ik eens een workshop barok dansen, wat je bijvoorbeeld ook kan doen. Het is heel beloopbaar en heel toegankelijk.
3: Maar je moet dus wel keuzes maken. Want bijvoorbeeld bij Lowlands, dat hebben we pas geleden gehad bij ons in de provincie. Dan moet je echt kijken op het schema. Oh ja, op dat podium is die en die artiest. Vind ik eigenlijk wel leuk. Maar op dat andere podium is dat optreden. Ja. Dat is dan soms wel lastig, welke keuze
2: zeker
3: je dan
2: zeker lastig,
3: maken.
2: Ja. Het is niet zo dat er op alle vierde plekken, want we hebben vier locaties waar dingen gebeuren. Het is nooit zo dat daar op alle vierde plekken tegelijkertijd iets gebeurt. Dus we hebben wel in het schema rekening gehouden met dat je inderdaad van de ene plek naar de andere plek kan lopen. Maar ja, soms zul je toch een keuze moeten maken. Doe ik een workshop improvisatie? Of ga ik naar Royal in Music? Ja, die keuze moet je dan maken.
0: En je noemde net al wat zaken, zoals cursus barok dansen en dat soort. Klassiek is heel breed.
2: Zeker.
0: Zijn allemaal de bekende dingetjes, de bekende melodietjes? Of gaan we ook moeilijk? Of, vertel.
2: Nee, het is juist inderdaad, nou precies wat je zegt. Het is heel breed en dat is ook wat we willen. Dus dat het is van broken brass tot barok, zeggen we. Dus het zijn heel veel verschillende stijlen. Jorge, een van onze artistiek leiders, die zegt wel eens, het is ook een beetje klassieke muziek 2.0. Dus het is van twee fluitistes tot aan een vijftal gitaristen. En het is dus heel breed. Dus er zit altijd wel iets bij wat je leuk vindt.
0: Oké. Ik hou van een heel groot orkest met heel veel violen.
2: Ja.
0: En trombones. Ja. Zijn die er ook?
2: We hebben een best wel groot orkest met, nou, die hebben geen trombones. Oh. Is dat verplicht?
0: Nee.
2: Maar er zit wel een heel klein fluitje en een hele grote fluit in. Dus dat, nou, en ik zou zeker komen kijken, want dat is wel echt heel bijzonder om te zien.
3: Ja, en dat zijn niet alleen de doorgewinterde artiesten die bij jullie rondlopen. Jullie geven namelijk ook een podium aan jong klassiek talenten.
2: Ja, klopt. Wat we voor het eerst, want je zei net al aan het begin, tweedaags voor het eerst. En wat heel bijzonder is en wat we ook wel een beetje spannend vinden, is dat we voor het eerst op de zaterdag een concours doen. Dus dat is een wedstrijd voor jong talent. Mm-hmm. Er zijn 3 finalisten die gaan optreden. Er zit een jury, die gaat dat beoordelen. En daar komt een winnaar uit en die krijgt dan een geldprijs van €1500 plus een optreden voor volgend jaar. Mm-hmm. Als we allemaal volgend jaar weer door mogen. Maar dat vinden we juist heel mooi om inderdaad, precies zoals jij het zei, echt wel een podium te bieden aan jong talent. En ik denk dat het voor de bezoekers ook heel leuk is dat je de namen die je al vaker hebt gezien, of misschien nog niet zo vaak hebt gezien, maar dat die voorbij komen, maar dat je misschien ook wel de grote namen van morgen kan ontdekken.
0: Aankomende zaterdag en zondag, dus is dat ook nog 's avonds of is dat alleen overdag?
2: Allebei. Dus op de zaterdag beginnen we om 14:00. Dan is de opening ook met wethouder Vroege. Dus zorg dat je er dan zeker ook bij bent. En dan loopt het vanwege het concours door tot 's avonds een uurtje of 9:00. En de zondag, die dag is ook veel meer geschikt, ook voor de kids. Want we hebben ook heel veel kinderprogramma onderdelen erin zitten. En dan beginnen we om 10:00 en zijn we rond 6:30, 7:00 klaar.
0: En als het regent?
2: En als het regent is er geen enkel probleem. Want alle locaties van de concerten en de workshops zijn overdekt. Dus je zit altijd droog. En als het echt te gek is, dan ga ik ervan uit dat iedereen even een parapluutje meeneemt. Zodat je ook droog overkomt van de ene naar de andere locatie.
0: Wil je barok dansen of iets anders? Of wil je gewoon luisteren? Het hele programma staat op hetgroenegeheim.nl.
2: Zeker.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Caroline Nederland.
2: Jullie ook bedankt.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot orkest met... Die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
8: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
7: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
9: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
7: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden, bij minima rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden, bij minimaal rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en ook nog enkele buien die kunnen gaan overtrekken, met name in de tweede helft van de avond. En vannacht zien we dan weinig verandering met zo nu en dan buien, maar toch ook langere droge perioden, bij minima rond een graad of 13. Morgen is het wisselvallig, met zeker in de middag stevige buien die kunnen gaan overtrekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er waait daarbij ook nog eens een stevige westenwind. Ook de dagen daarna blijft het ronduit wisselvallig met vaak buien en temperaturen rond een graad of 18.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Beheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden.

0: hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt.